0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: in augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

Vandaag schijnt de zon flink. Er ontstaan vanmiddag enkele stapelwolken bij een meest matige wind. Uit het oosten wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Morgen 24 graden. Een overwegend droge dag dan met zon- en sluierwolken. En woensdag en donderdag wordt het zelfs nog warmer en broeierig. Dan moeten we ook rekening houden met onweersbuien. Goedemorgen Gelderland, 6:08 dus. Gelijk maar even naar het Gelders nieuws van dit moment. En dat we kort de ochtendkranten schrijven. Bij ons op de site zie je zojuist een nieuw bericht van het laatste nieuws. Op de A28 bij Wezep is vannacht een zwaar ongeluk gebeurd. Dat is gebeurd met een touringcar uit Oostenrijk. Rond 4:15 botste die bus met een bestelbus. Daarbij raakten zeker 15 mensen gewond. Maar waarschijnlijk zijn er wel meer gewonden. De touringcar kwam op zijn kant in de berm terecht. Daar zaten volgens een woordvoerder tientallen scholieren in. Onder hen zijn meerdere gewonden gevallen dus. De brandweer heeft de scholieren via ramen in het dak uit de touringcar gehaald. De gewonden worden daar door het ambulancepersoneel verzorgd. Ook traumahelis zijn daar geland. Op de snelweg is een enorme ravage ontstaan. De bestelbus is bij het ongeluk doormidden gebroken. De weg ligt dan ook bezaaid met brokstukken. En de touringcar ligt tegengesteld in de berm langs de snelweg. Er is opgeschaald naar een zogeheten code 20. Dat betekent dat er mogelijk meer dan 20 gewonden zijn. Er zijn tientallen ambulances opgeroepen uit verschillende regio's. En in totaal dus 3 traumahelikopters ingezet. De snelweg, de A28, is tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen helemaal afgesloten. Het advies is om er flink omheen te rijden. Weggebruikers wordt dringend geadviseerd de A28 in het gebied eromheen te mijden. En rekening te houden met grote verkeershinder vanochtend. En ook forse vertragingen deze maandagochtend. Ander nieuws op de voorpagina's van de kranten. Onder andere de Gelderlander heeft het over roken en vapen. Bijna de helft van de jongvolwassenen doet het. En daarmee is die rookvrije generatie waar we op mikken verder weg dan ooit. Vooral het vapen zit in de lift. De Telegraaf heeft vandaag van alles. Over de wooncrisis, het optoppen van gebouwen met een extra woonlaag valt zwaar tegen. Het leverde afgelopen jaar maar 600 woningen op. En verder moeten Nederlanders in het buitenland soms meer dan 4 maanden wachten op een nieuw paspoort. En op de sportpagina's een domper. De crash van Max Verstappen van gisteren bij de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. In de eerste ronde al gelijk, hè. En tot slot ook nog een echte held uit Indonesië. De 17-jarige Rudy Jansa. Die helpt daarmee met het blussen van de bosbranden op Borneo. Dat doet hij in een heus Superman-pak. Een filmpje van hem met de brandslang ging de hele wereld over. Hij mag zich nu officieel bosheld noemen. Zodra we meer te melden hebben over het ongeluk op de A28... dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio Gelderland. En je leest er ook meer over bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Alan Parsons Project nu. Maak je langzaam wakker. Don't answer me. Goedemorgen.

Goedemorgen Frank. Vanuit het frisse bos met 9 graden valt het toch een beetje tegen. En het is erg donker hier. Ik loop met de zaklamp aan, want je ziet in de echte beboste gedeeltes erg weinig. Dus dat is toch de volgende keer iets later gaan. Maar goed, ondanks dat, we gaan lekker verder lopen en luisteren naar jouw programma. En we horen elkaar en we zien elkaar. Groetjes!

0: Mark Amber en Belong Together en voor de Beatles en In My Life. Goedemorgen Gelderland, 6:50. Het laatste nieuws ook bij ons op de site en in de app te lezen is het zware ongeval vanochtend vroeg vannacht op de A28 bij Wezep met een touringcar uit Oostenrijk. Die is gebotst met een bestelbus. Ligt veel ravage op de snelweg. Die A28 is ook helemaal afgesloten. En het advies is om de A28 daar zoveel mogelijk te mijden. Er wordt grote verkeershinder verwacht voor de maandagochtend. Bij het ongeval zijn er meerdere gewonden gevallen. Er zaten tientallen scholieren in die bus. Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard ook hier.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En voor de rest proberen we er gewoon toch een goed begin van te maken deze maandagochtend. Dat doen we met het spelletje Een Goed Begin. Ik laat een intro horen van een plaat, de eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: En aan jou de vraag, weet je welke plaat dat is? Weet je dat? Want dan moet je het me even mailen of appen. frank@gld.nl of een appje naar de studio als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Want dan kan ik hem helemaal draaien. Dus de titel en de artiest graag. frank@gld.nl of een appje. Nu op Radio Gelderland, Womack en Womack. Dit is Teardrops, 6:50. Goedemorgen.

0: Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Elburg is het 6,1. In Oudenude, dat is Wageningen, 10,7. Het weer. Vannacht was het overwegend helder. Temperaturen die daalden dus naar toch wel onder de 10 graden. Vandaag overdag blijft het droog met veel zon, enkele stapelwolken. En de temperatuur gaat vandaag weer stijgen naar 22 of 23 graden. Op de A28 bij Wezep heeft een zeer ernstig ongeluk plaatsgevonden met een Oostenrijkse touringcar. Bij het ongeval zijn meerdere mensen gewond geraakt. En de snelweg is tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen volledig afgesloten. In de bus, met Oostenrijks kenteken dus, zaten zo'n 50 scholieren, onder hen dus ook gewonden. De brandweer heeft de scholieren via ramen in het dak uit de touringcar gehaald. En de gewonden worden daardoor ambulancepersoneel verzorgd. Er zijn onder andere 3 traumahelis geland. Meer hierover en ook ander Gelders nieuws natuurlijk lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Nou, de verkeersinformatie heeft hier ook mee te maken, want de A28 is dus afgesloten. Omrijden kan via de A1 en de A50. Tussen het Harde en Wezep zit de A28 dicht. Tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek staat inmiddels 6 kilometer dus. Dat kost je 4 minuten. Maar het belangrijkste is er vooral om die A28 te proberen te mijden, zoveel als dat kan vanochtend in de maandagochtendspits. Over de A50 en de A1, maar dus niet over de A28, want die zit dicht.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Goedemorgen Gelderland, 6:05. Het is maandagochtend. Dan ben je van ons gewend dat we ook altijd nog even terugblikken op de sport van afgelopen week. Zometeen ook met Jan Sommerdijk. Maar het was in elk geval voor de voetballiefhebbers dit weekend genieten in Doetinchem. De vrouwen van de Graafschap speelden daar namelijk hun allereerste thuiswedstrijd. En de verwachtingen waren hoog gespannen.
1: Thuisbasis van de vrouwen van de Graafschap is Sportpark Dichteren in Doetinchem. De thuishaven van amateurclub Fiot. Daarnaast speelt het vrouwenteam minimaal 2 competitiewedstrijden per seizoen in het hoofdstadion De Vijverberg.
2: Voor het eerst vrouwenvoetbal eredivisie in Doetinchem.
3: Ja, zeker. Zeker historisch. Ik ben er heel blij mee.
4: Dat zeker weten.
5: Ik vind het wel belangrijk. Ik vind het ook leuk. Ja, want ik support ook wel de Graafschap.
6: Zeker. Ze doen beter als de heren van de Graafschap momenteel. Bij de dames is het gewoon een eenheid. Hè. Die werken voor elkaar. Zoals Frederik tegen RC Twente ook. Ja.
7: Een bijzonder woord van welkom. En we wensen u allen een prettige en plezierige middag toe.
1: De Graafschap vrouwen spelen hun 2e wedstrijd in de eredivisie. Het is hun eerste thuiswedstrijd. De verwachtingen van de fans zijn hoog gespannen.
8: Ik verwacht dat het een spannende wedstrijd gaat worden, dat sowieso. Maar we hebben 2-1 dachten we toch?
5: Ja, 2-1 dacht ik.
9: Nou, dit is, voor de Achterhoek is dit natuurlijk uniek hier in een Eredivisie ploeg te hebben, dames. En we hopen dat er ook meer aandacht uit alle verenigingen komt, dat er weer doorstroming komt. Dus dat is heel belangrijk natuurlijk.
1: In een spannende wedstrijd slepen de vrouwen een 1-0 overwinning uit het vuur. En daarmee nestelt de nieuweling zich in de middenmoot. Dat smaakt de fans naar meer.
5: Ja, zeker.
2: Het was iets anders dan wat je zei, hè, in het begin.
5: Ja, maar ik ben er wel heel blij mee.
10: Oh, ik denk dat het met de vrouwen een leuk seizoen wordt, ja. Ja, ze voetballen niet slecht, dus... Ja, alleen het afmaken is er nog niet, hè, dus ja.
0: Ja, met die 1-0 tegen Heerenveen nestelen de dames zich mooi in de middenmoot. En de volgende klus staat er weer klaar, want zondag 6 september... daar gaan ze op bezoek bij Ajax in Amsterdam. En wat ze zeiden, hè, ze doen het beter dan de mannen. Ja, want de mannen van de Graafschap, die verloren dit weekend. Sarah Bareilles, een love song hoor je nu. Het is 6:07.

0: Love Song van Sara Baral. 6:11. Goedemorgen, Gelderland. Tijd voor een goed begin.
1: Een goed begin is het halve werk. Het
0: spelletje wat we 's ochtends spelen in Goedemorgen, Gelderland. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat. Dat klonk vanochtend zo.
1: Een goed begin.
0: En daarbij stel ik dan vraag, enig idee waar die eerste paar seconden bij horen. Welke plaat is dat volledig? Want als dat dan wordt geraden, kan ik hem helemaal draaien. Nou, gelukkig was daar een Leon en een Edwin, maar ook een Vridi die er John Denver in herkende. Helemaal goed. Take Me Home, Country Roads. Dat is het goede begin van vanochtend.

0: Where I belong, West Virginia.
1: Goedemorgen Frank en de rest van de crew. Het is John Denver met Country Home, Take Me Home. Hey, groeten vanuit een koud Harskamp.
2: We beginnen vandaag met John Denver met Country Road, Take Me Home.

0: Lois Lane en Takes a Million. En daarvoor dus Take Me Home, Country Roads van John Denver. Dat was ons goede begin vanochtend. 7:12 is het.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou ja, van een goed begin naar een koud begin. Of niet, Berend van Straat? Dat is echt wel fris, hè, vanochtend.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen, inderdaad. Ja, temperaturen op dit moment zo rond 6 graden op de meeste plekken in de provincie.
0: 6 graden, ja.
2: Ja, en dan grond ligt de temperatuur nog maar net boven het vriespunt. Dus het is echt, echt een koude ochtend. Ja, ja. Zeker. Dus de winterjas die kan misschien zelfs wel even aan deze ochtend.
0: Ja, ja. Nou, dat zou... weten mensen nog waar die hangt überhaupt.
2: Ja, precies. Ja, misschien is winterjas een beetje too much. Maar
0: een trui en een jas, dat zou wel kunnen vanochtend.
2: Precies, ja. Nou, in de loop van de ochtend gaan die lage temperaturen ook wel snel... snel weer veranderen, hoor. Want als de zon wat hoger aan de horizon komt, de temperatuur snel oplopen. Die 20 graden gaan we vandaag gewoon weer halen. Dus het wordt gewoon weer een warme dag. En vanmiddag blijft het ook gewoon ronduit zonnig. Op dit moment ook al brede opklaringen in heel de provincie. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 22 graden op de meeste plekken. En met een zonnetje erbij, niet al te veel wind uit oostelijke richting, is het vandaag echt wel een heerlijke dag om er lekker op uit te trekken.
0: Ja, en ook een aangename vooruitzicht deze week. Want volgens mij is het de komende dagen zo, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, althans, er komen wat warmere dagen aan. En zeker morgen ook wordt echt nog wel een aangename dag. Met misschien lokaal weer zomerswaarde in de provincie. Graad of 25 sluit ik zeker niet uit. Wederom flink wat zon. Iets meer bewolking wel dan vandaag. Maar neerslag staat morgen niet op programma. Woensdag zou dat misschien wel kunnen. Maar dat gaat dan om een enkel buitje. En de temperatuur die valt dan wederom uit rond een zomerse 25 graden. En ik denk dat best wel mensen die zomerse temperatuur toch wel weer aangenaam vinden.
0: Nou ja, kijk, de regio Midden heeft deze week nog vrij. Dus die kan er lekker van genieten. En kom je nou zeg maar uit je vakantie en moet je weer aan de bak. Dan is het wel een beetje een zachte landing als het zeg maar in je lunchpauze gewoon nog een beetje lekker is buiten.
2: Precies, en het is ook niet die tropische hitte van 30 graden. Dat is het ook niet. Dus dat, en we komen natuurlijk alweer bijna richting september.
0: Ja,
2: dus de nachten worden wat langer, dat merken we. Dus de nachtelijke temperaturen die gaan ook nog wel flink naar beneden. Dus het is zeker niet zo dat we te maken gaan krijgen met van die plaknachten.
0: Nee, die tijd is wel voorbij. Nou, in elk geval voor vanochtend dus is het wel goed om te weten dat als je nu naar buiten stapt, dat het echt wel even wennen is. En dat je een truitje of een jas wel goed kan gebruiken. En over een uurtje krijgen we gewoon weer een update van Berend. Dankjewel.
2: Tot zo, hè.
0: Joep. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte van het laatste nieuws op de A28 bij Wezep. Daar is vanochtend vroeg een ernstig ongeval gebeurd met een touringcar. Een touringcar uit Oostenrijk met Duitse scholieren, zo moet ik het zeggen. Zeker 50 mensen zaten in die touringcar. Die is van de snelweg geraakt, op de zijkant beland. In een botsing gekomen, ook met een busje waar één persoon in zat. Er zijn meerdere gewonden bijgevallen. Zodra we daar meer over te melden hebben, dan zullen we dat zeker doen. Maar de A28 is in elk geval in beide richtingen afgesloten op dit moment. En het advies is dan ook om die snelweg, de A28, te mijden. Omrijden doe je via de A1 en de A50. Dit is Santana.

0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl. Onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
2: Bam, bam. Pa-da-pa. Pa-pa, pa-da-pa. Da-da-da-da-da-da.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
1: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
5: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
8: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
7: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkeli legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
9: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
7: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A28 zit dus dicht in verband met het ongeval met de touringcar. De verwachting is dat de A28 tussen het Harde en Wezep de hele dag dicht blijft. Dat gaat toch zeker tot vanavond duren. Pas na de avondspits kan die weg weer open, verwacht Rijkswaterstaat. Want behalve het onderzoek naar het ongeval moet er ook, en de berging moet er ook heel veel schade worden hersteld. Onder meer de vangrail, verkeersborden en de berm zijn zwaar beschadigd. Het verkeer wordt omgeleid via de A1 en de A50. En met name rondom Zwolle is het door de afsluiting op dit moment erg druk. Het advies is dan ook om vandaag de A28 indien mogelijk zoveel mogelijk te mijden. Omrijden dus via de A1 en de A50. Op die A50 tussen Waterberg en Hoenderlo 5 minuten. Tussen Knopend Beekberg en Schaarsbergen 12 minuten. Tussen Valburg en Ravenstein 8 minuten. De N50 heeft natuurlijk ook problemen hierdoor. Zwolle en Meloor tussen Knoppen, Hattenbroek en Kampen 6 minuutjes. En op die A28 zelf, door het ongeval op dit moment tussen Nieuw-Leuzen en Hattemerbroek, 13 kilometer file, een kwartier door het ongeluk met de bus. En ook het verkeer wat zeg maar vast zat door de afsluiting op de A28 wordt nu door de politie teruggeleid naar de dichtstbijzijnde afrit.
11: Alweer je leesbril kwijt?
12: Mijnleesbril.nl.
11: Het grootste assortiment leesbrillen.
12: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
20: Morgen Gelderland.

0: En Kim Weston. En It Takes Two op Radio Gelderland. 7:09. Een hele goede morgen. Het is maandagochtend 24 augustus. Ik hoorde gisteren al over files op de radio in Gelderland van terugkerend vakantieverkeer. Regio Zuid dan, hè? Hoe dan ook. Voor steeds meer mensen en ook voor collega's hier op de omroep is het back to normal, business as usual. Collega Rob Kleijs is er bijvoorbeeld straks weer vanaf 9:00 op de radio. Gezellig. Tot die tijd ben ik er met onder andere het weerbericht. Vandaag schijnt de zon flink. Er ontstaan vanmiddag enkele stapelwolken. Bij meest matige wind uit het oosten wordt het zo'n 20 tot 22 graden. En overwegend droge dag met zon en sluierwolken. En de komende dagen wordt het warm. Zelfs een beetje broeierig. We moeten zelfs eind deze week rekening gaan houden met onweersbuien. Het belangrijkste nieuws op dit moment. Op de A28 bij Wezep is vannacht een zwaar ongeluk gebeurd met een touringcar uit Oostenrijk. Rond 4:15 botste die met een bestelbus. Daarbij raakten zeker 15 mensen gewond. De touringcar kwam op zijn zijkant in de berm terecht. Daar zaten zo'n 50 Duitse scholieren in. Onder hen zijn meerdere gewonden gevallen dus. De brandweer heeft de scholieren via ramen in het dak uit de touringcar gehaald. En de gewonden worden nu door het ambulancepersoneel verzorgd. Het gaat vooral om snijwonden en glasscherven. Op de snelweg is een enorme ravage ontstaan. Die bestelbus is bij het ongeluk doormidden gebroken. De weg ligt dan ook bezaaid met brokstukken. En de touringcar ligt tegengesteld in de berm langs de snelweg. Het is opgeschaald. Een zogenaamde code 20 ging er vanochtend uit. Dat betekent dat er mogelijk meer dan 20 gewonden zijn. Er zijn tientallen ambulances opgeroepen uit verschillende regio's. Er zijn ook 3 traumahelikopters ingezet. En de gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Vooralsnog zijn volgens de politie er geen dodelijke slachtoffers gevallen. Operationeel woordvoerder bij de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is René van der Neut.
1: We staan hier op de A28, de hoogte van Wezep. Er is hier een ernstig ongeval gebeurd. Een touringcar, een Oostenrijkse touringcar, is achterop een bedrijfsbusje gereden. En daarop is de touringcar uit moeten wijken. Is door de vangrail geklapt en is uiteindelijk op de kant, aan de overkant van de weg terechtgekomen.
2: Hoe is het qua gewonden?
1: Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. Maar dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulance dienst is daar ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke. Dus die zijn voorlopig nog wel even druk.
2: Kunt u iets zeggen over de inzet van de hulpdienst? Er waren veel ambulances, brandweer, trauma, helikopters. Wat is de schaal van dit incident?
1: Het wordt als een zeer groot ongeval aangemerkt. Waarbij inderdaad alle hulpdiensten massaal deze kant op komen. Er is ook grip 2 gemaakt. Dat heeft met name te maken omdat het om Duitse kinderen gaat. Het is een Oostenrijkse touringcar met Duitse leerlingen. Vandaar dat er grip 2 is gemaakt. Want er zal ook van alles geregeld moeten worden. Met name voor ouders en dergelijke. Dus er zal ook straks meer bekend worden hoe we daarmee omgaan.
2: Hoe nu verder hier?
1: Ja, hoe nu verder? Iedereen is uit de bus. Dus in zoverre is het hier op de weg redelijk rustig. Maar de politie is volop onderzoek aan het doen wat hier gaande is. De brandweer blijft voorlopig ook nog aanwezig. Er moet van alles veiliggesteld worden. En dat is vooral een taak van de brandweer. Maar wat dat betreft is het hier op de snelweg inmiddels redelijk rustig. Wel is die A28 voorlopig afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen.
0: Ja, in beide richtingen helemaal. Hè, tussen het Harde en Zwolle helemaal afgesloten. En dat gaat echt de hele dag ook duren. Het advies is dus ook om flink eromheen te rijden, zoals dat dan heet. Het verkeer dat door de afsluiting op de A28 is ingesloten, dat is inmiddels door de politie teruggeleid naar de dichtstbijzijnde afrit. Weggebruikers wordt dringend geadviseerd dit gebied te mijden en rekening te houden dus met grote verkeershinder vanochtend, maar ook de rest van de dag forse vertragingen. Want als het allemaal is opgeruimd en weer vrij is, dan moet het ook nog worden hersteld, die vangrail bijvoorbeeld. En de weg, het wegdek, en dat is dat vraagt gewoon even tijd. Dus de A28 is gewoon eigenlijk een no-go. Vandaag probeer die te mijden als dat lukt.

0: Owen Paul in My Favorite Waste of Time. Het is 17 minuten over 7. Goedemorgen. Bij de Graafschap doen de vrouwen het voorlopig heel wat beter dan de mannen. Dat lieten we vanochtend wel even horen. Maar we gaan ook terugblikken op de rest van de sport van afgelopen weekend. Het is namelijk maandagochtend. En dan hebben we altijd Jan Sommerdijk bij ons in de studio. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het Gelder Sportweekend. Ja, het wordt ook een moeizame reis voor naar Noorwegen voor de supporters van NEC met de Champions League voorronde. Dus nou, we gaan genoeg te bespreken. Eerst maar even de Graafschap. Want de vrouwen hebben toch wel historie geschreven. De eerste thuiswinst.
1: Ja, de eerste keer dat ze in de Eredivisie spelen. Vorige week een debuut natuurlijk met een 2-0 uit tegen FC Twente. En dan nu die thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Dan moest het gebeuren. En het lukte ook. De Graafschap scoorde al voor rust. Dat gebeurde via Samia Hassani. En ja, ze hebben het over de streep weten te trekken. Die eerste overwinning. Dus ja, dat is toch historisch. Het is niet de eerste Gelderse club in de Eredivisie. Want we hebben natuurlijk 3 jaar ook al de vrouwen van Achilles gehad. Maar ja, dat is iedereen alweer bijna vergeten. Maar ja, de Graafschap is een heel project. Ik kan me herinneren dat ik toen 1 jaar of 10 geleden daar was. En toen werd gezegd, ja, we willen dit graag. Richting betaald voetbal met de vrouwen. En uiteindelijk ja, gelukt om in die Eredivisie terecht te komen. Ja. En dan nu ook de eerste zege. Dus historisch. Ja.
0: Historisch. En we lieten daar eerder vanochtend al iets van horen. Met onder andere de quote, de mannen kunnen hier wat van leren. Want die deden het minder goed. Hè? 2-1 tegen VVV. Daar ging veel mis.
1: Daar ging alles mis. Het was een parodie op voetbal wat ik gisteren zag. Gewoon mensen die ballen zomaar over de zijlijn schoten. Naar de juiste kleur spelen was heel moeilijk voor allebei. En ja, eigenlijk de eerste helft toch een voorsprong voor de Graafschap. De Duitsers met Julian Kania maakte een doelpunt. Leek niks aan de hand. En vlak voor rust chaos achterin bij de Graafschap 2 keer. En toen een 2-1 achterstand in de tweede helft hebben ze het echt al geprobeerd. Het ligt absoluut niet aan de inzet. Maar ja, het is een gebrek aan kwaliteit, een gebrek aan ervaring, een gebrek aan vernuft. Ja, het is gewoon niet voldoende wat de Graafschap op dit moment te bieden heeft met deze jonge selectie. Ook nog wat blessures erbij. Dat kunnen ze echt niet hebben.
0: Nee. Is de trainer Thomas Duivenvoorde, is er niet ontzettend boos dat hij gewoon een selectie heeft die gewoon al niet op orde is dan?
1: Hij houdt zich geweldig in. Maar ja, natuurlijk baalt hij ontzettend. Want hij had graag zijn visitekaartje af willen geven. Met leuk aanvallend voetbal. Heel veel druk zetten op de tegenstander. Maar ja, als je gewoon niet genoeg kwaliteit hebt. Dan ja, is dat heel moeilijk. En gaat het ook gewoon af en toe gruwelijk mis. Want ja, ze hebben in 3 wedstrijden al 8 tegendoelpunten. Ze hebben maar 1 puntje. En ze hebben een heel zwaar programma de komende weken. Dus met de ploegen uit de top van de eerste divisie. Almere, Heracles en Emmen. Dat zijn de nummers 1, 3 en 4 van deze competitie die ze treffen. Dus ja, dat wordt heel pittig. Want die ploeg is ook de komende weken nog niet op orde. Ook al komen de spelers bij, dat moet allemaal ingepast worden. Ja, dus ik vroeg hem bij niet veel te mild eigenlijk ten opzichte van de clubleiding. Dan kook je niet van woede. En toen kwam dit antwoord.
2: Nee, want ik ben ook onderdeel van dat proces. Dus ik hoef niet boos te zijn. Ik ben net zo goed onderdeel van deze club en van dit team als ieder ander. Dus ja, we zijn met elkaar aan het bouwen. We weten hoe de situatie is. Nou, daar gaan we op een goede manier mee om. Dus ik ben, als ik boos ben, dan ben ik dat op mezelf.
0: Ja, is dat terecht?
1: Nee, dit is gewoon. Ja, hij zei van de week ook al van dat hij de clubleiding niet ging afvallen. Maar daarmee zei hij eigenlijk dat hij gewoon ontevreden is. En dit is helemaal niet waar. Hij hoeft niet boos op zichzelf te zijn. Hij doet echt niks verkeerd. Maar hij heeft gewoon geen goede spelers op dit moment. En heeft zelfs gisteren 3 spelers ingebracht die hij eigenlijk al had afgeschreven. Dus maar ja, hij had niks anders meer. En dat is deels pech natuurlijk. Hè, want ja, blessures, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar goed, de boel is gewoon niet op peil. Ze hadden gisteren een hele jonge ploeg staan. Allemaal jongens van begin 20 of nog tieners. Geen ervaren spelers. Ja, en dan is het heel lastig. Ook in de eerste divisie die echt niet overloopt van de kwaliteit. Maar met dit team gaat de Graafschap niet hoog eindigen. Er moeten echt 3-4 spelers bij. En ook ervaren, gelouterde spelers. En doelpuntenmakers hebben ze ook nog een paar nodig.
0: Okay. Vitesse dan, dat speelde vrijdag al. Verloor maar 3-0 thuis tegen Almere City. Ja, dan weet je gewoon weer even waar je staat.
1: Ja, was even een lesje in efficiëntie. Want Vitesse speelde helemaal niet zo slecht. Maar ja, Almere heeft hele gevaarlijke aanvallers. En die sloegen naar rust onverbiddelijk toe. En toen zag je ook wel de zwakke plekken bij Vitesse. En die liggen toch een beetje achterin op dit moment. Dus ja, het niet scoren was ook nog wel een probleem. De Graafschap en Vitesse, ja, die hadden echt eventjes een heel vervelend weekend allebei.
0: Ja, dan hebben we NEC nog toch. Die is even rust gekregen om zich goed voor te bereiden voor de return morgen in de playoffs van de Champions League. Uit tegen Bodø/Glimt. En dan wordt er gestaakt op de vliegvelden in Noorwegen. Daar moet de ploeg dan ook last van krijgen, of niet?
1: Nee, want die hebben een chartervliegtuig. Dus die vliegen gewoon rechtstreeks naar Beude toe. En die komen als het goed is om 1 uur vanmiddag aan. En dan gaan ze rustig daar het hotel in. Eventjes een beetje acclimatiseren daar in die buurt van die Poolcirkel. En dan vanavond om 6 uur is er een persconferentie. En om 7 uur gaan ze trainen in het stadion. Dus dat is het programma voor NEC. Nergens last van.
0: Nou, we gaan natuurlijk NEC volgen morgen, vandaag en ook woensdag. Natuurlijk na de wedstrijd. En ook de supporters van de Nijmeegse club die kant op zijn gegaan. Die wellicht wel wat meer last hebben van dit soort stakingen. Je leest het allemaal bij ons op de site, gld.nl. En in de mobiele app, waar je op dit moment dus ook wordt bijgepraat over het ongeval op de A28. Die nog wel de hele dag dicht zal blijven. Tot zover de sport. Jan Sommerdijk, dankjewel man. En een mooie maandag. Zometeen platen likt. Nu eerst de Stones.

0: The Stones en Jealous Lover is een platenlicht geweest, hè? Dat is lang geleden.
1: Platenlicht.
0: Ik heb nu weer een andere voor je.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, tijd voor platenlicht. Er is een plaat waar iets mee niet helemaal in de haak is. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En dan kun je de gouden tip geven worden en kans maken op een Radio Gelderland zaklamp. We behandelen vandaag een song over twee geliefden die er samen op uittrekken. Alle regels negeren. En zij leven alsof de wereld van hen is. Een wilde vlucht dus in een gestolen auto. We onderzoeken een zaak waarbij twee verdachten zonder toestemming met een auto op pad zijn. Voor de lol, zonder het voertuig echt te willen stelen. Het begon als een spontaan avontuur, maar al snel trok het tweetal zich niets meer aan van verkeersregels, bestemmingen of mogelijke gevolgen. Getuigen hebben deze verdachten lachend zien verdwijnen, alsof de hele wereld aan hun voeten lag en elke weg naar het nieuw avontuur leidde. Van enig voornemen om deze auto snel terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar lijkt nauwelijks sprake. De platenpolitie onderzoekt daarom of het hier ging om een onschuldige autorit of om een geval van wederrechtelijk gebruik van een voertuig. Wederrechtelijk gebruik van een voertuig. Twee verdachten gaan er dus samen met die auto vandoor. Een roekeloze rit zonder zich iets aan te trekken van regels of gevolgen. De song gebruikt de autorit als metafoor voor een zorgeloos en avontuurlijk leven. We zoeken een Zweeds popduo met een nummer uit 1991. Dit werd wereldwijd een nummer 1 hit. De titel is ontleend aan een opmerking van de zangeres die een lange autorit omschreef als, nou ja, als de titel van dit nummer dus. Ja, anders geef ik het alweer weg natuurlijk. Frank@gld.nl

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Het is 7:30, 1 minuut over 7:30 om precies te zijn. Je luistert naar Radio Gelderland in Krachtighuizen, gemeente Putten, is het 6,7. In Oude Nude, dat is Wageningen, 10,7. Vandaag schijnt de zon flink. Er ontstaan vanmiddag enkele stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 20 en de 22 graden. De matige oostwind. Morgen wordt het warm met 24 graden. En dan blijft het overwegend droog met zon en sluierwolken. Op de A28 bij Weesp is vanochtend vroeg een ernstig ongeval gebeurd met een Oostenrijkse touringcar en een bestelbus. In die bus zaten een groep van meer dan 50 scholieren uit Duitsland. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet bekend. De hulpverlening is groots opgeschaald. Meerdere ambulances en traumahelikopters zijn ingezet. De A28 is in beide richtingen afgesloten. Het gaat vandaag de hele dag nog duren. De politie houdt rekening met een scenario met veel gewonden, maar benadrukt dat het nog niet duidelijk is hoeveel slachtoffers er daadwerkelijk precies zijn. Die zijn op dit moment trouwens ook inmiddels ook al richting ziekenhuis in de omgeving gebracht. Meer over dit ongeval, maar ook ander Gelders nieuws, lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB. Nou, natuurlijk veel te doen om dat ongeval op de A28. Ik zal eens even kijken wat ik erover kan zeggen. Die is afgesloten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Maar de A28 is dus echt dicht. Tussen Nieuweleuze en Hattemerbroek op dit moment een kwartier vertraging. Op de A50 is de spitsstrook nog altijd dicht. Tussen Apeldoorn en Loenen daardoor 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Tussen Valburg en Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. Ook de N50 heeft problemen bij richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek 13 minuten. Veel vertraging dus door het ongeval op de A28. Ik kan me ook voorstellen dat een huiskerend verkeer vanaf Lowlands daar hinder van gaat ondervinden. Houd er rekening mee, A28 de hele dag nog dicht.
5: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent.
12: Word net als ik vrijwilliger.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Goedemorgen Gelderland.

Taylor en Girls, Girls, Girls op Radio Gelderland. 9 minuten over 7:30. Alles over het ongeval op de A28 lees je bij ons op de site en in de mobiele app. Inmiddels bekend dat er 8 gewonden uit van die Oostenrijkse touringcar Duits scholieren inmiddels naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hou onze site en app in de gaten. Hier zometeen Platenlicht, maar eerst Cara Emerald. Dit is Back It Up, 9 over.

0: Sarah Emerald en Back It Up. Het is bijna 7:15 geworden. En ik kan alvast melden voor de mensen die zich afvragen: is het echt waar? Is hij weer terug van vakantie? Rob Klaas zometeen op de koffie. Ja, hij kwam zojuist even langs in de studio. Hij is er weer.
1: Laat de licht.
0: Dus back to normal weer bij Radio Gelderland. Goedemorgen. Ja, plaat de licht. Iedereen bedankt voor het meedenken vanochtend. Een muzikaal misdrijf was er gepleegd. We hadden te maken met een leuke, luchtige platenlicht. In principe, anders dan veel dossiers, draait het dit keer niet om geweld of een moord, maar om een klassiek verkeersdelict. Dat bovendien letterlijk in de titel en figuurlijk in de songtekst terugkomt. Dus een keer een mooie afwisseling tussen die zware zaken. Het gaat over het vieren van het leven, de liefde en het gevoel van een onbezonnen, optimistisch avontuur. De betekenis in de totstandkoming van het nummer komt eigenlijk door die openingsregel die je zo meteen hoort. Hello, you fool, I love you. Dat is een echt briefje waar het direct vandaan komt. De toenmalige vriendin en de latere vrouw van de songwriter liet dat briefje voor hem achter op de piano. Hello, you fool, I love you. Hoewel de letterlijke betekenis van de titel van het nummer een rit in een gestolen auto is, gebruikt de band het puur als metafoor. Het staat voor een zorgeloze, opwindende reis door het leven samen met jouw geliefde, waarbij de controle even loslaat. Het is gebaseerd op de schrijfstijl van Paul McCartney. Die wilde een vrolijk uptempo popnummer maken dat direct een goed gevoel geeft. Nou, dan ga je kijken natuurlijk naar Paul McCartney muziek. Het is vooral een optimistisch liefdesliedje dus, verpakt in een poprockjasje. Een enorme wereldwijde hit in 1991. En toch waren er luisteraars die zeiden van ja, ik heb geen idee joh, ik ken het hele nummer niet. Maar ook gelukkig veel juiste antwoorden. Onder andere Dick en Jeanette, Deborah, Jackie, Ellen en ook Petra. Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Had jij hem gelijk te pakken of moest je even zoeken?
2: Ik heb de groep op moeten zoeken. De titel wist ik meteen.
0: Oké, de titel wist je meteen. Het delict zit eigenlijk gewoon echt in de titel. Want wat is de titel?
2: Joyride.
0: Joyride, ja. Joyride, een wederrechtelijk gebruik van een auto. Dus in een andere auto van iemand anders gewoon er vandoor gaan. En welke band is dat?
2: Roxette.
0: Roxette, inderdaad, ja. Ik heb volgens mij dit nummer of een ander nummer, dat weet ik niet precies meer, op de lagere school nog eens een keer geplaybacked. Weet ik nog, op een schoolkamp. En dan was ik.
2: Oh, leuk.
0: Ik was de vrouw en die had spierwit haar. Dus ik had mijn haren ook toen echt spierwit gespoten, weet ik nog. zag er niet uit. Ik ga hem voor je draaien en dank je wel voor het meedenken en oplossen. Want dat betekent dat jij de Radio Gelderland zaklamp krijgt.
2: Nou, hartstikke goed, dank je wel.
0: Ja. Heb jij nog een vakantie in het verschiet dat je die goed kunt gebruiken? Of ben jij ook inmiddels weer terug thuis en dat je weer aan de slag moet?
2: Ja, ik ben alweer lang thuis.
0: Oh, je bent alweer lang thuis. Ja, maar ja, wel lekker dat je luistert naar Radio Gelderland. En heb je wel iets leuks om naar uit te kijken vandaag?
2: Mijn bed. Ik heb nachtdienst gehad. Dus.
0: Oh, je hebt het werk er al op zitten. Dan is de bed.
2: Ik heb het werk erop zitten, ja. Dus ik ga zo lekker slapen.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, wel rusten voor zometeen dan.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké. Dag Petra.
2: Groetjes. Doei.

0: Come join the joyride. Volgens mij is het Joyride van Roxette. En ik loop met Joep in het bos.
1: Roxette met Joyride. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dank jullie wel allemaal voor het meedenken. En Petra, die heeft gewonnen vanochtend vanuit Dees. Die gaat nou lekker slapen. Die heeft de nachtdienst erop zitten. En de Radio Gelderland Zaklamp komt naar haar toe. De zaak is rond. Heb jij nou nog een tip voor een nieuw plaatdelict? Dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
3: Zaak gesloten.
2: Ik zal Roxette en Joyride ook gelijk even toevoegen op Spotify en onze afspeellijst van alle opgeloste platendelict. Platendelict op Spotify, daar kun je het allemaal terugvinden. Even kijken, voor het weer gaan we naar Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Frank.
2: Ja, vanochtend zeiden we het al, doe maar even een jas aan of een trui, want het is een koud begin deze nieuwe week.
4: Klopt inderdaad, ja. Ook op dit moment is het echt nog wel frisjes. Temperaturen zo rond een graad of 7. Nou goed, als die zon dadelijk wat hoger komt, gaat de temperatuur natuurlijk wel snel oplopen. En vanmiddag wordt het dan ruim 20 graden gewoon in Gelderland. 22 graden denk ik op de meeste plekken. En daarbij blijft het gewoon ronduit zonnig. Met ook maar een weinig wind uit oostelijke richtingen. Dus er komt gewoon echt wel een aangename en rustige zomerdag aan vandaag.
2: Ja, en we krijgen er nog een paar, hè, deze week.
4: Klopt inderdaad, ja. Zeker tot woensdag blijft het rustig met wel wat hogere temperaturen.

0: woensdag en donderdag ook zomerse temperaturen. En ik denk dat donderdag de warmste dag wordt. Met lokaal misschien wel 28 graden in Gelderland. Die hogere temperaturen die gaan wel gepaard met ook wat hogere dauwpunten. Dat betekent dat het wat vochtiger en wat dus ook ietsje benauwder kan worden.
1: Ja.
0: Maar echt een tropische hitte, plaknachten, daar hoeven we niet aan te denken. Maar wel ook een hogere buienkans vanaf woensdag. Woensdag valt dat nog mee. Kan er wel een buitje vallen, maar dat is allemaal niet heel schokkend. Donderdag oogt op dit moment wel interessant. Want dan zouden we zomaar met stevige regen een onweersbui te maken kunnen.
1: Oké, nou ja, dat is inderdaad nog wat verder weg. Ja. Maar we gaan het wel in de gaten houden met je. In elk geval eerst een mooie zomerse dag. En met een koud begin. Dat dan weer wel.
0: Zeker.
1: Dus werk met laagjes. Vandaag is dan het advies. Ja. Dankjewel Berend. En tot over een uurtje.
0: Tot over een uurtje, Frank.
1: Oké. Okay. We hebben natuurlijk vanochtend aandacht voor de A28. Waar een ongeval is gebeurd met een Oostenrijkse bus. Duitse scholieren. In aangekomen met een bestelbus daar. Die bestelbus is echt doormidden gebroken. Politie kan nog niet echt iets zeggen over het precies aantal gewonden. Maar er wordt rekening gehouden met een scenario van meerdere gewonden. In elk geval 8 daarvan zijn gewond naar het ziekenhuis in de buurt gebracht. Onze verslaggever is ook die kant op gereden. En die horen we zo meteen na 8 uur. Je luistert nu naar Radio Gelderland met Al Stewart en Year of the Cat.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
8: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
7: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen. Maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
9: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
7: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie. Nou, de A28 zit dus dicht. Dat mag duidelijk zijn. Politieonderzoek is nu nodig. En daarna ook nog de hele dag herstel van het ongeval. De vangrail en het wegdek. Dus dat is echt nog wel de hele dag werk. Omrijden. Niet over de A28. Omrijden over de A1 en de A50. Op dit moment staat er nog zo'n 8 minuten tussen Ommen en Knoopend Hattemerbroek op die A28. En op de A50 inmiddels weer het gebruikelijke gebeuren door de spitsstrook die dicht zit. Tussen Knoopend Waterberg en Hoenderlo 4 minuten vertraging. En op de N50 heeft men ook problemen door die A28 tussen Hattemerbroek en Kampen. Een kwartier extra aan de andere kant op 20 minuten. Maar extra drukte met name ook in de regio Zwolle door die afgesloten A28. Meer over het ongeval lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. En we hebben zo meteen onze verslaggever ter plaatse.
11: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Gelderland levert je mooie streken.
0: fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingen

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Leren mediteren? Zen.nl.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: R.E.M. Losing My Religion. Goedemorgen Gelderland, 8:10 is het. Maandagochtend 24 augustus. We geven deze hele maand elektrische fietsen weg, hè, bij de radio. Dat doen we al 4 weken. 4 weken lang, 1 keer per week. Oftewel, deze week is het dat de laatste keer. En daar maak je kans op door het spel mee te spelen rondom Rondje Gelderland. Iedere dag stellen we elk programma een vraag over het fietsprogramma op TV Gelderland. Dus 5 dagen lang, iedere dag een goed antwoord geeft jouw kans op die fiets. De eerste vraag van deze week krijg je zometeen van mij. Maar eerst het weer. Vandaag schijnt de zon flink. Er ontstaan vanmiddag enkele stapelwolken. Bij een meest matige wind uit het oosten wordt het 20 tot 22 graden. Morgen wordt het nog iets warmer met 24 graden. En woensdag en donderdag 2 warme en broeierige dagen. Dan ook rekening houden met onweersbuien. Nu, een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven. Dat is een beetje mijn zin die ik normaal zeg. Maar we hebben nu toch echt vooral even de A28. Want de A28, daar is vannacht een zwaar ongeluk gebeurd met een touringcar uit Oostenrijk. Zo rond 4:15 botste die met een bestelbus met aanhanger. Daarbij raakten zeker 15 mensen gewond. De touringcar kwam op zijn kant in de berm terecht. Er is direct opgeschaald naar grip 2. Dat heeft onder andere te maken dat er dus met meerdere diensten kan worden gecommuniceerd. Ook vanwege de nationaliteit van de kinderen. Die komen uit Duitsland. Daar moet er veel worden geregeld. Er zijn tientallen ambulances opgeroepen uit verschillende regio's. En er zijn ook 3 traumahelikopters ingezet. Er zaten dus Duitse scholieren in die bus. Zo'n 50. De brandweer heeft de scholieren via ramen in het dak uit de touringcar gehaald. En die gewonden worden door het ambulancepersoneel verzorgd of naar het ziekenhuis gebracht. 8 van hen in elk geval. Onder wie ook de bestuurder van het bedrijfsbusje. Dat echt letterlijk in 2 delen is gebroken. Ongelooflijk dat je daar überhaupt nog levend uitkomt als je die foto's ziet. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen dodelijke slachtoffers gevallen. Er wordt wel gesproken over meerdere zwaargewonden dus. Er is een echt enorme ravage ontstaan op die snelweg. Dat ligt bezaaid met brokstukken op de weg. En de touringcar ligt dus in de tegengestelde richting in de berm langs de snelweg. René van den Neut, dat is de operationeel woordvoerder bij de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. En die is daar ter plaatse.
1: We staan hier op de A28, de hoogte van Wezep. Er is hier een ernstig ongeval gebeurd. Een touringcar, een Oostenrijkse touringcar, is achterop een bedrijfsbusje gereden. En daarop is de touringcar uit moeten wijken. Die is door de vangrail geklapt en is uiteindelijk op de kant aan de overkant van de weg terechtgekomen.
2: Hoe is het qua gewonden?
1: Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. Maar dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulancedienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke. Dus die zijn voorlopig nog wel even druk.
2: Kunt u iets zeggen over de inzet van de hulpdienst? Er waren veel ambulances, brandweer, traumahelikopters. Wat is de schaal van dit incident?
1: Het wordt als een zeer groot ongeval aangemerkt. Er is ook grip 2 gemaakt. Dat heeft met name te maken omdat het om Duitse kinderen gaat. Het is een Oostenrijkse touringcar met Duitse leerlingen. Vandaar dat er grip 2 is gemaakt, want er zal ook van alles geregeld moeten worden. Met name voor ouders en dergelijke.
2: Hoe nu verder hier?
1: Iedereen is uit de bus. Dus in zoverre is het hier op de weg redelijk rustig. Maar de politie is volop onderzoek aan het doen wat hier gaande is. De brandweer blijft voorlopig ook nog aanwezig. Er moet van alles veiliggesteld worden. En dat is vooral een taak van de brandweer. Maar wat dat betreft is het hier op de snelweg inmiddels redelijk rustig. Wel is die A28 voorlopig afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen.
0: Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen, is het laatste bericht. Het heeft 5 locaties, dat ziekenhuis. Het is eigenlijk nog niet echt duidelijk welke locatie dan de deuren opent voor de gewonden. Maar de snelweg is in elk geval afgesloten. Dat is even het belangrijkste bericht qua verkeersinformatie. Tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen. Het advies is om flink eromheen te rijden. Het verkeer dat door de afsluiting is ingesloten is inmiddels teruggeleid naar de dichtstbijzijnde afrit. Maar het advies aan weggebruikers, mijd dit gebied, houd rekening met grote verkeershinder en forse vertragingen op deze maandag, begin van de week. De komende uren wordt eerst onderzoek gedaan door de politie naar de toedracht van het ongeluk, mede met behulp van drones. En daarna zal natuurlijk ook worden begonnen met het herstel van onder andere de vangrail en het wegdek. Maar...

0: Morissette en Ma Bellamy op Radio Gelderland. Ja, goedemorgen. De laatste week dat we dit gaan doen, zeg. Ik ga het bijna missen. We geven gewoon iedere week een fiets weg, namelijk bij Radio Gelderland. Dat doen we in combinatie met het tv-programma Rondje Gelderland, wat deze week ook dus voor het laatst zien is op TV Gelderland. Dat ga ik ook missen. Het is zo fijn s'avonds even op TV Gelderland zien hoe mooi die provincie is en waar je doorheen kunt fietsen. Frank en Esther die fietsen iedere avond een knooppuntenroute. Daar stellen wij op de radio een vraag over. En dan kun je daar een antwoord op geven. Daarvoor hebben wij op onze site van Radio Gelderland, radiogelderland.nl, een formulier gezet, een invulformulier. Daar beantwoord je de vraag. Heb je nou deze hele week, iedere dag, die vraag goed? Ja, dan lood je mee. Vrijdagmiddag voor de elektrische fiets bij Radio Gelderland. En dan kun je dus die fietsroutes die op tv voorbij komen downloaden. En dan kun je hem zelf fietsen op je gloednieuwe e-bike. Hoe mooi is dat? Nou, wil jij vrijdag de vierde en laatste elektrische fiets winnen bij Radio Gelderland? Let dan nu goed op. Ik ga een vraag stellen over de uitzending dus van afgelopen vrijdag, hè? Frank Oosterwegel, mijn collega, die fietst in aflevering 15 van Rondje Gelderland onder andere langs een heus vliegveld in Gelderland. Een vliegveld langs de IJssel bij Vorchten.
1: En daar waar die windzak wappert, daar moeten we zijn. Daar is onze volgende afspraak.
2: Nou, tickets bij je.
1: Het is natuurlijk vliegveld. Het is natuurlijk een mini-vliegveldje, ja. Hè? Maar jullie zijn...
3: Ja, klopt.
1: Oh, er gaat er weer eentje de lucht in.
3: Ja, klopt.
1: Dit is grappig, zeg.
3: Leuk model, hè?
1: Ja, dit is leuk. Ik heb het idee dat ik er bijna in kan zitten zelfs. Ja. Oh, daar gaat hij.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Op dat vliegveld, langs de IJssel bij Vorchten, daar is dus een vliegveld. Welke vliegclub is daar actief? Dat is de vraag. Dus welke vliegclub is daar actief op het vliegveld langs de IJssel bij Vorchten? Het antwoord kun je doorgeven via het formulier op onze site radiogelderland.nl.
4: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Carol G en Bruno Mars en Still op Radio Gelderland. Vanwege het ongeval met een touringcar en een bestelbus is de A28 tussen het Harder en Wezep dicht. Dat gaat nog tot en met de avondspits duren, dus echt de hele dag. Nou, wat er allemaal gebeurd is, dat lees je sowieso online op gld.nl en in de app. Maar je hoort het natuurlijk ook gewoon nu op de radio, want onze verslaggever Stefan Collea is ter plaatse op de snelweg. Stefan, jij hebt politiewoordvoerder Sven Strijbels bij je staan.
1: We staan hier op de A28 bij Wezep. Wat is hier vanochtend gebeurd?
2: We kregen rond 4:50 melding van een ernstig ongeval waarbij een touringcar en een bestelbus betrokken zijn geweest. We zijn er natuurlijk direct deze kant op gegaan. Dat is echt ook wel groot opgeschaald, want er zaten meer dan 50 personen in die touringcar. En wat we nu weten is dat er in ieder geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.
1: En met wat voor verwondingen?
2: Ja, dat verschilt. Van zwaar letsel, dus we hebben ook wel een enkele zwaar gewonden tot gewond geraakt. En dan hebben we ook nog de nodige lichtgewonden. Nou, dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld kan worden nagekeken door ambulancepersoneel. In ieder geval 8 personen overgebracht naar het ziekenhuis.
1: En zijn dat mensen uit de bus?
2: We hebben in ieder geval de bestuurder van de bestelbus. Daar is al een bestuurder in, die is gewond naar het ziekenhuis gegaan. En de rest komt dus uit de touringcar.
1: En dit is een Oostenrijkse touringcar, daar zaten Duitse leerlingen in. Hoe verloopt dat?
2: Ja, wat we weten inderdaad dat er Duitse jeugd in zat. In de tienerleeftijd, laat maar zeggen. Nou, voor een groot deel zijn die er ook op eigen gelegenheid uitgekomen. Een deel is dus helaas ook naar het ziekenhuis gegaan. En die worden nu ook opgevangen. Ik kan me voorstellen, helemaal als je ziet hoe hard dat hier gegaan is. Dat de schrik er goed in zit, helemaal op die leeftijd. Dus daar wordt zorg voor gedragen. Niet alleen door politie, maar ook door partners, de veiligheidsregio, de gemeente, et cetera.
1: Ja, we zien hier een bestelbus. Nou, die ligt in 2 stukken. Veel brokstukken ook nog op de weg. De bus is aan de andere kant van de weg geëindigd, de touringcar. Kunt u al meer zeggen over wat er heeft plaatsgevonden vannacht?
2: We weten in ieder geval dat de schade groot is. We weten welke voertuigen betrokken zijn geweest, maar veel meer dan dat nog niet. En dat is ook de reden dat de collega's van Forensische Opsporing Verkeer hier aanwezig zijn. Droneteam om beelden vast te leggen. En zo proberen we in combinatie dat forensische beeld met het tactische beeld straks, dus het verhoren van getuigen en van de bestuurders, het plaatje compleet te krijgen en te achterhalen wat hier nou precies is gebeurd. Maar dat onderzoek dat gaat nog wel enige tijd duren.
1: Hoe groot is de impact vandaag op het verkeer hier? De A28 is in beide richtingen dicht.
2: Ja, in ieder geval voor de hele ochtendspits. Hè. Dus de weg zit hier volledig dicht. En we verwachten ook wel dat dit nog voor een groot deel van de dag zo gaat voortduren. Het is echt wel grondig onderzoek wat hier zal moeten plaatsvinden. Dus in ieder geval voor een groot deel van de dag blijft de weg hier ook dicht.
1: Er zijn ook traumahelikopters hier geland. Zijn die ook ingezet?
2: Traumahelikopter is ervoor. En dat is eigenlijk wat meer een ambulanceproces, niet zozeer een politieproces, maar om artsen snel op een locatie te krijgen die dan snel kunnen beoordelen hoe het met gewonde slachtoffers is. Dus ja, wel degelijk, die zijn ook ingezet. En dat is met name om hier snel artsen te hebben.
1: Kunt u verder iets kwijt over wat hier gaat gebeuren vandaag?
2: Nou, wat we in ieder geval gaan doen is dus onderzoek. En dat gebeurt door de specialistische tak van Forensische Opsporing, die specifiek gericht zijn op verkeer. Die zijn hier met de nodige collega's. Het droneteam is aanwezig om beelden te maken. En dan gaat dat onderzoek echt nog wel even voortduren. Want je hebt hier sporen, je hebt sporen in de voertuigen. Er zijn de nodige forensische sporen en je wil natuurlijk getuigen horen. Nou, dat moet uiteindelijk een beeld opleveren over de toedracht.
0: Ja, en als dat is afgerond, dat onderzoek, dan pas kan de Rijkswaterstaat beginnen met het herstellen van de schade. Dus dat doet echt de hele dag daar.

0: Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl. Pam, pa, padappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
5: 8:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. 6 graden in Oosterwolde, 10,9 in de gemeente Buren. De zon die schijnt flink vandaag. Er ontstaan in de middag enkele stapelwolken. Temperatuur ligt zo tussen de 20 en de 22 graden. Matig windje uit het oosten. Morgen wordt het warmer, 24 graden. En dan blijft het ook overwegend droog met zon en sluierwolken. Het nieuws op onze site gaat natuurlijk over het ongeval op de A28... maar er zijn ook wel andere dingen te melden. De kamernood onder studenten in Nijmegen blijft groot. De gemeente wil de komende jaren 2500 extra studentenkamers realiseren... en ze gaan de regels voor het kamervuur versoepelen. En de vrouwen van de Graafschap zorgen voor een feest in Doetinchem... na hun eerste eredivisiezege ooit. Fans zeggen zelfs dat de mannen er een voorbeeld aan kunnen nemen. Die leden gisteren opnieuw een pijnlijke nederlaag... 2-1 bij VVV, waardoor ze na 3 wedstrijden daar pas 1 punt hebben. Meer gratis nieuws lees je op gld.nl en ook dus in de mobiele app. Verkeersinformatie wordt gedomineerd door het ongeval op de A28. Touringcar vanochtend in botsing gekomen met een busje. Ligt daar op zijn zij in de berm. Dat moet worden onderzocht en dat moet worden hersteld. Op dit moment is dat vies dan ook. Mijd vandaag de A28. Die zit dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. De A28, daar wordt dus politieonderzoek gedaan. Er staat 8 minuten vertraging tussen Om en knooppunt Hattemerbroek. En door een dichte spitsstrook op de A50... heb je tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo 4 minuten vertraging. En even kijken, op de N50 Zwolle en Meloord tussen Hattemerbroek en Kampen een kwartier en de andere kant op ook een kwartier. Er zijn nog wat meer kleinere meldingen, maar dit was alles qua bijzonderheden of langer dan een kwartier vertraging. Maar het belangrijkste om vandaag te onthouden, A28 niet doen.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
8: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Goedemorgen Gelderland. Frank van

call me, ja, don't call me, we call you. Ja, dat is even daarover gesproken. Ik zag een berichtje over online daten vanochtend. Veel mensen die in het daten zitten zullen het misschien wel herkennen. Dan heb je online leuk zitten berichtjes zitten sturen, zitten appen met iemand. En de foto's zien er ook goed uit op het profiel. Dan spreek je af en dan zit er ineens iemand tegenover je die je bijna niet terugkent van dat profiel. Dat is toch wel een beetje ongemakkelijk. En je eerste afspraak, je begint dan eigenlijk meteen met een beetje een kleine tegenvaller. Dan las ik een bericht over fotograaf Bonnie Vrielink. Die was dat zo zat, die teleurstelling met het daten, dat ze er iets op bedacht heeft. Geen strak bewerkte plaatjes meer, geen uren in de visagie, maar foto's waarop je gewoon jezelf bent. Precies zoals je er op een doordeweekse dag ook gewoon bij loopt. Want, zo zegt Bonnie, als jij laat zien wie je echt bent, dan trek je ook iemand aan die valt op wie je echt bent. En eerlijk is eerlijk, daar zit wel wat in. Wie weet scheelt het dan ook een hoop stijve harken op dat eerste afspraakje. En je hoeft je buik ook niet in te houden of een pet op te zetten om je kale hoofd te verbergen. Je ziet er gewoon uit zoals je bent en daar ben je hartstikke mooi. Want je bent jezelf. Ik werd er wel blij van dat soort berichten. Het woord van de dag uit de Dikke Van Dijk zal ik zo voor je erbij pakken na Teddy Swims op de radio en Bad Dreams.

0: Teddy Swims op de radio, bijna 8:15. En Garland Jeffries en Matador, die moeten even wachten. Want ik wilde eigenlijk eerst even dit doen. Juist, want we hebben de Dikke van Dijk nog niet behandeld. De Dikke van Dijk, dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En daar pak ik iedere dag een woord uit wat ik je mee wil geven. Waarvan ik denk van ja, ga er eens op kouwen. Wellicht gebruiken ze vandaag eens een keer. Want het zou zonde zijn als we met z'n allen vergeten wat dat woord betekent. En het woord van vandaag is smoezen. Smoezen. Het heeft een gezellig... Wat betekent het nou? Gezellig en vertrouwelijk met elkaar praten of fluisteren. Vaak een beetje buiten het zicht van anderen. Dus het heeft een intieme, maar soms ook een tikkeltje geheimzinnige sfeer. Het gaat dus niet over smoesjes verzinnen. Nee, het gaat over smoezen. En de herkomst ligt in het Jiddisch. Het komt van het woord smoejezen. Moet ik het wel goed zeggen? Smoejezen. Wat verhalen vertellen of praten betekent. En dat is weer afgeleid van het Hebreeuwse shemeut. Wat letterlijk geruchten of dingen die men gehoord heeft betekent. Dus het is een woord met een rijke reishistorie. Hoe zou je het dan kunnen gebruiken? De twee vriendinnen zaten achter in de klas zachtjes te smoesen over hun avonturen van de afgelopen zomervakantie. Ik zag de collega's bij de koffieautomaat uitgebreid staan smoezen. Dus er zal wel groot nieuws zijn. Het is heerlijk om op zo'n maandagochtend nog urenlang in bed te liggen smoezen, zonder dat je naar je werk moet. In plaats van op te letten tijdens de vergadering, liepen zij stiekem te smoezen in de hoek. Nou, kijk maar eens of je hem vandaag kunt gebruiken. En dan heb ik nu nog wel even plek voor Garland Jeffries met Matador, want die wilde net al beginnen.
1: I take

0: Matador, Garland Jeffries op Radio Gelderland maakt het 9:10. Zometeen Rob Klaijs weer terug van vakantie op de koffie. Maar eerst hebben we hier Berend van Straat, onze weerman van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het valt de menig luisteraar vanochtend toch wel een beetje tegen hoe koud het nog is vanochtend vroeg. Het is even opstarten, want wat zei je nou? Een graad of 6, hè?
1: Vanochtend was het een graad of 6 inderdaad.
0: Ja, joh.
1: Ja, maar het is inmiddels wel een stuk warmer, hoor. Op de meeste plekken nu alweer bijna 12 graden. Dus je zit alweer op het dubbele.
0: Oh, ja.
1: Desondanks kan het natuurlijk wel nog steeds aan de frisse kanten aanvoelen. En vanmiddag wordt het uiteindelijk wel gewoon weer best warm. Met temperaturen van een graad of 22 in Gelderland. Dus dat zijn eigenlijk zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Maar in deze zomer is het... Ja, we hebben natuurlijk een beetje een normvervaging. Met hoe vaak we 30 graden hebben gehad. Dat,
0: ja, joh.
1: Is bijna niet meer bij te houden. Dus 22 graden lijkt heel koud, maar het is eigenlijk heel normaal.
0: Dat is eigenlijk heel normaal.
1: Zeker.
0: Ja. Het wordt vandaag een hele mooie dag, hè?
1: Zeker, ja. Dat is eigenlijk nu natuurlijk al gaande, want het is gewoon overal helder. De zon die schijnt echt flink en daar gaat ook maar heel weinig iets aan veranderen. Misschien vanmiddag hier en daar een onschuldige stapelwolk. Maar het blijft ook overal droog. Dus het is een heerlijke dag om er lekker op uit te trekken. Want het wordt dus ook niet te warm. En ook vanavond is het dan echt nog wel een rustige zomeravond. Bij temperaturen nog lang boven de 15 graden. Komende nacht gaat het dan wel weer flink afkoelen. Zo koud als afgelopen nacht gaat het niet worden. Ik verwacht op de meeste plekken minima zo rond een graad of 10 komen.
0: Oké. Ja. En dan morgen weer een graadje warmer?
1: Ja, morgen kan het zelfs misschien zelfs wel zomers warm worden in Gelderland. Met lokaal 25 graden. Flink wat zon ook. In de middag iets meer bewolking. Maar neerslag gaat daar niet uitvallen. En opnieuw een meest matige

0: Temperaturen van 28 graden, denk ik, op de meeste plekken in Gelderland. Later op de dag, vooral in de avond, stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Hoe zich dat precies gaat uitpakken, is nog onzeker. Maar ja, zoals het er nu in de weerkaarten uitziet, is dat echt wel een interessante situatie.
1: Oké, nou, dat gaan we met jullie bij Weerplaza volgen deze ochtend en de komende dagen met de weerberichten. Donderdag in de gaten houden en van vandaag lekker genieten. Berend, dank je wel, hè.
0: Tot de volgende.
1: Tot de volgende. Want we horen hem natuurlijk zometeen bij Rob Kleijs in Op de Koffie. Welkom terug, Rob.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wij zaten net al even te smoezen.
2: Ja.
1: Over hoe je vakantie was. En natuurlijk ook een beetje wat we hebben gemist. Maar het ging onder andere over BNB Vol Liefde. Een programma wat we allebei erg leuk vinden om te kijken.
2: Ja, ja, ja.
1: Met, nou ja, toch de eerste dates en de relaties.
2: Die... Ik hoorde die fotografen bij jou over laat gewoon zien wie je bent. Hè, dan...
1: Ja, dat het zo tegen kan vallen als je met iemand date. Dat je zit je leuk berichtjes te sturen. Ja. En dan valt het uiterlijk op de eerste afspraakje toch wel tegen. Je denkt van ja, zo heb je je niet voorgesteld. Zo heb je je niet getoond.
2: Nee, daarom.
1: En toen vroeg jij je af.
2: Waar val je nou echt op?
1: Waar val je nou echt?
2: Is het bij jouw aura waar je naar kijkt? Of is het eigenlijk niet te omschrijven? Vorige week was er zo'n onderzoek van onderzoekers die de IG-Nobelprijs hebben. Die ja. Nobelprijs waar je even om lacht, maar eigenlijk...
1: En ja. Die zeggen eigenlijk, het gaat niet zozeer om wat je ziet. Het gaat daar nog buiten omheen. Het gaat gewoon, ja, het is puur natuur. Het zijn ja. Je feromonen, de hartslag alles, gaat gelijk ja. Lopen. En wat wij zien gebeuren, zeg maar, als het op goed geluk het gordijn omhoog gaat voor de eerste keer... Dat heeft daar niks mee te maken. Nee, het is puur echt
2: natuur. Wij zijn natuurlijk natuur. Gewoon dieren, laten we wel.
1: We zijn dieren.
2: Ja, dat vergeten we wel eens.
1: En we zijn dieren.
2: En bovenop hebben we een heel verhaal verzonnen. Maar de vraag vandaag is voor bij de koffie. Waar val je nou echt op bij mensen?
1: Is dat bij jou, net als Caroline in BNB voor Liefde, de tandjes?
2: De tandjes?
1: De tandjes moeten goed zijn. Ja.
2: Of gewoon puur en authentiek, zoals ja. Fred wil. Ik vind wel trouwens, de gay-koppels hebben het daar veel beter voor elkaar, voor mijn gevoel, dan alle... hetero-koppels, zal ik maar zeggen, die elkaar zoeken. Die zijn er sneller uit. Heb je dat niet?
1: Oh, ja, dat is, ja, dat lijkt wel een beetje ja. Waard te zijn. Hoe jij, ja. Nou, ik vind het wel interessant.
2: Ja.
1: Waar valt Gelderland op? Waar val jij op? Geef maar door. En dat kun je doen via de app. Of gewoon weer een mailtje naar Rob. Want hij is weer terug van vakantie. Rob@gld.nl. Ik moet trouwens nog wel even doorgeven, ook van luisteraars... dat ze erg genoten hebben van jouw tijdelijk vervanger DCJ. Die heeft het goed gedaan. Goed op de winkel gepast.
2: Ja.
1: Nu is het weer aan jou. Weet je, je wachtwoord inmiddels. Kun je inloggen?
2: Ik heb wel hulp nodig.
1: Ja, daar heb je echt goede vakantie gehad. Als je je wachtwoord bent vergeten.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl. Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
17: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
16: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboomgeneratie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting €300 miljard aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
18: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, €300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
16: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
19: En dat was het. Nou, dankjewel Kirsten.
7: Gaan wij naar het verkeer. Er zijn nogal wat meldingen natuurlijk. De A28 die gewoon gesloten is vanwege dat ongeluk. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 dan Zwolle richting Amersfoort in beide richtingen dicht tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde vanwege politieonderzoek. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen 10 kilometer met een kwartier vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer langzaam rijden, stilstaan en daardoor 5 minuten vertraging. Hey.

Edge en Late at Night, Early in the Morning Light. Ja, we hebben ze wel een beetje gehad, die hele late nachten, hele zwoele nachten. Maar de zomer heeft het nog niet gewonnen gegeven. En deze week toch weer stiekem naar de 30 graden. Terwijl alles een beetje zijn gangetje weer aan het gaan is. Iedereen is weer aan het werk, scholen weer begonnen. En de radio was van ouds met mooie muziek.

0: Brad Bone and we were all wounded. By Wounded Knee or at Wounded Knee. Maakt niet zoveel uit. Het verhaal is duidelijk.
1: De plaat bij de dag.
0: En het verhaal van de plaat bij de dag is ook wel duidelijk, volgens mij. Ja, hij is van Corné. En Corné die zegt, ja, niet voor niks dat ik deze man eens een keer aanvraag. Wij komen net terug van vakantie. En op vakantie hadden wij Hollandse avonden. Dat was gewoon in Frankrijk, maar dan draaiden we lekker Nederlandse muziek. Een van de hele oude platen die daar gedraaid werd is van een bijna naamgenoot van mij. Cornelis Vreeswijk hoorde ik langskomen en ik dacht, ik weet niet hoe oud die plaat is, maar hij is volgens mij nog heel erg toepasselijk en ik vond het een geweldige tekst. Ik had hem nog nooit gehoord en daarom wil ik hem eens delen met mensen. Misschien wordt het morgen beter van Cornelis Vreeswijk. Kun je die draaien als plaat bij de dag? En hij is nog steeds actueel, hoe oud hij ook is. Dat is hij zeker, Corné. En het is ook een lekker meezingetje. Cornelis Vreeswijk.
2: Hier zit ik op een vuile zoop, ik kijk droevig om me heen. Ik zie vodden en oude flessen, excuseert u.

Geweldige plaat inderdaad, Corné. Ik had er nog nooit zo naar geluisterd. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. En iedereen heeft last van elkaar, van alles en iedereen. Cornelis Vreeswijk, ja, wij kennen hem als Nederlander. Het verhaal is bekend, hè. In Zweden is het echt een volksheld. Toen hij doodging, is zijn begrafenis daar gewoon live uitgezonden op de tv. Mooie plaat bij de dag. Heb jij er zo een, zo'n plaat bij de dag? Laat even weten welke dat is voor jou en waarom. rob@gld.nl of even naar de app. En Kenny Rogers en Dolly Parton. Islands in the Stream.

Hands on me hier op Radio Gelderland. 2:20 geworden. Tijd om eens even naar het nieuws te kijken op gld.nl. En daarin natuurlijk het grote ongeluk op de A28. 8 gewonden zijn daar naar het ziekenhuis gebracht. Op de snelweg A28, de hoogte van Wezep. Zwaar ongeval met een touringcar en een bedrijfsbusje. Meerdere gewonden. En volgens de woordvoerder van de politie 8 gewonden dus naar het ziekenhuis gebracht. Wil je meer weten? Dan houden we dat ongeluk bij in de blog op gld.nl. En langzaam ook leveren we toe naar Bordeaux-Glimt, NEC. De tweede wedstrijd in de play-offs voor de Champions League. NEC heeft een 3-1 achterstand goed te maken. Daar heeft niet iedereen meer supervertrouwen in, maar het zou toch zomaar kunnen. En daarom zijn er ook prachtige verhalen van Nijmegenaren die naar de Poolcirkel gaan. Want daar speelt Bordeaux-Glimt. Koen Hermsen bijvoorbeeld, die zal er vandaag wel weer om kunnen lachen, schrijven we. Maar gisteravond zat de 34-jarige Nijmegenaar er eventjes doorheen. De reis van de NEC-supporter naar Bordeaux verliep dramatisch. Hij mist ook nog eens zijn geplande elandensafari, dus het was allemaal kommer en kwel. Maar nu, in ieder geval, al een beetje op orde gekomen daar. Er zijn NEC'ers die vliegen daar naartoe, die rijden daar naartoe met klein beetje hoop nog in het lichaam en nog in ieder geval een hele hoop spanning in het vooruitzicht. Morgen is dat al, hè? Ja, dan wordt er gevoetbald dus. En meer nieuws over sport ook en over Gelderlanders die belangrijke en leuke dingen hebben gedaan, te lezen op gld.nl. Gaan we nog even naar het verkeer en dan zien we dat nog steeds die A28, en dat gaat wel de hele dag duren, hoor. De A28 Amersfoort richting Zwolle, dus tussen het Harde en Wezep, is in beide richtingen de hele dag dicht. Komt door het politieonderzoek dat daar plaatsvindt vanwege dat ongeluk dus. Verder nog twee kleine files. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met 10 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo 7 kilometer met 5 minuten vertraging. En door een aanrijding op het spoor tussen Ede-Wageningen en Wolfhezen geen treinen. En hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend, maar reken nog een paar uurtjes. gld.nl dus als je meer wil lezen over het Gelderse. Ben je van harte welkom.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Kim Wilde en she's a love blonde. Blondje voor de liefde. Misschien heb je ook een work blonde. Blondje voor het werk. Blondje voor de auto. Maar love blonde spreekt wel een beetje tot verbeelding. Ja. Wat zou je zeggen als je daar een foto van zou moeten maken? Van een love blonde voor een dating site. Hè? Dan zou je toch eigenlijk een prachtige foto willen maken. Die alles misschien wel een beetje mooier maakt dan het is. Maar dat is dus niet goed. Nee. Het is voor de meeste mensen altijd een lichtelijke teleurstelling als de mens die zij hebben gedate via die foto ineens een levende lijve voor ze staat. En daarom zijn er nu in ieder geval één fotograaf, Bonnie uit Amsterdam, die zegt van ik maak foto's voor dating sites waarin mensen gewoon echt worden geportretteerd. Dus die zien er niet beter uit of geretoucheerd uit of zo. Ze zijn zoals ze zijn. En dat maakt de kans op een match succesvoller. Ja. Vraag voor de koffie vandaag. Waar val jij eigenlijk op als je iemand wil leren kennen? Is dat gewoon puur het uiterlijk? Is dat toch karakter? Is dat aura? Zijn onderzoeken geweest dat alles wat we denken dat we erop vallen echt aan de zijkant geschoven kan worden? Het is puur biologisch. Het zijn feromonen. Het zijn dingen die we eigenlijk niet bewust ruiken, die ons trekken naar die ene mens waarvan we dan zeggen, daar willen we wel een relatie mee beginnen. B&B Vol Liefde is zo'n programma waarin dat geval van teleurstelling op een gegeven moment om de hoek komt liggen. Dan heb je toch alleen die foto gezien. Ja. Dus mijn vraag vandaag, voor bij de koffie, voor jou. Waar val jij op als je echt op zoek bent naar nieuwe liefde? Nieuwe aanhankelijkheid? Noem het maar op, een relatie. Een partner. Waar kijk je daarnaar? En eerlijk zijn, hè? App alvast, of mail alvast.

0: in het leven van het goede doel hier op Radio Gelderland. 9:55 geworden. Dat betekent dat wij eens contact gaan maken met mensen die veel weten van het weer. Berend Verstraat, ja, goedemorgen, daar ben jij een van.
1: Ja, goedemorgen.
0: Is die nou voorbij, die mooie zomer? Nee, hè? Nog
1: niet? Nee, natuurlijk niet. Nee. Zeker in deze tijden hoeven we de zomer echt nog niet vroegtijdig af te sluiten, hoor. Nee, we krijgen nog te maken met nog een paar warme zomerdagen de komende dagen. Ook vandaag is het eigenlijk best wel aangenaam. Op dit moment de temperatuur is rond de graad of 16 in Gelderland. Volop zon daarbij en daar gaat maar weinig iets aan veranderen vandaag. De zon die blijft overal gewoon in grote getalen schijnen. Bij temperaturen die vanmiddag uitkomen rond een graad op 22 op de meeste plekken in de provincie. Er staat ook niet al te veel wind uit oostelijke richtingen. Dus vandaag is een heerlijke dag om lekker erop uit te trekken. Ook vanavond is het gewoon nog volgt eigenlijk een rustige zomeravond. Blijft helder. Komende nacht kan het dan wel weer flink afkoelen. Ik denk op de meeste plekken zo minimaal van een graad of 10 komende nacht.
0: En het blijft deze week ook wel heel aangenaam zomerweer, hè?
1: Ja, maar er gaat wel iets veranderen. Vanaf woensdag is dat het geval. Morgen dus wederom een rustige zomerdag met wat hogere temperaturen dan vandaag. Misschien dat het lokaal morgen zelfs zomers warm kan worden. Met 25 graden wederom. Flink wat zon. In de middag wat meer bewolking. Maar neerslag blijft opnieuw uit. Woensdag en donderdag volgen dan nog wat warmere dagen. Zeker donderdag is dat het geval. Dan kan het lokaal misschien wel 28 graden worden in Gelderland. Maar die hoge temperaturen gaan wel gepaard met een wat hogere kans op buien. En het kan ook iets benauwder aan gaan voelen. Maar vooral donderdagavond is een interessante die we in de gaten moeten gaan houden. Want zoals het er nu naar uitziet, krijgen we dan te maken met op grote schaal in de provincie wellicht stevige regen- en onweersbuien.
0: Oké. Dat allemaal de rest van de week nu maar eens gewoon genieten van een lekkere zomerse dag. Berend, dankjewel.
1: Doei.

0: Ed Sheeran en Beyoncé hier op Radio Gelderland. Perfect. Lekker plaatje zeg. Voor de maandagmorgen.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty deals.

0: Oh ja, en waarom staat er dan Boti?
1: Social deal. Deals die je niet mag missen.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
11: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
10: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A28 de gehele dag waarschijnlijk dicht voor onderzoek. Ongeluk gebeurd. Daar vanochtend omrijden kan via de Apeldoornse A50 en de A1. En dan op die A50, Apeldoorn richting Arnhem, inmiddels ook file 6 kilometer tussen Beekbergen en Afrit Schaarsbergen vanwege veiligheidsmaatregelen. En dan gaan we nog naar de A12, komt net binnenvallen, Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 3 kilometer inmiddels met 20 minuten op onthoud.
2: Het
14: Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
16: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
21: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
24: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Hier op Radio Gelderland, 12 minuten over 10 geworden. Het is maandag. Ja, hoop te winnen. Zometeen het spel voor bij de koffie en natuurlijk de fietsen. Iedere week gaat er een lekkere fiets uit. Maar we willen het bij jou ook eens even neerleggen. Waar val je nou eigenlijk op als het gaat om een nieuwe partner zoeken? Kom erop, omdat er een artikel verscheen afgelopen weekend in de kranten over een fotograaf die zegt van: ik ga niet meer van die foto's maken waarbij iedereen er fantastisch uitziet. Misschien een beetje geretoucheerd. Voor datingsites ga ik gewoon echte foto's maken, zoals ze dat dan noemden. Bonnie uit Amsterdam. Zodat je niet verrast bent als je op die first date de mens die jij hebt besteld in levende lijven ziet. Hé, hey, dan weet je, ach ja, dat is die. En ze ziet er ook uit, of hij ziet er ook uit, zoals op de foto. Ja, want dat is toch wel wat, hè, elkaar tegenkomen voor het eerst. Waar zoek je dan op? Waar ga je voor? Er zijn grote wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt hoe je eruit ziet, maar hoe je ruikt en hoe je chemisch in elkaar zit. Maar ja, daar moet je dus helemaal maar echt op vertrouwen, dat je je oksels even wappert en dat er dan de goede persoon op afkomt. He? Vandaag hebben we het over jouw eerste indruk. Waar ga je dan op af? Is dat aura? Is dat gebit? He? We hebben B&B Vol Liefde natuurlijk ook allemaal bekeken. Daar zijn er gewoon op het gebit afgewezen. Kortom, waar ga jij voor als je een nieuwe partner zoekt? Waar val je dan op? Je kunt appen 06 22 22 13 42. Bellen 08 345 0345. Of gewoon even mailen. rob@gld.nl. Waar ga je voor bij het zoeken naar een nieuwe partner? Ja, en uiteindelijk kom je dan weer bij Pat Benatar uit, hè? Love the battlefield. Bel, app of mail. Waar val jij op?

0: Pat Benatar. Love is a battlefield. Maar voor je daar komt, moet je natuurlijk wel even de juiste hebben gevonden. En dat wordt steeds anders ingeschoten. Dat de juiste vinden. We hebben speed dates, we hebben van allerlei apps waarop je elkaar kunt vinden. En op die apps staan af en toe fotootjes. En die zijn af en toe te mooi om waar te zijn, zegt Bonnie, fotograaf uit Amsterdam. Daarom is Bonnie gestart met echte foto's maken. Zodat je niet teleurgesteld wordt als je de mens die je had besteld op jouw first date in levende lijven ziet. Vraag vandaag ook voor bij de koffie is: waar val jij nou eigenlijk precies op als het gaat om een nieuwe partner zoeken? Ja, is dat gewoon het aura? Wat is dat eigenlijk? Ja, Annemiek zegt, waar ik op val eigenlijk, het knuffelgehalte. En een lekkere vacht. En het liefst moeten ze 4 poten hebben en blaffen. Ja. Ja, dat blaffen, daar kun je nog wel mensen voor vinden, denk ik. Annette, maar die 4 poten, dat wordt moeilijk, ja. Even kijken, Gerry zegt, ik val op stemmen, diepe stemmen. Tenoren hebben geen kans. Een bariton, ja, daar begin ik bovenin de lijst te komen. Kunstgebied is trouwens geen bezwaar. Maar ja, ik run dan ook geen B&B. Ja, nee, dat klopt. 0800-345-0345. Waar ga jij voor als je een nieuwe partner zoekt? Hoe moet hij of zij dat dan uitzien, of wat voor aura moet er op je afkomen? Wat voor energie? Dat is ook een nieuw woord tegenwoordig. Ik zoek de energie van jou en van ons samen. Wat is die? En hoe moet die dan zijn? 0800-345-0345. Dini, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob. Goed om je stem weer te horen.
0: Nou, dank je.
1: Ik vond een hele mooie uitspraak deze week en die heb ik in mijn oren geknopt. Hij is van Churchill. Ik let niet op wat mensen zeggen. Ik kijk wat ze doen en gedrag liegt nooit. Dus ik kijk vooral uit mijn ogen.
0: Geen woorden maar daden.
1: Juist. En ja, let op, want ja, gedrag liegt nooit. En daar ben ik het inmiddels wel mee eens.
0: Okay.
1: Want je hoopt heel veel, vooral als je jong bent. En dan denk je, oh god, ik had 60 jaar terug dat kunnen weten. Maar dat wil niet zeggen dat je ondertussen niet samen toch iets moois hebt gemaakt.
0: Ja.
1: Maar gedrag. Let op het gedrag.
0: Maar jij hebt dus verkeerd gecheckt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar goed. We wisten al die... Ja, kijk, daar kan je achteraf zeggen.
0: Is makkelijk,
1: en jij hebt 2 mooie kinderen en we hebben kleinkinderen. Maar, en nou kan ik het soms bij humor bezien. En, en ik zie het om me heen gebeuren. En dan denk ik wel eens, oh, niks zeggen, niet mee bemoeien, want het is te liefde.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar jij had dus met de kennis van nu, had je een andere keuze gemaakt?
1: Nee, was ik sowieso nooit getrouwd. Dan was ik door blijven gaan met mijn carrière. En,
0: Ja, had je dan niet getrouwd gewoon?
1: Nee, helemaal niet. Ik snap ook jonge mensen die zeggen, we zien af van kinderen. En ik kan het helemaal begrijpen. Ja. Maar ik wil niet zeggen, ik heb... Het is dubbel, want je hebt... Kijk, je leeft maar 1 keer en je kan ook maar 1 keer de verkeerde dingen kiezen. Ja, en sommige mensen die doen dat.
0: Kan ook maar 1 keer verkeerd. Maar ja, al met al toch een tevreden Dini aan de andere kant van de lijn.
1: Jawel hoor, ik ben best tevreden.
0: Okay.
1: Dus ik wens iedereen heel veel succes en heel veel geluk en liefde.
0: Dankjewel. Ja, even checken, toch even. Ja, dat is natuurlijk wat. Op het moment word je natuurlijk ouder, je bent jonger. Je hebt, zoals Dini zegt, gewoon van allerlei hoop. Van dromen misschien wel, die niet uitkomen of wel uitkomen. Bij Jan is dat niet zo. Die zegt, ik heb altijd gewoon afgegaan op mijn eigen instinct. En of dat nou uiterlijk is of gewoon gezelligheid. Ik ben al meer dan 50 jaar bij dezelfde vrouw. En we waren echt jong, hè. We waren 16 en 17. En nog steeds gelukkig. En echt nooit spijt gehad. Natuurlijk wel eens ruzie. Om nou te zeggen, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Nee. Ingrid zegt ook, ik val al 25 jaar op dezelfde persoon. En dat blijft ook zo. Hij heeft mooie ogen. En we wonen in het mooie Aalten. En dat maakt ook een hoop goed. Ja, dat kan ook. Dat je samen gelukkig bent op een mooie plek. Natuurlijk. Ja, no problem. Even kijken. Hans zegt, goedemorgen Rob en welkom terug. Ik heb Yvonne leren kennen via een datingsite 21 jaar geleden. En ik had al gemaild met haar voordat ik een foto had gezien. Yvonne is een hele mooie vrouw. Maar ik vond toen al en nog steeds dat uiterlijk niet op de eerste plaats komt, hoor. Als je echt iemand wil leren kennen. Ga voor het innerlijk. Dat zegt ook Thea. Die zegt, ja, dat uiterlijk, dat gaat in de loop der jaren toch wel een heel erg snel veranderen. Dat heb ik ook gemerkt. Niet dat mijn man nu lelijk is geworden, maar het is allemaal wel een beetje gaan zakken. Maar gelukkig is het een ontiegelijk gezellige vent waar ik nog steeds altijd mee kan lachen. En daar is voor mij de belangrijkste reden om iemand bij je te houden. Gezelligheid en lachen. Want als ik niet kan lachen een dag, dan hoeft het voor mij echt ook niet meer. Dus wat dat betreft, ga voor een stukje gezelligheid. En dat voel je vanzelf aan. Als je ergens een angstig gevoel hebt, niet doen, zeg ik altijd. Bij twijfel, absoluut passen. Goedemorgen, Christa.
2: Goedemorgen, Rob.
0: Waar ga jij voor?
2: Ja, nou, vroeger ging ik voor het uiterlijk.
0: Aha.
2: En dat was dan groot en zwart. Ja. Van haar, donkere ogen en zo, en stoere armen. En die heb ik ook gehad, want hij is inmiddels mijn ex, maar die zat in dienst. Dus dat was stoer en daar viel ik voor. Maar ja, dat werkt dus niet, dat was duidelijk.
0: Okay.
2: Ja. En wel twee kinderen gekregen en zo, maar ik dacht altijd al van nee, dit is het toch niet. En dan zit je op een manege en dan zie je iemand met paard en wagen en dat trok me wel. Dat was totaal niet mijn type, maar ik ben daar al wel 25 jaar mee.
0: Het was niet jouw type?
2: Nee.
0: Maar je bent 25 jaar gelukkig?
2: Ja, we zijn al 25 jaar, tenminste ik. Nee, maar Harry ook wel, maar dat is flauwkul.
0: Ik ben gelukkig in mijn relatie. Mijn partner, ja, weet ik niet.
2: Die mannen zeggen altijd, zij is gelukkig en ik ben getrouwd of andersom. Maar ja, we zijn niet getrouwd, dus we zijn allebei gelukkig. Want ja, we blijven nog steeds bij
0: maar
2: elkaar.
0: Christel, wat was het dan? Je zag hem en het is niet je type, ja, maar toch.
2: Toch, dan leer je elkaar wat meer kennen. En dan is het toch het karakter wat telt. En niet het uiterlijk.
0: Ja. En maar is het ook de leeftijd? Hè, dat je denkt van, ja, ik heb die eerste gehad. Dat was mijn droomman.
2: Ja, je bent dan wat ouder. Ja. Je hebt dan het zogenoemde rugzakje.
0: Ja.
2: En dat heb je dan allebei. Maar ja, weet je, tussen ons gezegd, toen hij de douche uitdeed, had hij een bos haar. En ja, dat vind ik dus mooi.
0: Ja, oké.
2: Okay. Dat vind ik sexy, zoals het dan heet. Ja,
0: ja, dat mag, ja. Zo. Je mag toch steeds wel iets sexy vinden, Christa.
2: Ja, precies. Dus het kwam toch allemaal goed.
0: Daarom. Nou, happy andere 25 jaar nog, hè, met hem.
2: Ja, zeker weten. We gaan ervoor.
0: Ja, dankjewel. Ja, leuk verhaal. Ja, het was niet mijn type, maar ik ben 25 jaar gelukkig met hem. Dat is toch wel mooi. Ja, Mario zegt ook van, ik leerde mijn vriend kennen via een datingsite. De foto's liggen best wel op die echte persoon. Ik had geschreven voor de ontmoeting. En na een aantal telefoontjes dacht ik, ja, leuker dan dit. Wordt het niet, hè? Nee. Dus als het niet klikt, jammer dan. Ik ga me niet anders voordoen dan dat ik ben. Wij vonden een kunstgebit, roken en veel drinken, allebei een afknapper. Hij vond mijn haar toch donkerder dan hij had verwacht. Hij valt op blond. Hij was kleiner dan ik dacht. Ik val op grote mannen. Er was geen liefdesklik. Er was zeker wel een vriendschapsklik. Maar we zaten wel op de zogenaamdzelfde golflengte. Na 2 jaar vriendschap en totaal geen verwachtingen bleken wij toch verliefd. En nu zijn wij 20 jaar getrouwd. Een vriendelijke groet van Marja. Ja, dat is al de tweede die zegt van, ja, ik had het eigenlijk niet in de gaten, maar ineens was ik verliefd op hem. Zou het dat misschien zijn, dat het onbewust gewoon jouw partner is, terwijl je er al jarenlang bij in de buurt woont of zit of mee werkt, dat je denkt van, nou, zonder hem of haar is het wel een stuk saaier geworden. Dus misschien ken ik mezelf wel niet goed. Dat ik gewoon moet leven en daarmee gelukkig zijn. Ja, het is misschien wel de les. Maak je nergens druk om. Het komt zoals het komt, toch? Ja. Heb je nog tips voor jongere mensen die nog aan de eerste trip moeten beginnen met een partner? Dan app of mail gerust, hè. En anders, ja, Depeche Mode heeft ook wel een antwoord.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Simone, maar baby, just cast for me. Ja, dat wil je dan, hè, zo'n relatie. Maar waar begint het? Ja, wat zijn de tips? Lea, die zegt, ga gewoon je gevoel achterna. Echt waar. Ben, die zegt, ja, het huwelijk is geven en nemen, hè. En ik geef de hele tijd. Dus je weet wat mijn vrouw doet. En Frans zegt, het was 1972. En mijn buikgevoel bij de eerste kennismaking zegt, dat is die. Ja. Ik viel als een blok. Het was zelfs wederzijds. Vanaf dag 1, 51 jaar lang samen gelukkig. Tot de dood ons scheidde in 2023. Het had van mijn part wel 110 jaar mogen duren. Nou, mooie woorden, Frans. Dankjewel. Wij gaan zo meteen eens spelen. Leuke verrassingspakketten winnen. Een spel van bij de koffie. Dan speel je voor de fiets, dan moet je nog een uurtje wachten. Hè? Gaan we weer beginnen. Met onze fietsenactie. Maar eerst het lekkere spel bij de koffie zometeen. Here's the real thing.

0: You to me are everything. Het is 9 minuten over half 11 voor hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, dat betekent dat we het spelletje voor bij de koffie gaan spelen. Te winnen? 3 lekkere prijzen. Als je 3 vragen goed beantwoordt, dan kan die envelop goed vol komen te zitten. De eerste vraag, daar krijg je zelfs bedenktijd voor. Dus ja, die kun je sowieso goed hebben. Heb je die goed, dan maak je dus kans op 2 meerdere vragen met 2 meerdere prijzen eraan vastgeklonken. De eerste vraag, die brengt ons bij de dag vandaag. Het is de verjaardag van Inge de Bruin. Wie? Ja, Inge de Bruin. De vrouw die op de Olympische Spelen in Sydney in 2000 3 keer goud won en 1 keer zilver. Wat voor sport deed zij? En doet ze nog af en toe? Gewoon voor de relaxigheid, niet meer voor de wedstrijd. Inge de Bruin, vandaag wordt zij 53 jaar. Zij was een Olympische held, is een Olympische held. Want op de Olympische Spelen van Sydney 3 keer goud en 1 keer zilver. In welke tak van sport was dat? Dat Inge de Bruin 3 keer goud en 1 keer zilver won op de Olympische Spelen van Sydney. Als je dat denkt te weten, dan ga je antwoord geven. Dat doe je via de mail, rob@gld.nl of via de app 06-22-22-13-42. Inge de Bruin, vandaag 53 kaartjes uitblazen, is een Olympische held. Want in 2000 3 keer goud en zilver op de Olympische Spelen van Sydney. In welke tak van sport? App of mail? De komende 2 platen. En de eerste is van ILO. Hold on tight.

0: Taylor Swift en Newer Than New You. 13 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie. 3 prijzen te winnen, middels 3 vragen die beantwoord moeten worden. En de eerste vraag, ja, die hebben we al gesteld. Daar heb je 2 vragen of 2 platen de tijd voor gehad om die eens lekker na te kijken. Die vraag die ging over Inge de Bruin. Die is vandaag namelijk jarig, 53 jaar. En dat is een Olympische held. Want in 2000, dat is alweer 26 jaar geleden, won zij 3 keer goud en 1 keer zilver op de Olympische Spelen van Sydney, Australia. In welke tak van sport? Dat is de vraag. En Jacqueline, welke tak van sport is dat?
2: Goedemorgen, dat was zwemmen.
0: Ja. Kwam dat gelijk naar boven? Was dat paratenkennis?
2: Ja, dat was wel paratenkennis.
0: Ja, nee, dat was ook een spektakel ook. Zij was ook een spectaculaire zwemster. Okay. Ja, inmiddels 53, dan doe je niet meer mee op topniveau, maar dat zwemmen, dat verleer je nooit natuurlijk.
2: Nee, dat is zo.
0: Nee, ben jij een zwemster?
2: Vroeger wel, ja.
0: Ja?
2: Ja, nu ook nog wel.
0: Ja, zo af en toe lekker in het bad. En dan echt zwemmen of een beetje spelen zwemmen?
2: Nee, echt zwemmen.
0: Ja, nee.
2: Baantjes trekken.
0: Ja, daarom. Ik lig ook graag in het zwembad, maar dat is een beetje meer spelen zwemmen.
2: Oké.
0: Okay. Figuurzwemmen noem ik het altijd. De rest in de weg.
2: Dus,
0: ja. We gaan naar de tweede vraag, dat is de muziekvraag. De muziekvraag die brengt ons naar 1996. Als je toen de Europese hitlijsten bekeek, stond in iedere hitlijst wel Killing Me Softly van de Fugees in die top 5. Maar Killing Me Softly is groot gemaakt door een andere zangeres. Welke Roberta maakte Killing Me Softly een echt wereldhit?
2: De enige die in me opkomt is Roberta Fleck.
0: Ja, dat is de enige die ook gewoon het goede antwoord is. Ja.
2: Oh, dat zou weer geluk hebben.
0: Ja. Dat is wel zo, hè. Sommige namen hebben gewoon een combinatie. Roberta Fleck is dat ook.
2: Ja.
0: Verder kom ik ook niet. We gaan naar de Gelderse vraag. En we gaan ook naar de opening van het studentenseizoen. Dat betekent ook weer kamers zoeken en heel veel geld gaan betalen voor een paar vierkante meter. En we hebben in Gelderland 2 universiteitssteden, Wageningen en Nijmegen. 1 van die 2 steden heeft bekendgemaakt dat ze zelf gaan zoeken naar 2500 kamers om te bouwen. Omdat woningtekort onder studenten nou eens proberen uit te roeien. Dat zal waarschijnlijk toch niet gaan lukken, maar ze gaan er wel een poging toe wagen. Welke stad gaat 2500 kamers op de kaart zetten? Wageningen of Nijmegen?
2: Ik heb eigenlijk geen idee, maar zeg maar Nijmegen.
0: Nou, ja, je, hè? Ja, het is een beetje, dat verhaal is het vanochtend. Ik wist niet dat ik het een leuke vent vond en ik ben 25 jaar gelukkig. En jij zegt ook van, nou, ik weet het niet, maar doe maar dit. En je hebt alle 3 de vragen goed beantwoord. Nou, dan heb ik nog een vraag voor je, want Killing Me Softly. Gaan we die dan draaien van de Fugees of van Roberta Flack?
2: Doe maar Roberta Flack.
0: Ja, juist. Daar komt-ie. Voor jou.
2: Hartstikke mooi, dank je wel.

0: Radio Gelderland, welcome back.
1: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Voor AVEC-bedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A28 de hele dag afgesloten vanwege het ongeluk vanochtend. Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Wezep zijn bergingswerkzaamheden aan de gang en een onderzoek. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog naar het spoor tussen Ede-Wageningen en Wolfhezen rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding, er rijden daar bussen.
7: Nama. Laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
8: Zelfstandig mobiel blijven?
9: Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Hey, Remo!
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
18: De koffie.

Op jouw radio, Radio Gelderland, om 12 minuten over 11. En dit uur, ja, kun je weer beginnen aan een nieuwe rit om een prachtige elektrische fiets te winnen. Het is zomaar zomer en we hebben al winnaars gezien die waren echt fantastisch gelukkig en zijn nu al een stuk fitter dan voordat ze de fiets hebben gewonnen. Dus ja, je krijgt een ander leven door Radio Gelderland. Door gewoon mee te doen aan onze e-bike-actie straks.

Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

Ja, Lois Lane bestaan 40 jaar. Dat zijn ze al een tijdje aan het vieren. Maar er komt een geweldige tour aan in het najaar. Eind september gaan ze beginnen. En ze komen op één plek in Gelderland, voor zover ik kan zien. En dat is, ja, Ulft. Ja, daar zijn ze op 19 december in de Cultuurfabriek. Dus wil je Lois Lane zien. En dat is altijd een geweldig showtje met veel energie erop. 40 jaar lang al, dan moet je naar Ulft. Tenminste, als je ze in Gelderland wil zien. Hè, ze komen ook in Utrecht, Os, Drachten. Als je een beetje wil rijden, Breda, Middelburg. Van harte welkom.

0: Houtvol, ook jij komt een keer de juiste tegen. Zing Toto. Wel eens hele blije mens gehoord. Let op.
1: Je hebt gewonnen!
2: Oh, echt waar?
1: Ja, echt waar. Echt waar.
2: Oh. Dat meen je toch niet?
1: Ik meen het wel.
2: Ja. Dat vind ik leuk. Had ik niet nooit verwacht.
1: Ja, maar dat is toch mooi. Je kan met je man lekker gaan fietsen.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat was bij Joy vorige week. Gewoon 2 winnaars. 1 winnaar eigenlijk. Maar 2 winnaars, 1 fiets. Het is de zomer van de e-bike op Radio Gelderland. We gaan er deze week nog eentje weggeven. Iedere dag even luisteren. Antwoorden bij elkaar sprokkelen, indienen. En heb je ze allemaal goed? Ja, dan maak je vrijdag kans. Zometeen een nieuwe opdracht. En dan heb je dus je eerste antwoord van de week binnen. Dat kun je dan gaan invullen. Maar wat het is... Zometeen... Nou, onder andere is Phil Collins, Two Hearts.

0: Colin Blunstone en Andorra en de volgende Vaya con Dios. Het is 5:55. Tijd om te gaan spelen. Rondje Gelderland, de quiz waarbij jij gewoon door de week heen een e-bike bij elkaar kunt spelen. Misschien wel. Iedere dag geven wij een fragment uit Rondje Gelderland, ons zomerse televisiefietsprogramma. Daar komt een vraag uit. En iedere dag komt er een antwoord uit. En als je van alle dagen de antwoorden doorgeeft op radiogelderland.nl, dan maak je vrijdag kans op een schitterende e-bike. Ja, dat is echt de moeite waard om mee te spelen gewoon door de hele week heen. We hebben iedere dag dus één antwoord. Dat moet je gaan doorgeven. En in ieder programma gaan we laten horen welk antwoord vandaag gewenst is. Tenminste, we geven de opgave. Let op dus op de Rondje Gelderland opgave van vandaag.
1: En daar waar die windzak wappert, daar moeten we zijn. Daar is onze volgende afspraak.
2: Nou, tickets bij je.
1: Het is natuurlijk vliegveld. Het is natuurlijk een mini-vliegveldje, ja. Hè? Want jullie zijn...
3: Ja, klopt.
1: Oh, dan gaat er weer eentje de lucht in.
3: Ja, klopt.
1: Dit is grappig, zeg.
3: Leuk model, hè?
1: Ja, dit is leuk. Ik heb het idee dat ik er bijna in kan zitten zelfs.
3: Ja.
1: Oh, daar gaat-ie.
3: Ja.
0: Ja, ja, het gaat dus om dat vliegveld waar ze dan zijn. Laat maar eens weten als jij denkt welke club daar ook gebruik van maakt. Je kunt natuurlijk gewoon de uitzending gaan opzoeken. En dan kun je daar gewoon aan zeggen van ja, dit en dit is het antwoord. Nou ja, als je gewoon parate kennis hebt, dan ga je naar radiogelderland.nl. En je geeft het door. Juist, hè. Wat is het antwoord vandaag? Dat is aan jou. Radiogelderland.nl, daar is een groot groen vlak. Daar moet je het invullen. Hij gaat langs het vliegveld, onze Frank, langs de IJssel bij Vorchten. Welke vliegclub is daar actief? Welke vliegclub is daar actief?
4: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: Ja. Nou, eigenlijk kun je zo'n fiets niet makkelijker verdienen, denk ik, toch? Ja. Even naar de televisie, uitzending bekijken, naar de radio, terug, antwoord invullen. Klaar is Kees. Radiogelderland.nl, het groene vlak, invullen.

Kenny B. Parijs. Om 16 voor 12 hier op Radio Gelderland. En we hebben net het spel gespeeld. Rondje Gelderland. Daarin gingen we naar aflevering 15. Frank Oosterwezel fietst daar. Langs een heus vliegveld in Gelderland. Langs de IJssel bij Vorchten. De vraag vandaag is, welke vliegclub is daar actief? Als je dat denkt te weten, dan ga je naar radiogelderland.nl en ga je het invullen. Klik even op de actievoorwaarden, dan weet je ook waar je aan meedoet. Want je kunt een fiets winnen. Of je kunt kiezen voor een waardebon van 2500 euro. En dan kun je bij die fietszaken misschien een andere fiets uitkiezen nog. Maar wij betalen hem tot 2500 euro. Radiogelderland.nl. Ga hem daar invullen. En je wordt heel erg verslaafd aan een e-bike. Weet ik wel zeker. Radiogelderland.nl dus. Iedere dag antwoorden en verzamelen. Vrijdag, dan delen we hem uit. En misschien fiets je dan gewoon weg. Ja, we hebben de foto's al binnen van prijswinnaars. Kunnen geluk niet op. Schitterende fiets. Hier is Journey.

0: Wolf, All Things Under the Sun. Het is alweer bijna 12 uur, het is alweer bijna Irene-tijd.
1: Dag Rob.
0: Dag.
1: Wat fijn dat je er weer bent.
0: Ja, lekker. Het is altijd even zoeken naar de routine. Maar dan merk je toch ook dat je bijna automatisch na een anderhalf uur toch
1: knoppen
0: weer vindt.
1: Het is net fietsen.
0: Ja, hè? Ja.
1: Nou, dat is niet waar.
0: Alleen mijn wachtwoorden kwijt.
1: Ja, grote paniek hier mensen vanochtend. Rob kwam binnen en die dacht, hoe kom ik ook alweer in die computer? Mijn wachtwoord kwijt.
0: Ja.
1: Maar het is wel een goed teken, dan ben je gewoon echt
0: ben je wel afgeschakeld of zo.
1: Zeker. Ja. Een mens heeft dat zo nu en dan nodig.
0: Dacht ik wel, ja.
1: Ja.
0: Jij zometeen.
1: Ja, heb jij wel eens te maken gehad? Zal wel niet. Maar heb je wel eens gehoord van een bedrijfsrechercheur?
0: Ja.
1: Dat is een vak.
0: Ja, die komen dan kijken of als de mensen pennen stelen of grote
1: dingen. Ja, moet je toch voorstellen dat je daarmee te maken krijgt.
0: Ja,
1: ja.
0: Die is dan al binnen en pas dan zeggen ze... is goed in de gaten gaan.
1: Precies. Hè? Maar er zijn dus bedrijven mogen zo'n rechercheur inzetten... om bijvoorbeeld te kijken of een werknemer zich niet onrechtmatig ziek meldt. Dus ik krijg van die filmscènes ook... voor ogen, dat mensen dan in de auto zitten voor jouw huis... en kijken of jij niet toevallig lekker gaat kamperen of naar een festival.
0: Ja, maar dat is ook zo'n ding, hè. Als je echt goed geraakt bent door burn-out of wat dan ook... dan kun je heel erg prettig ogen.
1: Ja.
0: En dat,
1: nee,
0: zijn,
1: dat
0: zijn geen artsen, hè.
1: Nee, dat is
0: vervelend, hoor.
1: Maar jij mag bijvoorbeeld niet

0: Een eigen praktijk van dit soort verhalen. En zo'n verhaal over zo'n bedrijfsrechercheur. En wat voor gevolgen dat allemaal heeft. En wat er dan mag en niet mag. Dat hoor je.
1: Nou, ik ben wel benieuwd.
0: Ja, dat ik ook.
1: Dat en meer. Tot 3. Spannend intro dit van Fleetwood Mac. The Seven Wonders breng je naar de middag toe. En een hele mooie middag gewenst hier. Blijf erover, zeggen ze.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nu bij Zeeman, dames.

0: Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Jurgen. Nou, je hoorde het Jurjen al zeggen, die A28 is nog wel een tijdje dicht vanwege dat ongeluk eerder vanochtend. Beide kanten op is dat het geval. De A50 staat vervolgens file. Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Loenen 4 kilometer. Het oponthoud is 5 minuten.
7: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
10: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Hey, Remo!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Hey, Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Top 3. Met Irene ten Voorde.

En Murray en Walk Right Back, 12 over 12 is het. Goedemiddag en leuk dat je luistert. Ik ben er tot 3 uur met weer een hele mooie mix van alles, zoals ze dat zo mooi zeggen. Het gaat van de vraag of je werkgever je mag laten bespieden door een rechercheur, naar een klein bezoekje aan net boven de poolcirkel, tot wat je allemaal kunt met de netjes van citroenen, sinaasappelen of uien. En oh ja, er is ook nog die toffe fiets te winnen, een elektrische. Ik kan je zeggen, ik moest even over een drempel heen qua e-bike. Maar voor mij is het na contactlenzen en de vaatwasser echt de uitvinding van de eeuw. Gisteren weer fluitend met straffe wind tegen heel wat fietskilometers gemaakt. En oh, wat is dat toch fijn. Elektrisch ondersteund. Nou ja, te winnen dus zo'n e-bike hier op Radio Gelderland. Ja, de uitvindingen van de eeuw. Als je daarover gaat nadenken, dan kom je op een hoop. GPS, de robotstofzuiger, de wasdroger, het internet. En oh ja, de radio.

0: Supertramp en Give a Little Bit op Radio Gelderland. Rob Eindijk is aangeschoven met het Gelders nieuws. En dan gaat het natuurlijk over dat ongeluk op de A28.
1: Ja, zeker. We beginnen inderdaad bij die A28. Bij Wezep, die snelweg, die is nog steeds in beide richtingen dicht. Na het ongeluk van afgelopen nacht, een touringcar met Duitse scholieren botste daar op een bestelbus en kantelde. 15 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van die bestelbus zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de overige scholieren en leerkrachten die zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. Eerder waren ze naar een brandweerkazerne gebracht. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van de gemeente Oldebroek vertelt hoe ze eraan toe waren.
2: Ja, daar trof ik ontredderde jongeren aan die met van die foliedekens om zich heen zaten. Hun emoties in toon proberen te houden.
3: Heeft u de kinderen zelf ook gesproken?
2: Jazeker. En ik heb met een aantal daarvan gesproken. En ja, ze zijn enorm geschrokken. Ze zijn door het dakraam naar buiten gekropen. Zoals je kunt voorstellen, tegen een uur of morgens, dan lig je te buurten in zo'n bus en dan gebeurt er zoiets. Dan weet je gewoon even niet wat je overkomt natuurlijk.
3: En hoe is het nu met de kinderen die je hier in de hal opgevangen hebt?
2: Ja, wat je merkt is vooral nu er ouders binnenkomen en hun kinderen komen ophalen, dat dan de emoties ook loskomen. Dat de adrenaline nu zakt en dat je je dan realiseert wat er had kunnen gebeuren en hoeveel geluk ze hebben gehad.
3: Ja, want hebben ze het idee dat het nog veel erger had kunnen aflopen?
2: Zeker, we hebben de beelden gezien van een busje wat gewoon echt doormidden was. En de touringcar die op zijn kant lag. Niet te bevatten dat we nou, toch hier nu staan en dat we het erover hebben dat al die kinderen hopelijk zo snel mogelijk weer naar huis kunnen.
1: Ja, dat was dus de burgemeester. Verslaggever Rob van der Wart, jij was eerder ook bij de sporthal. En daar kwamen dus al ouders aan om die kinderen op te halen.
4: Ja, dat klopt. Die school die staat ergens in Sleeswijk-Holstein. Die kinderen die waren onderweg naar Parijs. Ze zouden daar een schoolreisje gaan hebben. Ze lagen dus gewoon te slapen in die bus. En dan gebeurt het ongeluk. Je kan je natuurlijk ook voorstellen dat als ouder je daar enorm van schrikt als je daarvan hoort. En die zijn dus meteen in de auto gesprongen en naar naartoe gereden. Er zijn nog iets van 45 kinderen in die sporthal. Dat schoolreisje naar Parijs, dat gaat niet meer door. Zoals je net al hoorde, ook bij de burgemeester zijn de emoties daar hoog opgelopen. Ik ben daar zelf niet geweest. De pers houden ze daar netjes buiten. Wij hebben daar helemaal niks te zoeken wat dat betreft. Die emoties zijn dus wel echt hoog opgelopen. En ja, de burgemeester zei ook nog dat ze een jongen sprak. De jongens zijn ongeveer iets van 17, 16, 18 jaar. Die heeft dus, terwijl die bus dus door de vangrail is heen geknald en op zijn kant in de greppel terecht kwam, is hij dus opgestaan, heeft hij zo'n hamer gepakt en heeft hij het dak ruit heeft hij doorgeslagen, zodat die kinderen snel in veiligheid konden komen. Hij wordt door die jongeren daar in die sporthal wordt hij nu een beetje als de held van de bus gezien, omdat hij eigenlijk als eerste en als enige opstond en zo goed bij geest was om te voorzorgen dat iedereen snel die bus uit kon komen.
1: Yeah.
4: En heel wat kinderen hebben ook wel wat verwondingen, maar dat komt dus eigenlijk meer van dat glas dat door die bus heen ging dan dat er ernstige verwondingen zijn. Er zijn nog 4 kinderen op dit moment die in het ziekenhuis liggen, of ja, 4 mensen. En 3 daarvan komen uit Duitsland. Nou, of dat het ook kinderen zijn, dat weten we ook niet. Ik zit nu op dit moment erop, als we aan het praten zijn, zit ik te kijken naar die bus waar ze dus in zaten. Ik sta langs de A28. Ja. En ik zie dat die voorkant, die is helemaal ingedeukt. Ook waar de chauffeur heeft gezeten. Dat ziet er echt niet mooi uit.
1: Nee, ja, je zegt dus nog
4: gehoord, ook uit,
1: ja? Ja, Rob, je zegt dus nog 3 kinderen in het ziekenhuis. Maar de bestuurder van de bestelbus, als je die bus ziet, die is helemaal doormidden. Hoe is het met hem?
4: Ook echt wonderlijk. Het schijnt dus, dat heb ik natuurlijk niet zelf gezien, maar het schijnt dat die man na het ongeluk zelf uit die bestelbus is gegaan. Daarna is hij wel ingezakt. Hij ligt dus nu in het ziekenhuis. Volgens familieleden is hij nog aanspreekbaar. Maar hij moet dus ook nog wel in het ziekenhuis blijven om onderzocht te worden.
1: Ja, is er al maar, iets?
4: Dat die man daar levend is uitgekomen. Dat als je dat, ik heb vanochtend ook dat wrak gezien.
1: Ja.
4: Er is echt heel weinig wat je er nog kan identificeren als zijnde een bestelbusje. Dus dat hij daaruit is gekomen is echt een wonder.
1: Goed. Is er al iets bekend over de oorzaak van het ongeval?
4: Wat er is gebeurd is die touringcar. Reed dus in de richting van Zwolle richting Amersfoort. Bij de afslag Wezep is hij tegen dat bestelbusje aangereden. Aan de achterkant, achter het bestelbusje, zat ook nog een aanhanger. Vervolgens is die bus door de vangrail heen gegaan. En aan de andere kant van de snelweg op zijn kant gekomen. Wat daar de oorzaak van is, dat weten we niet. Maar het is in ieder geval wel behoorlijke ravage geweest. En uiteindelijk valt het dus allemaal reuze mee. Maar als je hoort een bus met meer dan 50 kinderen erin op zijn kant door de snelweg. En je ziet die foto's en die beelden. Dan denk je, daar gaat het helemaal mis. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus,
1: nee. Jij staat er nu bij die plek van het ongeval. De bus staat inmiddels weer rechtop, begrijp ik. Maar er moet nog veel gebeuren daar, hè, voordat die weg weer open kan.
4: Ja, die bus is net op een oplager getakeld. Dat ging allemaal heel langzaam en precies. Die rijdt zo meteen weg. Dat bestelbusje is ook al weg. Er ligt hier nog wel puin op de snelweg. Ook daar zie ik mensen mee bezig om dat op te ruimen. Maar dan is die vangrail ook nog een keer helemaal doormidden. Dat moet ook nog allemaal hersteld worden voordat hier weer verkeer doorheen gaat. Dus ja, ik denk, die avondspits is dan al lang bezig voordat ze hier klaar zijn.
1: Goed, verslaggever Rob van der Wart, dank je wel. En tot zover de berichtgeving over het ongeluk op de A28 bij Wezep.
0: Ja, waar hou je op de hoogte natuurlijk.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

Huey Lewis en de News en The Power of Love op Radio Gelderland. 1:05 is het, ja, boven de Poolcirkel. Dat spreekt altijd enorm tot mijn verbeelding. En dat daar dan dus een stadje is met een wereldvermaarde voetbalclub maakt voor mij de mythe echt compleet. Zometeen meer over Boede en de mannen daar.

0: De Four Tops en Baby, I Need Your Love in. Ja, morgenavond gaat het gebeuren, hoor. Daar ergens boven de Poolcirkel, in het stadje Boerden, met ruim 40.000 inwoners en een voetbalclub die inmiddels in de voetbalwereld zeer bekend en ook berucht is. Een geoliede machine worden ze genoemd. Beukers, beesten. NEC speelt de allesbeslissende wedstrijd tegen die Noren om een plekje in de Champions League. Nou, dat is dus morgenavond. Je snapt, wij zijn er ook. Want NEC maakt werkelijk iets unieks mee. En daar willen we natuurlijk verslag van doen. Richard van der Made boven de Poolcirkel. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Irene.
0: Dat
1: je
0: was nog een
1: mooi
0: gedoe
1: beschreven, hoor, ja, over Buren Glimt. Ja,
0: ja, precies.
1: Ja, het zijn inderdaad beestenbeukers, absoluut.
0: En berucht, inderdaad. Het was voor jullie
1: berucht,
0: nog een
1: gedoe
0: om er te komen ook, hè?
1: Ja, zeker. Maar we hebben wel geluk gehad, hoor, kan ik je melden. Want er zijn genoeg NEC-supporters, de verhalen die wij hebben gehoord, die gestrand zijn onderweg en allerlei capriolen moesten uithalen, alternatieven moesten bedenken, vluchten die moesten worden omgeboekt, stakingen in Oslo. Wij hebben het uiteindelijk toch keurig kunnen redden binnen 5 uurtjes. We hebben even moeten wachten in Bergen, dat is ook geen straf. Konden helaas het dorpje daar niet in, maar vervolgens met een heel mooi propellervliegtuigje zijn we in 2 uurtjes schitterend met heel veel zon gelukkig boven de fjorden en die blauwe meren,
0: ja, wow,
1: zijn we hier aangekomen,
0: ja,
1: in Buren. En ja, dat is echt een cadeautje, kan,
0: ja,
1: ik je melden.
0: Ja, ja. Want nou, ik zei net tegen de luisteraars al, als ik het heb over plekken boven de Poolcirkel, dan spreekt het altijd enorm tot mijn verbeelding. Jij hebt daar inmiddels, ja, een beetje rondgelopen. Beschrijf eens, hoe ligt dat stadje daar? Hoe ziet het er daaruit?
1: Ja, het is echt een klein, bescheiden havenstadje. Je ziet dus veel bootjes, maar ook van die mooie rode vissershuisjes hier liggen. Sauna's overal waar je dan gebruik van kan maken. Hebben we allemaal nog niet gedaan, want we zijn hier hard aan het werk. En misschien komt het er ook wel helemaal niet van. Maar de sfeer hier in Buren, dat kun je het beste omschrijven als zeer gemoedelijk. We hebben natuurschoon allemaal nog niet echt gezien. Alleen van boven, in het vliegtuig gistermiddag. Maar verder, ja, is het sfeertje hier relaxed. De mensen zijn super aardig. Het is zo dat er inderdaad niet zo heel veel mensen wonen. Dus alles is ook vrij compact. Vanuit de luchthaven bijvoorbeeld ben je ook zo bij het stadion. En vanuit het stadion ben je ook weer zo in het hotel. Het weer, dat is wel compleet anders dan bijvoorbeeld 2 weken geleden in Athene. Maar ook in Nederland, want ja, daar was het toen in Griekenland 40 graden. En hier is het niet warmer dan een graadje of 10, 12. En toen ik vanochtend uitkeek op dat mooie haventje, toen zag ik het alleen maar heel hard waaien en ook regenen. Ja, het is wel guur en dat voor augustus. Maar ja, dat is natuurlijk ook, ja, weer 80 kilometer boven de Poolcirkel.
0: Ja, ja, ja, precies. En nou zagen we natuurlijk vorige week dat het in Nijmegen enorm leefde, die hele wedstrijd in de Noren op bezoek. Hoe is dat andersom?
1: Ja, hier leeft het toch iets minder, omdat ze er eigenlijk wel een beetje van uitgaan dat ze het gaan halen. Je zag dat vorige week in de Goffert ook een klein beetje, dat het niveauverschil wel aanwezig is. Dit is een stuntploeg, berucht inderdaad, zoals jij in je inleiding zei. Want ze hebben vorig seizoen Manchester City verslagen. Ze hebben gewonnen uit bij Atletico Madrid. Ze hebben de internationale uit Milaan uitgeschakeld. Dat is wel echt iets heel bijzonders. Niet voor niets wordt Buren Glimt de stuntploeg in de Champions League van het afgelopen seizoen genoemd. En als je dan 3-1 wint in Nijmegen en de nuchtere reacties eigenlijk ook van de spelers en de coach na afloop hoort, dan weet je dat zij er eigenlijk wel van uitgaan dat ze de volgende ronde halen. Mm-hmm. Dat is misschien ook weer gevaarlijk. En de mensen die wij hier tot nu toe hebben gesproken, taxichauffeurs, maar ook wat inwoners, ze zijn allemaal fan, ze gaan allemaal kijken of ze zitten allemaal in het stadion. Er hangen overal hier hele mooie gele zwarte vlaggen. Ze zijn er dus wel mee bezig, maar ze denken allemaal ook, het gaat wel goed komen.
0: Kat in een bakje. Heb je al NEC-supporters gesproken?
1: Ja, die druppelen ook langzaam maar zeker binnen. Het zijn er nog niet zo heel veel. Vooral gisteren wat verhalen van supporters die gestrand zijn. Ook allemaal te lezen bij ons op de site. Maar vandaag komen de meeste supporters aan. Die gaan overigens ook een dagje bijvoorbeeld hiken. Of ze gaan vissen. Of ze gaan een elandsafari doen. Ja, je komt hier natuurlijk niet zo vaak. Dus dat is allemaal ook wel weer heel bijzonder. En vanochtend in het hotel sprak ik ook nog een van de supporters. En die realiseert zich ook hoe bijzonder dit avontuur voor hem is.
2: Ja, als NEC-supporter maak ik niet zo heel vaak mee Europese voetballen. Mijn vader was er volgens mij in 82, 83 in Barcelona erbij. Toen zijn ze met twee bussen naar Barcelona gegaan. Ik ben zelf met mijn kinderen in Hamburg geweest. En nu een paar weken geleden in Griekenland en nu weer hier. Een unieke ervaring waar je nooit niet vaker meer meemaakt.
0: Nee, nou, dat mag je wel zeggen. Wie weet dat ze nog meer gaan meemaken. Maar goed, dat moet allemaal gezien worden morgenavond. Wie weet kan het NEC ook nog wel stunten. Jij gaat er verslag van doen. In ieder geval het live-vlog ga je bijhouden, hè?
1: Zo is het, Irene. We gaan de mensen zo goed mogelijk op de hoogte houden. Ze moeten twee doelpunten in ieder geval goed maken. Met twee goals verschil winnen. En dan gaat er verlengd worden als dat lukt. Maar iedereen weet ook wel, dan moet er eigenlijk een wondertje gebeuren. Want dit is een hele serieuze ploeg. Een ander niveau dan Olympiakos. Het zal heel lastig worden. Maar NEC, onvoorspelbaar. Dat is vorig seizoen gebleken. Je weet het nooit.
0: Nee, eerst moet hij twee keer drie kwartier gespeeld worden. En dan pas weten we het. Richard van der Made daarin. Boede boven de poolcirkel. We gaan morgen nog meer van hem horen.

Diana Ross en Mayo Piano. Ja, laatste nieuws bij ons op gld.nl. De 23-jarige Dominique uit Hilsum is na 6 maanden levend gevonden, meldt de politie. Hij is herenigd met zijn familie inmiddels. Dominique, we hebben daar ook verslag van gedaan, uitgebreid, was sinds 17 februari vermist. Er werden allerlei zoektochten georganiseerd, onder meer op de Ginkelse Heide, maar ja, allemaal zonder succes. Afgelopen week zocht Dominique zelf contact met het thuisfront. Het Nationaal Drone Team heeft hem opgehaald in het buitenland. Ja, voor de familie van Dominique was het een raadsel waarom hij verdween. Geen enkele aanleiding waarom hij is weggegaan. En voorlopig is vooral belangrijk dat hij, zegt zijn familie, weer heel huids thuis is. Hij heeft wel veel meegemaakt, zeggen ze ook. Zometeen meer over het weer.

0: Alex Warren en Fever Dream. Graadje of 10 net boven de Poolcirkel hoorden we net Richard van der Made zeggen, waar morgenavond gevoetbald wordt door NEC. Dat is hier wel anders, Berend. Toch een graadje of wat erbij, hè?
1: Zeker, maar vanochtend was dat niet het geval.
0: Nee, het was koud. Nee,
1: ja, toen was het koud, ja.
0: Ja,
1: toen,
0: klopt.
1: Ja, we hebben zelfs een minimumtemperatuur van 6 graden gehad afgelopen nacht. Maar inmiddels is het alweer 20 graden op dit moment in de provincie. En daar kan nog wel wat bij komen vanmiddag. Ik denk op de meeste plekken zo'n 22 graden in Gelderland. Flink wat zon, maar ook flink wat stapelwolken die nu tot ontwikkeling zijn gekomen. Maar ja, er gaat geen regen uitvallen uit de wolken. Dus het is wel een aangename zomerdag eigenlijk
0: zeggen,
1: vandaag.
0: Perfect zomerweertje inderdaad. En hoe ontwikkelt zich dat de komende dagen? En ik wil vooral weten of ik morgen inderdaad een dikke jas aan moet op de fiets morgenochtend.
1: We beginnen de dag wel weer fris morgen. Ja. Maar het wordt niet zo koud als afgelopen nacht. Ik verwacht op de meeste plekken minima zo'n rond een graad of 10. Dus het is ietsje minder koud, maar wel natuurlijk aan de frisse kant. Morgenochtend loopt die temperatuur dan wel vrij snel op. En uiteindelijk kan het morgen gewoon weer zomers warm worden in Gelderland met een graad of 25. Flink wat zon weer, in de middag ook iets meer bewolking. Maar een neerslag blijft opnieuw uit. Dus morgen wordt het gewoon weer een aangename zomerdag. Wel, dus wel een stuk warmer dan vandaag.
0: Oké, ja. En dan, want die temperatuur gaat oplopen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Dat is vooral donderdag het geval. Ook woensdag een zomerse dag waarschijnlijk in Gelderland met gewoon weer een graad of 25. Een beetje vergelijkbaar als op dinsdag. Maar op woensdag kunnen er hier en daar wel enkele buien vallen. Die buien lijken nog niet heel veel voor te stellen als we het over randverschijnselen hebben qua onweer en dergelijke. Donderdag is dat een ander verhaal. Donderdag wordt namelijk de warmste dag van de week. Kan het ook een beetje benauwd aanvoelen. Tot een graad of 28, flink wat zon. Maar in de loop van de dag zien we dan wat buien ontstaan. En vooral in de avond, zoals het er nu naar uitziet, zouden zomaar en stevige regen en onweersbuien over Gelderland kunnen trekken. Dus het is wel een interessante situatie die we in de gaten moeten gaan houden.
0: Ja, ja, precies. En met dan ook wind erbij en hagel en dat soort dingen?
1: Ja, zoals het nu in de weerkaart eruit ziet, zou het zomaar een beetje zo'n georganiseerde onweerscomplex kunnen worden. Dat dan vanuit het zuiden over het land trekt. Dat kan dan over grote delen van het land trekken en gepaard gaan met inderdaad zware windstoten. Veel regen in een korte tijd, veel bliksemontladingen. En misschien ook hagelstenen inderdaad. Een vergelijkbare situatie zoals het er nu uitziet, moet ik zeggen, hebben we natuurlijk 19 juni gehad. Dat was ook een heel groot onweerscomplex. Het is alleen een beetje de vraag of het ook precies aan het einde van de middag gaat gebeuren. Want er zijn ook modellen die hebben het in de nacht naar vrijdag. En dan is de energie er een beetje uit. Dus dat is een situatie die we de komende dagen in de gaten gaan houden.
0: Nou, prima. En jullie gaan daar ons over informeren. Want zo werkt dat.
1: Zeker.
0: Voor nu zijn we bij. Dankjewel, Berend.
1: Doei, doei.
0: Joe Jackson is dit. Nee, Jack Johnson. Dat is heel iemand anders. Klinkt ook heel anders. Dit is Upside Down.

0: deal, beauty deals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
5: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
6: Greenwave. Hey, Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Nieuwe leesbril nodig?
11: Mijnleesbril.nl.
10: Gratis verzenden en retourneren.
12: Bam, ba, ba, da, ba. Bam, ba, ba, da, ba. Da, da, da, da, da.
13: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
14: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlak bij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen

0: over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jurgen. De A28 tussen het Harde en Wezep is in beide richtingen dicht vanwege bergingswerkzaamheden na het eerdere ongeluk vanochtend met de touringcar en het busje. Je kunt het beste omrijden via de A1, de A27 en de A6. Dan staat er file op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. 8 minuten extra reistijd daar. En waarschijnlijk ook vanwege het ongeluk daar op de A28 is het druk op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Daar staat file tussen knooppunt Hattemerbroek en Heerde, 6 kilometer, 14 minuten. En wat betreft de trein tussen Ede-Wageningen en Wolfhezen rijden er op dit moment geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Er zijn wel bussen ingezet.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Hey, Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Met Irene ten Voorde.

Intelligente tekst hoor. Dennis Azor en Ala Lila. Wat het betekent, ik weet het niet, maar het klinkt als een lekker deuntje. Als je je ziek meldt en toch naar een concertje gaat, als je je ziek meldt en je gaat lekker ergens bijklussen, dan zou het zomaar kunnen dat je een bedrijfsrechercheur op je dak krijgt. En ook nog dat je dat dan zomaar moet gaan betalen. Wat mag en wat niet, dat hoor je zometeen van arbeidsrechtdeskundige Pascal. En dan zat het natuurlijk weer met die e-bike. Ja, ook dat hoor je straks, die Kate Bush.

0: lekker thuis meepiepen met Kate Bush. Wuthering Heights, hoorde je. Het is 17 minuten over 1 en je luistert naar Radio Gelderland. Mag je als werkgever je werknemers laten controleren, laten volgen door een bedrijfsrechercheur om te checken of ze niet per ongeluk op een festival zitten, ander werk aan het doen zijn terwijl ze zich hebben ziek gemeld? Nou, ik krijg al buikpijn als ik eraan denk. En ik moet ook meteen denken aan films met rechercheurs, met detectives die in auto's posten voor de deur. Ik weet niet of het in de praktijk zo gaat. Ik ga het erover hebben met Pascal Besselink, arbeidsrechtdeskundige. Hij vertelt hier regelmatig over wat hij allemaal in de praktijk tegenkomt. En bedrijfsrechercheur Pascal, ik wist niet eens dat dat bestond.
1: Ja, bestaat. En ook al best wel lang. En ja, het zijn heel vaak, als je die zaken dan voorbij ziet komen, en ik zie het in mijn eigen praktijk ook wel regelmatig, ja, dan is er ook vaak echt wel wat aan de hand. Er zijn ook vaak wel wat smeuïge zaken. Ook die zaken die ik dadelijk kort ga bespreken. Maar het komt toch best wel vaak voor. Ja, ja, je ziet het regelmatig.
0: Nou, ik hoop er nooit een achter me aan te krijgen, maar daar ben je natuurlijk zelf een beetje bij. Jij zei net, concreet een kwestie van een werknemer die op staande voet is ontslagen, omdat die apparatuur meenam van het werk. Die werknemer moest ook nog eens van de rechter onderzoekskosten terugbetalen. Want er was zo'n rechercheur opgezet die onderzoek had gedaan naar die vermiste apparatuur. Ja, vertel, hoe zat dat?
1: Ja, dat is best wel een bijzondere zaak. En die speelde bij een gemeenteambtenaar, bij de gemeente Doetinchem. En die werkte op de afdeling ICT. En daar gaf hij onder andere laptops uit. Die leverde die uit, die nam die ook in, installeerde die. Dus die had in feite toegang tot heel veel laptops en telefoons. En die man die begon daar te werken. En na een poosje vond er binnen die gemeente, dat scheen routine te zijn, een telling plaats, een controle. En toen bleek de voorraad niet te kloppen. Sterker nog, er bleken heel veel laptops te missen.
0: Oh.
1: En ja, je voelt hem al aankomen. Ja. De gemeente die ging zoeken. En het bizarre is dat die man zelf, waar het om ging, die ging ook meezoeken. En die, terwijl die wist waar die dingen waren, dat kwam later uit. Maar goed, ze kwamen niet terecht. En toen schakelde de gemeente, en daar hebben we het onderwerp, een bedrijfsrechercheur in, Hofmann Bedrijfsrecherche. En die gingen onderzoek doen. Dus die gingen kijken van ja, waar zouden die dingen kunnen zijn gebleven. Een onderdeel daarvan was dat ze op een gegeven moment ook met de medewerkers gingen praten. En ook met die werknemer in kwestie. Ja, en die gingen ze stevig doorvragen. En ja, toen kwam uiteindelijk de aap uit de mouw dat hij, ja, en het ging niet om één laptop, maar het ging om meer dan 20 laptops, ja, had meegenomen. En ja, voor eigen voordeel had verkocht. Ja. Via marktplaats en allerlei doeleinden. Dus het ging echt om heel veel geld. Ja, en die man werd uiteindelijk op staande voet ontslagen. Dat vocht hij niet aan, maar de gemeente ging alle kosten terugvorderen. Onder andere van dat recherchebureau. En die hadden een rekening ingestuurd van ruim €15.000.
0: Wow.
1: En die moest hij uiteindelijk eind van de rit, die moest hij terugbetalen. En hij moest ook alle kosten terugbetalen van die laptops die hij had meegenomen. Dus het ging echt om een 60.000, 70.000 euro in totaal.
0: Ja, ik zeg nou ja, je vraagt me bij dit soort gevallen altijd af dat mensen denken dat ze ermee wegkomen. Dat ze 20 laptops achterover drukken en dan denken, dat gaat niemand merken. Maar goed, dit geval is dat dus wel boven water gekomen. In wat voor soort gevallen, want dit is een heel specifiek geval met een iets wat voor donkere maand wordt, in wat voor soort gevallen kan zo'n bedrijfsrechercheur er op een zaak worden gezet?
1: Ja, het kan in allerlei zaken, maar waar je het meeste ziet is in situaties waarbij een werknemer zich ziek heeft gemeld en een poosje uit de running is en de werkgever op een gegeven moment het vermoeden krijgt van hey, is die werknemer ondertussen niet wat anders aan het doen? Bijvoorbeeld bij een andere werkgever aan de slag. Waardoor hij in feite misschien wel degelijk zou kunnen werken. Dus in dat soort situaties zie je het. Je ziet het ook wel in situaties, zijn wat voorbeelden uit de rechtspraak ook, waarbij iemand een vermoeden had, dat een werkgever vermoeden had dat die werknemer privé allerlei zaken deed. Die uiteindelijk, waarvan hij zelf zei dat hij daardoor niet kon werken, bijvoorbeeld rugklachten had en ondertussen wel naar een concert ging. Nou ja, dat soort zaken komt het voorbij. Dus je ziet het in de rechtspraak best wel vaak voorbij komen. En de ene keer leidt dat tot succes en de andere keer niet. Dus ook heel erg afhankelijk van de casus.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Dat snap ik. Ja. Mag het altijd? Mag je als werkgever altijd een rechercheur op een zaak zetten? Ik kan me voorstellen met privacy dingen dat toch lastig ligt.
1: Ja, nee, dat zeg je goed. De AVG, de privacy, is inderdaad een aspect wat een rol speelt. En het mag ook niet zomaar, omdat het ook natuurlijk best wel om een zwaar middel gaat. Er zijn wel wat algemene regels. Bijvoorbeeld in de eerste plaats moet er sprake zijn van echt een ernstige verdenking. Dus er moet echt wel een vermoeden zijn dat er iets ernstigs aan de hand is. En dat is ook belangrijk, ja, dat onderzoek moet echt noodzakelijk zijn. Dus met andere woorden, die verdenking die werkgever heeft, die kan ook niet op een andere manier worden aangetoond. En ja, als dat dan aan de orde is, dan zou je uiteindelijk een rechercheur kunnen inschakelen. Maar je moet altijd wel nog letten op de privacy van de werknemer. Ja. Dus het moet ook proportioneel zijn, zoals dat heet. Dus je moet niet iemand 24 uur per dag volgen. Je moet wel heel gericht kijken, wat doet die man of mevrouw? En ja, hoe is dat zo snel mogelijk ook te achterhalen?
0: Ja, precies. Nou is er in het strafrecht zoiets als onrechtmatig verkregen bewijs. Is dat in dit soort zaken ook al het geval?
1: Nee, dat is ook wel mooi, want dat wordt nog wel eens aangevoerd door werknemers die dan met zoiets worden geconfronteerd en die zeggen van ja, maar goed, wat
0: had je
1: deed,
0: niet mogen doen,
1: mag helemaal niet. Had je niet mogen doen, dus het en dan komt misschien wel een resultaat uit wat voor die werknemer niet heel positief is. En ja, dan proberen ze soms wel om dat niet in de procedure mee te laten nemen, maar ja, dat vindt over het algemeen geen opvolging, want in de civiele procedures, en dat geldt dus ook voor arbeidsrechtelijke zaken, geldt niet zoiets als de algemene regel dat een rechter onrechtmatig bewijs niet mag gebruiken. Sterker nog, het wordt toch vaak wel gebruikt. Ja. Ook omdat vaak dat algemene maatschappelijke belang, dat dan voorgaat ten opzichte van dat minder zware belang van die werknemer. Ja. Dus het wordt toch vaak wel meegenomen.
0: Ja, precies, in die zin is dat arbeidsrecht dus echt iets anders. Heb jij nog tips? Ja, werkgevers, werknemers, ik zou als werkgever zeggen, of als werknemer zeggen, doe nou niet iets waarvan je eigenlijk wel weet dat het niet mag.
1: Ja, dat is inderdaad de allerbelangrijkste tip. En soms, je ziet dingen voorbij komen en denk van hoe verzin je het? Maar het komt voorbij. Maar wees gewoon verstandig en gedraag je gewoon zoals je dat eigenlijk thuis ook zou doen. En ga met eigendommen van de werkgever op dezelfde manier om als je dat thuis ook zou doen. Dus dat klinkt wat belerend, maar dat is wel het algemeen. Als werkgever, ga als je wat wilt gaan onderzoeken, ga daar wel zorgvuldig mee om. Dus hanteer wel die regels zoals ik die net noemde. Maar heb je echt een vermoeden en kun je dat niet op een andere manier vaststellen, dan zou je onderzoek kunnen laten doen.
0: Ja, precies, door een bedrijfsrechercheur. Ze zijn er, ze maken er een brood van, dus het gebeurt regelmatig. Mooi, Pascal, zo'n inkijkje in hoe dat dan plaatsvindt en hoe dat gebeurt. Dank je wel voor deze keer en tot over een poosje.

De Eagles op Radio Gelderland en Lying Eyes. 2:05 is het. Vanochtend las ik erover. De wereldberoemde Spaanse wolvenjongen is overleden. Dat trekt dan meteen mijn aandacht als ik zoiets zie. Want ik was vroeger dol op het boek Jungle Book. Ook over een jongen die wordt opgevoed door wolven en beren. Ik hoopte dan altijd dat mij dat ook een keer zou overkomen. En dit is ook zo'n verhaal. Maar dan echt gebeurd. Het gaat over Marcos, die toen hij 7 jaar was, werd meegegeven aan een herder om die herder te helpen in de afgelegen bergen van de Sierra Morena in Zuid-Spanje. Ja, met zijn ouders had hij niet zoveel en met die herder wel. En met de herder en kudde trok hij de bergen in. Mensen zagen ze eigenlijk nooit en Marcos leerde drinkwater te vinden, konijnen te villen, eetbare planten te herkennen. En toen op een dag ging de herder dood. Maar Marcos bleef in de bergen, werd wel eens gezien, maar vluchtte weg voor andere mensen. Zijn eigen verhaal was dat hij werd opgenomen in een wolvenroedel en dat hij leerde janken als een wolf en als hij dat deed, dat hij dan eten kreeg. Nou, toen hij 19 was, is hij uiteindelijk gevangen. Hij werd aangekleed, ze leerden hem weer rechtop lopen, dat allemaal tot zijn grote ongeluk. En uiteindelijk vond hij wel rust in een klein dorpje in Noord-Spanje. Er werd een documentaire gemaakt over zijn leven en nu is hij dus 80 jaar oud overleden. Ooit ging hij terug, vertelde hij, naar zijn wolvenroedel in de bergen. Maar, zei hij, ze herkenden hem niet meer. Zijn geur, zijn stem, hij was te veel mens geworden.

0: zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets. Nou ja.
1: Nieuwe week, nieuwe kansen, lieve mensen. We hebben er nog eentje staan. Zo'n fantastische, gloednieuwe e-bike. En die kan van jou worden. Als je weer alle dagen meedoet deze week, voor de laatste fiets. Als je alle dagen meedoet aan onze radiospel. Even terug naar afgelopen vrijdag. Dit gebeurde er.
2: Angela, ga rustig zitten. Denk aan je hart.
3: Ja.
2: Want je hebt hem gewonnen!
3: Ja! Wauw.
2: Die e-bike is helemaal voor jou.
3: Oh, geweldig.
2: Ja, echt. Dus binnenkort kun jij hem ophalen en dan kun jij gewoon gezellig met jouw vriend rondjes door Gelderland heen fietsen.
1: Ah, dit was toch leuk. En daar worden wij ook ontzettend blij van. Angela won deze keer. En jij zou zomaar de volgende kunnen zijn. Vrijdag gaat er weer eentje uit, hoor.

0: Staying Alive. Een e-bike te winnen. Het gonst al weken op de radio, want het is niet niks, hè. Een gloednieuwe, kekke e-bike die van jou kan worden als je lekker meespeelt in ons radiospelletje. Dat gaat over het tv-programma Rondje Gelderland, waarin Frank en Esther de mooiste routes fietsen door onze provincie. En dat je deze dagen, weken, elke werkdag bij ons kunt zien op tv. En de dag erna stellen we op radio daar een vraag over. Zo simpel is het dus. Je kijkt een beetje tv, je luistert naar de radio en je beantwoordt de vraag van de dag. En vandaag gaat die vraag over de uitzending van vrijdag. Frank fietst langs de IJssel door de hoogwatergeul. Die is nu leeg, maar bij hoogwater kan daar overtollig rivierwater in. Nu zit daar bij Vorchten een vliegveldje. Luister even.
1: En daar waar die windzak wappert, daar moeten we zijn. Daar is onze volgende afspraak.
2: Nou, tickets bij je.
1: Het is natuurlijk vliegveld. Het is natuurlijk een mini-vliegveldje, ja. Hè? Maar jullie zijn...
3: Ja, klopt.
1: Oh, er gaat er weer eentje de lucht in.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Dit is grappig, zeg.
4: Leuk model, hè?
1: Ja, dit is leuk. Ik heb het idee dat ik er bijna in kan zitten zelfs.
3: Ja.
1: Oh, daar gaat-ie.
3: Ja.
0: Ja. Ja, op dat vliegveldje is een vliegclub actief. En onze vraag van vandaag is, welke vliegclub is dat? Welke vliegclub is actief daarbij Vorchten op dat vliegveldje in die hoogwatergeul? Wees zo precies mogelijk in je antwoord. Dat vinden we toch stiekem wel een beetje belangrijk. En stuur dat in via radiogelderland.nl. Op die plek vind je rechtsboven in het antwoordformulier. Invullen en dan staat er, als het goed is, een eerste kruisje achter je naam. En als je vrijdag 5 van die kruisjes hebt, dan maak je kans op een elektrische fiets. Dus de vliegclub die actief is, daar op dat vliegveldje, in de hoogwatergeul, bij Vorchten. Dat willen we weten.

een embarrassment. Het netje van sinaasappels, citroenen, limoenen, uien, knoflook. Dat netje wat er altijd omheen zit als je het koopt in de supermarkt. Gooi je dat weg? Of gebruik je dat heel slim ergens voor? Dat hoor ik heel graag van je via de WhatsApp of mail. Want in uur 3 van Tot 3 is dat de vraag van vandaag. Nou zette ik dat sinaasappelnetje als kind, dat trok ik over mijn hoofd, tot de ruitjes in mijn gezicht stonden, echt waar. En dan gingen we met zo'n sinaasappelnetje over ons hoofd boefjes spelen. Ja, als kind verzin je dat. Maar misschien heb jij wel een hele slimme toepassing. Laat even weten.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
8: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top Tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs en desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen.

0: nemen. Avrotros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 5:15 een melding van de brand. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jurjen. Er staat het nodig aan files. Ik begin maar aan een lijstje. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Stroe en Apeldoorn-Zuid. 13 kilometer. Komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog steeds 25 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 7 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven. 12 minuten. Ja, die A28 die zit nog steeds dicht. Beide richtingen tussen het Harde en Wezep gaat volgens de ANWB duren tot 7:00 vanavond. De A50 richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo, 5 minuten. Dan richting Arnhem op de A50 tussen Apeldoorn en de afrit Loenen, 5 minuten. De A50 ook nog tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen, dat is in de richting Arnhem, ook 6 minuten. Dan is het druk op de N-wegen rond die A28 voor mensen die natuurlijk proberen van A naar B te komen. Maar dan via de N-wegen, dat veroorzaakt drukte.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
11: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Top 3. Met Irene ten Voorde.

0: David op Radio Gelderland. Word. Nou, precies, they don't come easy.
1: De klok op rock.
0: In de klok op rock vandaag een plaat gemaakt door een stel stronteigenwijze mannen die elkaar zo nu en dan niet konden luchten of zien. Ik heb het over Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. Samen heten ze Cream destijds. Lang bestond die band niet. Na twee jaar gingen ze weer uit elkaar. Want ja, ze vochten elkaar de tent uit. De baspartij van Sunshine of Your Love is gebaseerd op de muziek van Jimi Hendrix. En het leuke is dat Hendrix dit nummer zelf later ook ging spelen. Het gaat over een nacht die overgaat naar de dag en een mens die uiteindelijk na lang wachten bij de geliefde is. Sunshine of Your Love uit 1967. Cream vandaag in de klok op rock.

0: Ella Langley en Choose in Texas. We hebben het op deze plek al eens vaker gehad, Rob, over waardevol afval. Dingen in ieders huishouden die je gedachteloos bij het afval dumpt, maar die eigenlijk best een prima tweede leven kunnen hebben. Misschien wel een tweede leven verdienen.
1: Ja, die clipjes.
0: Ja, die plastic broodclipjes. Dat was toen eigenlijk best een verrassing waar mensen mee kwamen, waar ze die voor gebruikten. Voor van alles en nog wat. Onder meer om prachtige kunstwerken mee te maken. Kerstkaarten, maar ook al voor allerlei praktische zaken. Zoals bij elkaar houden van snoertjes, van je oortjes bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Wat doe jij met de netjes om uien, citroenen, sinaasappels?
1: Mandarijnen.
0: Mandarijnen.
1: Ja, die gooi ik weg.
0: Ja.
1: Daar doe ik niks mee.
0: Nee, ze zijn best mooi eigenlijk als je er naar kijkt. En ja, als je er goed naar kijkt, denk je, die zouden bruikbaar moeten zijn voor iets anders.
1: Dat is lastig om ze open te krijgen.
0: Ja, dat klopt. Daar moet je dan wel voorzichtig mee zijn als je ze nog een keer wil gebruiken. Ja. Weet je wat ik er als kind mee deed?
1: Nou.
0: Ik trok zo'n sinaasappelnetje over mijn hoofd.
1: Ja.
0: En echt strak over mijn hoofd. En dan ging ik met mijn zusje een boefje spelen. En dan was ik de boef. Met zo'n sinaasappelnetje over mijn hoofd.
1: Want dat doen ze. Die boeven.
0: Nee. Ik mocht geen pantykousen van mijn moeder gebruiken. Dus vandaar dat het
1: sinaasappel was.
0: Precies. Ja. En dat deden we dan. Dus we speelden dat spelletje zo lang tot werkelijk waar de vierkantjes van dat sinaasappelnetje in mijn neus stonden. Ja, nog een uur te zien waren. De vraag aan luisteraars en aan jou. We gaan het eens even uitzoeken wat je allemaal met die dingen zou kunnen doen. En ik vind het heel leuk als mensen het heel creatief meedenken. Hoe zou je ze kunnen hergebruiken? Mm-hmm. Ik kreeg al een berichtje van Wies. Die zei, ik gebruik het om grind of dergelijke zaken. Van die hydrokorrels.
1: Ja.
0: Voor onderin een bloempot vast te houden bij elkaar. Want als je gaat verversen, aarde gaat verversen of je gaat het nog een keer hergebruiken, dan vallen die steentjes niet overal.
1: Slim.
0: Heel slim. En bij mij gaan die steentjes, ik gebruik de hydrokorrels ook buiten in de bloempotten.
1: Mm-hmm.
0: En die vallen er dan onderuit. En als je dan zo'n netje gebruikt, dan gebeurt dat niet. Ik vond het echt een hele goede. Dank je wel, Wies. En Marja zegt, ik gebruik het als schuursponsje.
1: Als schuursponsje.
0: Ja, en dat gaat dan over die netjes die om de knoflook en om de uien zitten. Dat zijn wat fijnere, fijnmazige netjes. En die kun je gebruiken dus, zegt zij, als schuursponsje. Werkt hartstikke goed.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind het een goeie. Had jij zo 1, 2, 3 een idee? Of denk je, nou, ik gooi ze weg. Ik heb er nog nooit over nagedacht.
1: Nee, inderdaad. Ik dacht niet van, wat zal ik hier nu eens mee gaan doen? Nee.
0: Nou, dat moet je dan toch gaan bedenken.
1: Ja.
0: We komen erop terug.
1: Ja.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!

0: Op Radio Gelderland en Red Light. De netjes, waar de sinaasappeltjes in zitten. De citroenen, de limoenen, de knoflook, de uien. Je kunt er, denk ik, van alles mee, maar we gooien het net zo makkelijk in de prullenbak. Toch zijn er mensen met ideeën, zoals Wies inderdaad, die hem onderin de bloempot doet met de keitjes en de hydrokorrels, zodat ze niet alle kanten uitrollen. En het afwassen, ermee afwassen als schuursponsje gebruiken. Dat vond je niet zo'n goed idee, hè?
1: Het is een beetje afhankelijk van waar ze van gemaakt zijn. Want meestal zijn ze toch van plastic. Je hebt kennelijk ook een cellulose variant. En die zijn biologisch afbreekbaar.
0: Ja.
1: Maar of je nou plastic echt moet fijn gaan malen door ermee te schuren in pannen. In die tijd van microplastics die overal in terechtkomen. Dat zou je...
0: Ja, het is echt heel goed dat je daaraan denkt. Dat is niet eens mijn eerste gedachte. Terwijl dat zou wel mijn eerste gedachte moeten zijn. Ja, ja, ja. Wat heb jij nog gevonden dan? Wat kan er wel mee?
1: Ja, er zijn wel wat ideeën, maar eigenlijk niet zo heel veel. We krijgen ook niet veel binnen op het moment, volgens mij. Maar er zijn mensen die er dingen in drogen. Zoals bijvoorbeeld bloembollen of walnoten. Er komt natuurlijk veel lucht doorheen en daar kun je ze in ophangen.
0: Ja, slim.
1: Er zijn mensen die ze gebruiken om kleding in te stoppen voor als ze op vakantie gaan. Dat je je sokken in een netje stopt en je onderbroek in een netje. En dat je alles gecontroleerd in je koffer hebt zitten.
0: Nou, dat vind ik ook een goed idee, want dat zwerft anders gewoon door die hele koffer.
1: Ja. Je zakje voor geurblokjes ben ik ook nog tegengekomen. Dat kan je op kunnen hangen. En, nou ja, nogmaals, er kan veel lucht door. Schuursponsjes kom ik wel veel tegen. Er zijn allerlei filmpjes op internet hoe je er een schuursponsje van kunt maken. Dat het goed compact is en een beetje stevig om mee te schuren. Dat zijn eigenlijk...
0: Maar dan moet je dus wel weten of het inderdaad een puur plastic ding is.
1: Ja, ik zou het niet doen met zo'n plastic ding. Nee. Of cellulose goed schuurt. Ik heb echt geen idee. Nee. Er zijn ook mensen die dan inderdaad met zo'n sponsje de vliegen van hun auto verwijderen. Ik zeg er dan wel bij, let op dat er niet nog zo'n metalen dingetje aan kan zitten. Word je ook niet blij van zo'n schuursponsje?
0: Nee, dat is helemaal krassen over de hele auto. Kom je dan later achter.
1: Er is nog iets met die netjes trouwens. En dat is de vraag van waar moet je ze in weggooien? Weet je dat? Als je ze weggooit, waar laat je ze?
0: Oh, of ze bij het restafval moeten of bij het plastic. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ja, die plastic netjes dus bij het plastic afval.
1: Dat zou je denken, maar er wordt toch verzocht om dat niet te doen. Omdat die dingen kennelijk problemen geven in de sorteerinstallaties. Die netjes die zouden zich om de messen van de maalmolens draaien. En dan ligt de hele de afvalstraat weer stil. Dan moeten die netjes van de messen afsnijden. Dus het verzoek is om die toch bij het restafval te gooien.
0: Ja, en anders...
1: Centraal meldt dat.
0: Dus er zijn leuke creatieve ideetjes mee te bedenken. Ik vind met name de sokkennetjes voor in de koffer echt wel een goeie.
1: Ja, of lekker overvalletje spelen.
0: Ja, dat wilde ik zeggen, ja.
1: Maar die tip van de hydrokorrels, die vond ik wel leuk, ja.
0: Ja, die is hartstikke leuk. Die houden we er in ieder geval in. En nou ja, wat jij ook al zei, als kun je er inderdaad altijd nog boefje mee spelen.
1: Ja.
0: Ik zeg, het was altijd feest. Altijd feest.
1: Ik kan me voorstellen.
0: Ja, was echt leuk.

Garfunkel, Mrs. Robinson. Ik kom nog heel even terug op de netjes. De netjes rond uien, knoflook, sinaasappels, citroenen. Er zijn ook mensen die dingen verfoeien, zoals Erik. Die zegt, al dat soort netjes, ook die van vetbolletjes in de winter voor de mezen. Wij verfoeien die dingen. We komen ze regelmatig tegen in nestkastjes. En dan zitten er vogels in met hun nagels en klauwtjes in, verstrikt met alle gevolgen van dien. Ja, nou, waarvan akte? En Gisela zegt, ja, het is eigenlijk helemaal niet fijn, dat soort netjes. Ga gewoon voor losse groenten, los fruit bij de groenteboer of bij de supermarkt. En dat is allemaal beter voor het milieu. Nou.

plaatjes in 3 voor 3 is het Songfestival. Nou, we hoorden vandaag dat AfroTros dat in ieder geval niet gaat doen en de opdracht teruggeeft aan de NPO. Benieuwd wat daarvan gaat komen voor het komend jaar. Songfestival dus. Ik heb het dan niet over Songfestival winnaars, maar over de nummers 2. Dan denk je, ja, dan tel je niet mee. Maar deze nummers 2 werden enorme hits in Nederland. We beginnen met de Nederlandse bijdrage aan het Songfestival in 2014. Misschien weet je dat nog. Conchita Wurst won in Kopenhagen. Maar onze Ilse de Lange en Waylon, die werden als de Common Linnets nummer 2. Hun liedje werd ook nummer 2 trouwens in de Nederlandse hitlijsten. Dus deed het hartstikke goed. Dit is Calm After the Storm.

0: Wat is deze fijne, Desiree?
1: Hij is zo lekker. Ja, dat vind ik een van de beste songfestivalliedjes.
0: Ik ook. En ik weet nog heel goed, want het was in 1973. Mocedades uit Bilbao. Baskisch bandje van hele jonge mensen. Mocedades betekent ook... Jonkies.
1: Oh, echt?
0: Ja, dat vond ik
1: ja,
0: ook
1: dat wist
0: leuk.
1: Ik helemaal niet.
0: RS2, jij bent het. En ik weet nog dat ik als 11-jarig meisje met natte haartjes op de bank zat. En dat ik naar deze editie van het Songfestival keek. En ik dacht, wauw, wat is dit een mooi liedje.
1: Ja, dit is geweldig. En hebben ze eigenlijk ook gewonnen?
0: Nee, want jij kwam binnen en je zei, ja, maar dat zijn toch de winnaars geweest?
1: Ja, dat dacht
0: 73.
1: Ik dus wel.
0: Nee, het thema van 3 voor 3 vandaag is de nummers 2.
1: Oh, de nummers 2.
0: De nummers 2 van die editie. Maar wel die nummers 2 die wereldberoemd zijn geworden. En dat is bij deze natuurlijk ook het geval.
1: Ja, soms is dat belangrijker. De nummer 1 is, ik bedoel, dat zie je ook altijd bij van die talentenjachten. Dat dan soms nummer 1 minder bekend wordt uiteindelijk dan nummer 2.
0: Precies. En weet je dan wie nummer 1 werd?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk.
0: Waarom niet deze idee?
1: Dat weet ik niet. Nou, ik ben wel na het Songfestival vroeger vond ik het Songfestival wel echt beter dan nu. Tegenwoordig vind ik het toch wel echt minder. Maar vroeger had je nog dit soort pareltjes.
0: Ja.
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Annemarie David en Tu te reconnaîtra. Ik ga het niet zingen, maar kent als ik dan...
1: Ik ken hem wel. Ja. Hij begint een beetje langzaam in mijn hoofd te spelen.
0: Ja, nou ja, goed. Die werd dus nummer 1, maar niet zo verschrikkelijk beroemd als deze van Mocedades. Desiree, jij switchte met het grootste gemak van op de koffie naar thuis in Gelderland.
1: Ja.
0: Dat ben jij. En wat heb je dan voor ons gekookt vandaag?
1: Nou ja, zometeen natuurlijk de Gouden Wissellijst. En daarin een album. Ja, ik kan je wel zeggen, Irene, dat was wel mijn basisschooltijd, dat album. Het debuutalbum van Christina Aguilera. Zij is natuurlijk echt wel heel erg goed. Zij heeft een ongekende souplesse. Haar techniek is nou ja, eigenlijk bijna buiten deze wereld, zou ik willen zeggen. Haar debuutalbum zit erin, met echt best wel veel hits.
0: Wat
1: en
0: leuk.
1: Zij was toen zo jong, hè? Zij was pas 18.
0: Het is alsof ik mijn dochter hoor praten.
1: Ja?
0: Jullie zijn leeftijdsgenoten.
1: Ja, ja.
0: En zij was ook echt helemaal wauws van Christina. Dus ik heb het heel vaak gehoord ook. Want
1: ja, je moest
0: keihard op haar kamer aanstaan. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ga helemaal terug in een

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
1: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.

0: Uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland van de ANWB. Er staat 1 lange file dan 10 minuten en die staat op de A12. Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer, heb je 16 minuten vertraging.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Thuis in Gelderland. Met deze.

0: Weet je nog hoe dat klonk? Een computer aanzetten in 1995? Dat ging toen zo. Ah, brings back memories, moet ik je zeggen. Want op deze dag in 1995 werd Windows 95 gelanceerd. Nou, daar heb ik zo ongeveer mijn hele jeugd op gespendeerd, denk ik, op mijn computer. Dat geluidje wat je net hoorde, dat opstartgeluidje, dat heb ik heel, maar dan ook heel vaak gehoord. Dan stond de computer bij ons in de woonkamer en dan zette ik hem aan en dan hoorde je dat geluidje van Windows 95. Ja, en Microsoft die heeft er toen een reclame voor gemaakt. En de mannen van de Rolling Stones die kregen toen $3 miljoen betaald om dat liedje Start Me Up te gebruiken. Want ze dachten, nou, dat is misschien wel een mooi linkje natuurlijk, hè? Het opstarten van een computer en dan Start Me Up van de Rolling Stones. Leek me daarom ook wel toepasselijk om de show mee te beginnen vandaag. Een hele goede middag, Desiree hier met Thuis in Gelderland. Samen gaan we de middag afsluiten tussen 3 en 6. En dat doen we natuurlijk eerst met de Gouden Wissellijst. Want die zie je eigenlijk meteen als je hier binnenkomt bij Omroep Gelderland. Toen ik hier voor het eerst binnenkwam dacht ik, goh, wat een gek ding hangt daar nou eigenlijk. Die gouden wissellijst, wat is dat? Nou, op een gegeven moment leer je dan al vrij snel, daar hangt elke dag wat anders in. De ene keer is het een foto van een artiest, dan weer een filmposter en dan weer een foto van een album. En vandaag is dat inderdaad een foto van een debuutalbum en wel die van Christina Aguilera. Want op deze 24 augustus in 1999 kwam haar debuutalbum uit. Ja, dit album, dit heb ik stuk geluisterd. Ik was 9 toen het uitkwam, dus mijn basisschooltijd heb ik dit geluisterd. Ik denk op mijn Discman met dat cd'tje er dan bij natuurlijk. En zelf was het trouwens ook ontzettend jong, hè, Christina. Ze was pas 18 toen dit debuutalbum uitkwam. 18, dat is toch bizar? Maar toch had ze al een ongekende techniek. Zij kon hoge noten halen en nog steeds trouwens alsof het geen enkele moeite voor haar kost. Dus ik dacht, laten we dan kiezen vandaag uit 4 liedjes van dat album van haar. En jij mag zeggen, welke wil je horen? Laat het me maar weten. Misschien wel deze. 1. Dit was de eerste single van dat album. Genie in a Bottle is nummer 1.
1: 2.
0: Ook wel lekker. What a Girl Wants, tweede single van haar debuutalbum, werd een nummer 1 hit in Amerika. Bij ons ietsjes lager, nummer 9 in de top 40, maar toch zeker niet verkeerd. Veel gehoord op de radio. En dan even heel wat anders.
1: 3.

0: Ken je het misschien nog wel van de Disney-film Mulan? Ja, dit liedje was eigenlijk het eerste liedje waarmee wij kennis maakten met Christina Aguilera. Ze was pas 17 toen zij Reflection zong. En dat hoorde je dan aan het einde van de film Mulan. Misschien vind je die wel mooi. Dan kan je kiezen voor nummer 3 of ga je toch voor deze.
1: 4. Oh.

De laatste single die ze uitbracht van het album. Lekker dansbaar is Come On Over. En dat is nummer 4, het laatste liedje waar je uit kan kiezen. Dus zeg het maar. Welke wil je horen? Genie in a Bottle is nummer 1. What a Girl Wants nummer 2. Reflection is nummer 3. Of ga je toch voor deze? Come On Over van Christina Aguilera. Pak die Omroep Gelderland app erbij. Rechtsbovenin daar staat App Ons. En dan kan je me appen. Welk liedje van Christina Aguilera mag ik voor je draaien? 1, 2, 3 of 4. En dan ga ik dat zo meteen draaien. Audio-appje mag natuurlijk ook, hè? Ik hoor hem graag voorbij komen.

Rob de Nijs op Radio Gelderland met Hou me vast, want ik val. En ondertussen is het tijd voor de uitslag van de Gouden Wissellijst. Vandaag stond daar Christina Aguilera in met haar debuutalbum toen ze pas 18 jaar was. Bizar dat ze toen al zo goed was. Je kon kiezen uit 4 liedjes en het was eigenlijk al heel snel duidelijk. De meesten wilden toch echt deze horen. Onder andere Hermine, Hans, Ingrid en Marja kozen allemaal voor Genie in a Bottle. Je hoort hem nu hier op Radio Gelderland.

0: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB. En gaan.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Het is 4:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag is het droog in onze provincie en ronduit zonnig met een matige oostenwind en een temperatuur van ongeveer 22 graden. Vanavond volgt dan een rustige en heldere zomeravond, terwijl het komende nacht afkoelt naar een graad of 10. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. De 23-jarige Dominique uit Hilsum is na 6 maanden levend gevonden, dat meldt de politie. Dominique was sinds 27 februari vermist, maar afgelopen week zocht hij zelf contact met het thuisfront. Het Nationaal Droneteam heeft hem opgehaald uit het buitenland en de politie bedankt iedereen voor de tips en de aandacht voor de opsporing van Dominique. En dan op de parkeerplaats van Tactus Verslavingszorg aan de Piet Heinstraat in Zutphen heeft een autobrand plaatsgevonden, waardoor 30 mensen tijdelijk op straat stonden. De brandweer had de situatie snel onder controle en iedereen kon dan ook weer snel naar binnen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de verkeersinformatie van de AWB. Je krijgt de files van mij van 10 minuten of langer. De eerste staat op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer. Heb je 11 minuten vertraging. Dan nog de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. 3 kilometer staat daar. Heb je 10 minuten vertraging. En als laatste de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Presikhaaf staat 5 kilometer, heb je 12 minuten vertraging.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
11: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.
14: Een 8,5 Sinterkut.

Dua Lipa, Be The One, hoorde hier op Radio Gelderland. Ik ben benieuwd, heb je het wel eens gehad op je werk? Dat je daar zat en dacht, ja, is dit het nou? Wil ik dit nou wel eigenlijk blijven doen de rest van mijn leven? Nou, volgens mij heeft iedereen dat wel eens een keertje toch in zijn carrière. Dat je denkt, ja, ik weet het niet. Misschien moet ik maar eens wat anders gaan doen. En zelfs popsterren die kunnen dat gewoon hebben. David Bowie bijvoorbeeld, die heeft dat ook een tijdje gedacht. Die dacht gewoon een tijdje, weet je wat, ik stop gewoon met muziek. Ik ga iets heel anders doen. Sterker nog, hij heeft zich ooit eens een keertje teruggetrokken in een boeddhistisch klooster en later in een Tibetaans centrum. Zat hij dus gewoon de hele dag te mediteren en toen dacht hij op een gegeven moment, nou weet je, misschien moet ik maar gewoon monnik worden. Heeft hij echt serieus overwogen om monnik te worden? Maar de muziek, het liet hem maar niet los. Het bleef maar in zijn hoofd spelen, overal waar hij kwam. Of het nou in de eetzaal was, in de keuken of de slaapzaal, muziek bleef in zijn hoofd hangen. Ja, en toen dacht hij, ik moet die klankschalen achter me laten. Ik pak mijn koffers en ik ga toch weer verder met de muziek. Nou, gelukkig voor ons maar, hè? Anders hadden we dit liedje nooit gehoord. David Bowie met Heroes.

Anna May en Bluff op Radio Gelderland met Ik ben niet meer bang. We spelen Memory en dan natuurlijk niet met kaartjes zoals in dat klassieke spelletje. Nee, we spelen het met fragmentjes van hits. Je hoort ze en de vraag is welke twee zijn van één en dezelfde artiest. Want dan heb je natuurlijk Memory. Ik laat je zo meteen 6 fragmentjes achter elkaar horen. Goed opletten, want het gaat hartstikke snel. En dan ben ik heel benieuwd welke 2 fragmentjes zijn van dezelfde artiest. App me dan die nummers en wie weet maak jij dan wel kans op de attentie van de week van Omroep Gelderland. Dus ik zou zeggen, let goed op. Hier komt ie. 1. I am here for you. Love is meant for two. 2.

Ja, niks aan gelogen, toch? Het gaat snel. Maar de vraag is, heb je het door? Welke twee zijn van dezelfde artiest? Stuur me de nummers in via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En misschien maak jij wel kans op ons prijzenpakket vandaag. Je kan natuurlijk ook gewoon een gokje wagen. Hè? Dat je denkt, nou, kan mij het schelen. Ik heb 2 en 3 of 2 en 5 of 1 en 5. Zeg het maar.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Hey!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig.

0: In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Je krijgt de files langer dan een kwartier van me. En de eerste staat op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en afrit Hoenderlo staat 7 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging. Dan nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer. Heb je 18 minuten vertraging. En dan nog de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen staat 3 kilometer, heb je 18 minuten vertraging.
2: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Desiree.

0: Paul Young, Come Back and Stay hoorde hier in Thuis in Gelderland. Een hele goede middag. Dat spelen we en dat speel ik vandaag met Albert. Albert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, waar was je mee bezig vandaag?
1: Nou, niet zo heel veel eigenlijk. Ik heb nog vakantie.
0: Oh, wat heerlijk. En gewoon lekker even thuis, zeg maar, vakantie.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook soms fijn, hè? Om gewoon een beetje de dingetjes te doen die anders blijven liggen... of gewoon een beetje relaxen thuis.
1: Nou ja, dat dus.
0: Dat dus. Nou, wat lekker. En je dacht, ondertussen doe ik even mee met Memory. Ik ga het nog een keertje laten horen. En dan ben ik benieuwd. Welke twee zijn volgens jou van dezelfde artiest? Luister mee. 1. Vier. Vijf.

0: Ja, welke artiest denk je dat er twee keer in zit, Albert?
1: Nou, ik dacht in ieder geval twee keer Janet Jackson te horen.
0: En welke twee zijn dan volgens jou van haar?
1: De tweede en de vijfde.
0: De tweede en de vijfde. Ja, dat is helemaal goed. Dit was namelijk fragmentje 2.
2: 2.
0: En dat is When I Think of You. Ja, dat klopt. Die had je goed. En dan nog de nummer 5. Dat was deze.
2: 5.
0: En dat is dan natuurlijk, weet je het?
1: Nee, die wist ik niet.
0: Ah, dus Together Again. Together Again, together natuurlijk again. Ook een grote hit. Ja, allebei heel erg bekend. Dat betekent dat het prijspakket van Omroep Gelderland jouw kant op komt, Albert.
1: Hartstikke mooi.
0: Dat is toch mooi gewonnen in je vakantie, hè?
1: Ja, dat dacht ik.
0: Gewoon op vakantie zijn, of in ieder geval thuis. En dan meteen nog eventjes wat winnen. Dat is mooi meegenomen. Albert, blijf lekker hangen. Dan komt zo meteen die attentie jouw kant op. Kan je adres doorgeven. En ondertussen draai ik dan eventjes Janet Jackson voor je. Dankjewel voor het meespelen.
1: Graag gedaan.
0: En een hele fijne middag gewenst.
1: Dankjewel, jij ook.

0: The Animals, House of the Rising Sun, hoorde je hier op Radio Gelderland. En als je zit te luisteren en je denkt, ah, Desiree, het zou zo lekker zijn als je dat ene liedje voor mij draait, dan mag je me dat laten weten, hè? Pak de Omroep Gelderland app erbij. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Dan kan je eigenlijk altijd met ons WhatsAppen. Net zoals je met je vrienden of je familie doet. En wie dat al deed, dat is Marijn. Marijn, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Desiree.
0: Ja, jij zat te luisteren en je denkt, nou, ik heb toch ergens zo ontzettend veel zin in. Misschien heeft ze er wel ruimte voor.
1: Nou, dat klopt. Nou, weet ik dat je vaak wel ruimte hebt voor ABBA.
0: Ja, meestal heb ik daar wel ruimte voor, ja.
1: Nou, wat ik leuk vind aan ABBA is de variatie in hun werk. Je hebt natuurlijk de musical liedjes, de Mamma Mia en dat soort dingen. Maar ze hebben ook wat volksachtig repertoire gemaakt, zeg maar. En een van die nummers die ik gewoon leuk vind om eens te laten horen is een nummer uit 1974 van het album Waterloo. Er staat van alles op het album. Honey Honey is een andere grote hit die van het album afkomstig is. Er zit ook een Zweedse versie op van het nummer Waterloo en van het nummer Honey. Maar zo staat ook dit nummer op, wat ik toevallig laatst hoorde hier tijdens het weekend van de 70s op Radio Gelderland. Het nummer Hasta Mañana. Ik was wel benieuwd wat jij als ABBA-liefhebber deze reden daarvan vindt.
0: Ja,
1: gewoon eerlijk zeggen.
0: Gewoon eerlijk zeggen. Ja, Hasta Mañana. Ja, het is inderdaad wel een, nou ja, inderdaad niet een hit geweest, maar wel van hun album van Waterloo. Ik moet je zeggen dat ik het is een beetje, ik vind het bijna een beetje BZN-achtig. Snap je wat ik bedoel? Het had ook Volendams kunnen zijn.
1: Ik vind het wel grappig, want ik wou dus BZN durfde ik eigenlijk niet te noemen, aangezien ik hier met een groot ABBA-fan aan de telefoon ben. Ja. Maar inderdaad, ik moest ook heel erg denken aan BZN, net als bij bijvoorbeeld I Do, I Do, I Do. Dat is ook zo'n plaatje. Maar ik vind het, ze kunnen het wel. Het staat
0: ja, absoluut.
1: Het is gewoon die variatie in wat ze gemaakt hebben. Je hebt natuurlijk ook in de Wembley Arena hebben ze ook The Way Old Friends Do. Dan horen ook die bezoekers van dat concert, hoorden dat nummer daar ook voor het eerst.
0: En, ja, ik vind het wel leuk wat je zegt om eens een keertje wat anders te draaien dan de geëikte hits. Want ABBA heeft zoveel meer moois wat op album staat, wat dan niemand ooit meer hoort, weet je wel. En dat is eigenlijk best wel een beetje zonde. En in dit geval is het wel leuk om hun veelzijdigheid te laten zien. Wat jij zegt, ze hebben een beetje musical liedjes, dansbaar, ook prachtig mooie ballads. Soms zelfs een beetje rockrandje. Maar dit is wel echt iets heel anders van hen. En dat is misschien best wel eens een keertje leuk om te laten horen. En jij vroeg het aan en toen dacht ik, nou, daar maken we gewoon ruimte voor.
1: Kijk, hartstikke leuk deze race.
0: Ik ga hem voor je draaien, Marijn. Dankjewel voor het aanvragen. ABBA met Hasta Mañana.
1: Oké, bedankt. Hoi, hoi.
0: Of is het nou toch BZN? Nou, oordeel zelf.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
6: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
7: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland en we kijken heel even naar het weer in onze provincie. Het ziet er goed uit hoor. Vanmiddag is het droog en ronduit zonnig met een matige oostenwind en een temperatuur van ongeveer 22 graden. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. Bij een ernstig ongeval op de kruising van de Laarweg en de Heerswerg in Harskamp zijn maandagmiddag 2 gewonden gevallen. Een DHL-busje en een personenauto botsten, waarbij de pakketbezorger bekneld raakte en door de hulpdiensten bevrijd moest worden. Meer Gelders nieuws lees je uiteraard op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En dan nog de situatie op de weg. Je krijgt de files langer dan een kwartier van mij. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 10 kilometer, heb je 18 minuten vertraging. En dan nog de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen staat 3 kilometer, heb je 31 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto, de linker rijstrook is daar dicht.
8: Bam, bam. Pa-da-pa, pa-pa, pa-da-pa, da-da-da-da-da-da. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
9: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Hey Remon!
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
17: Ik mag graag tuinieren.
18: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
19: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
20: Ik niet.
16: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Hij is onderweg.
21: Wie?
22: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
21: Top. Koffietje, ik trakteer.
22: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
24: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
25: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
26: Simpel.
0: thuis in Gelderland. Desiree van

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen met dit.
0: Oh.
1: Ja, dan weet je het wel, hè?
0: Ja, dan weet je het wel. Goeie tune wel, hè?
1: Ja, ik vind hem ook mooi.
0: Zo, prachtig. En dan dit einde. Het Songfestival.
1: Bam, en dan gebeurt er wat, maar niet altijd. Want het nieuws is dat we weer niet gaan. Tenminste, Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee met het Eurovisie Songfestival. Omroep zal geen Nederlandse delegatie naar dat Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. En daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland dan volgend jaar helemaal niet meedoet, dat is eigenlijk nog onduidelijk, zegt deze verslaggever.
0: Oh, die heb ik
1: Die hebben we inderdaad niet.
0: Wacht eens even, ik ga hem erbij pakken. Ja. Momentje.
1: Ja.
0: Dat kan, nou dan weet je helemaal dat het... Ik heb die niet...
1: Die
0: hebben dan niet gestaan.
1: Nou, het komt erop neer dat het nu naar de NPO gaat, de beslissing of we gaan of niet. Omdat Avro Tros het teruggegeven heeft aan de NPO. Die NPO zegt de beslissing van Avro Tros te respecteren en zegt zich te gaan bezinnen op de komende editie om er later op een goed moment op terug te komen. Betekent dat een andere omroep nog wel iemand zou kunnen afvaardigen als ze daartoe besluiten. BNN, VARA en Max hebben wel al aangegeven dat zij niet willen. Kost ook nog een hoop geld.
0: Ik wou net zeggen, en er moet flink bezuinigd worden bij de NPO bij elke omroep. Dus ja, niet gaan scheelt een hele hoop geld.
1: Maar het is nog niet helemaal zeker of we nou gaan of niet. Fabrikanten die verkleinen nog altijd hun verpakkingen zonder dat de prijzen even hard meedalen. Dat zegt de Consumentenbond. Die zag het afgelopen jaar in de supermarkten tientallen gevallen van die zogenoemde krimpflatie. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking. En daardoor zie je als consument wel een verandering. Maar de fabrikant geeft dan niet altijd duidelijk aan dat er minder in zit. Ja, Consumentenbond vindt nu dat fabrikanten verplicht moeten worden om duidelijk aan te geven dat de inhoud is veranderd. Of dat supermarkten bij het schap moeten waarschuwen. Dus in Frankrijk is dat al wettelijk verplicht.
0: Nou, dan kunnen ze het hele chipsvak kunnen ze dan gewoon heel groot bord bij neerzetten.
1: Nee,
0: dat vind ik altijd zo'n deceptie.
1: Daar, ja.
0: Dat is echt, dan zie je zo'n grote zak opium voor de helft leeg.
1: Ja, maar dat is om ze heel te houden. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Het zal wel, ja.
1: Ja, loop jij wel eens buiten te appen en dan ook nog eens tijdens het oversteken? Nou, in Italië wordt dat misschien verboden. Het ministerie van Transport is van plan om daar een boete op te zetten. Wie dan tijdens dat oversteken op zijn of haar telefoon krijgt, die krijgt een boete van €75 of meer. Die maatregel die volgt na verschillende rechtszaken waarbij de schuld voor ongevallen bij onoplettende voetgangers werd gelegd. Die staken zomaar ineens over om staat op hun telefoon te kijken. Verbod geldt ook voor als je op je laptop kijkt, op een tablet of door een digitale camera. Hands-free bellen tijdens het oversteken, dat mag dan nog wel. Dragen van oortjes ook, zolang de voetganger met beide oren nog voldoende kan horen. Ja, hoe ze dat controleren weet ik ook niet. Maatregel geldt niet voor voetgangers die op de stoep lopen. Dus als je dan tegen iemand aanbotst, dan krijg je geen boete.
0: Oké, dus als ik dan met mijn laptop loop, dan is niks aan de hand. Mooi wel. Rob, dank je wel en tot zometeen weer. En dit is Pink Floyd, Another Brick in a Wall. En zometeen hoor je nog Stevie Wonder met For Once in My Life. Fijn dat je luistert naar Radio Gelderland.

0: Stevie Wonder for Once in My Life voor de hier op Radio Gelderland. En wij gaan naar het weer en dat doen we met Jeroen van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ziet het weer eruit voor vandaag? Ik zie wel een zonnetje als ik naar buiten kijk.
1: Nou, het is eigenlijk perfect zomerweer als je het mij vraagt op dit moment. Met veel ruimte voor de zon en toch een paar laatste stapelwolken. Maar die lossen nu op, ook in het noorden van de provincie op. En de temperatuur ligt rond 22 graden. Ja, ik denk voor veel mensen een perfecte middag.
0: Ja, heerlijk om wat te ondernemen, om te fietsen, om te wandelen. Niet te warm, niet te koud.
1: Precies. En de komende nacht wordt het dan wel weer koud. Dus als je op de camping staat, ja, houd toch wel even rekening met een frisse nacht. Met temperaturen die teruggaan naar een graad of 10. Maar is morgen weer snel vergeten, want dan loopt de temperatuur alweer op naar 25 graden.
0: Prachtig. En ik las trouwens in de krant, ik had mijn eclipsbrilletje alweer opgeborgen. Ik denk, nou, dit duurt nog wel heel lang voordat ik daar weer gebruik van kan maken. Dat er een maansverduistering aankomt, weet jij daar wat van?
1: Ja, klopt. Er komt een maansverduistering aan. Dat is aankomende vrijdag in de vroege ochtend. Maar daar heb je eclipsbril niet voor nodig, want dat is voor de zon, voor de zonsverduistering. Dan wordt de maan verduisterd. Maar dan moet je wel echt vroeg je wekker zetten, hoor. Want de maan wordt verduisterd net voordat de zon opkomt. En dat is zo'n beetje rond 6 uur in de ochtend.
0: Ah, dus voor de vroege liefhebbers kunnen we dan heel eventjes naar buiten kijken.
1: Ja, klopt.
0: En hoe gaat zoiets eruit zien? Is dat een beetje vergelijkbaar als de zonsverduistering? Dan krijg je natuurlijk dat die maan ervoor gaat staan. Dan is het even wat donkerder. Wat moet ik me voorstellen bij een maansverduistering?
1: Nou, er komt gewoon een hap uit de maan. En dan zie je een gedeelte van de maan die wordt donker. En een andere gedeelte blijft wel gewoon in het licht van de zon. Ja, als je het mij persoonlijk vraagt, vind ik het net even iets minder spectaculair dan een zonsverduistering. Ja, ik ben ook wel een beetje verwend, want ik heb vorige week een totale zonsverduistering in Spanje gezien.
0: Oh.
1: Ja, dat is een beetje moeilijk te overtreffen.
0: Dat totaal, ja. Ik moet zeggen, want in Nederland, ja, zelfs als je nog, 90%, zeg maar, vond ik het nog best wel licht. Maar dat moet dan in Spanje toch wel heel anders zijn geweest.
1: Ja, het verschil tussen 99% en 100% verduistering is echt het verschil tussen dag en nacht. Echt in een paar seconden tijd ga je van, voor het gevoel, nog volop daglicht naar midden in de nacht. En dan verschijnen ineens sterren en alles. Ja, het is echt heel spectaculair. Het is niet te vergelijken met wat we toch in Gelderland hebben gezien.
0: Ja, en moet ik volgens mij volgend jaar toch weer ergens in Zuid-Spanje, geloof ik, zijn.
1: Ja, klopt. 2 augustus volgend jaar om precies
0: 2
1: te zijn.
0: Augustus. Dus we kunnen nu alvast tickets boeken. Dan zijn we nu nog een beetje goedkoop uit voor dus een totale zonsverduistering volgend jaar.
1: Klopt. Of je moet naar Egypte of naar Marokko gaan. Daar is die ook te zien.
0: Egypte, Marokko of dus Zuid-Spanje kan je eclipsbrilletje gewoon meenemen voor een totale zonsverduistering. Als ik jou dus mag geloven, Jeroen, is dat echt wel een hele andere koek dus.
1: Ik zou het echt proberen om het te bekijken, want het is niet met een pen te beschrijven. Ik vond het een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien.
0: Oké, je hebt me. Nou, misschien ga ik dan toch even kijken naar tickets vanavond.
1: Ik ga volgend jaar in ieder geval.
0: Ah, jij gaat volgend jaar. Nou, misschien kunnen we samen boeken, Jeroen. Dan wie weet zijn we goedkoper
1: uit. Ik heb hem genoteerd.
0: Helemaal goed, Jeroen. Dank je wel, hè. En ondertussen Rondé op je radio. Dit is Hard to Say Goodbye. Fijn dat je erbij bent, hier bij Thuis in Gelderland.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
4: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Nu in Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Je krijgt de files van een kwartier en langer van me. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen staat 10 kilometer. Heb je 15 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 11 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging. En dan de langste, die staat op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek staat 6 kilometer. Heb je 30 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. En nog een laatste file, die staat op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek staat 7 kilometer, heb je 23 minuten vertraging.
2: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Nee, nieuwe leesbril nodig?
4: Mijnleesbril.nl. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
15: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.
16: Ik vind het wel te gek, waar. Echt, ik zal het niet anders zeggen.

0: Blondie met Sunday Girl hoorde je hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het bleek net ook in de verkeersinformatie. Verkeer op de A28 kan bij Wezep weer in beide richtingen over één rijstrook, meldt Rijkswaterstaat. Die weg is nog deels afgesloten na het ongeluk afgelopen nacht. Een touringcar met Duitse scholieren botst op een bestelbus en belandt op zijn kant. Er liggen nu nog 5 gewonden in het ziekenhuis, waaronder ook de chauffeur van de bestelbus. De leerlingen die niet ernstig gewond waren, werden aanvankelijk opgevangen in een brandweerkazerne, later in een sporthal. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing vertelt wat ze aantrof in die sporthal.
2: Daar trof ik ontredderde jongeren aan die met van die foliedekens om zich heen zaten. Hun emoties in toon proberen te houden. Ik heb met een aantal daarvan gesproken en ja, ze zijn enorm geschrokken. Ze zijn door het dakraam naar buiten gekropen. Zoals je kunt voorstellen, tegen een uur of 4 s'morgens, dan lig je te dutten in zo'n bus en dan gebeurt er zoiets. Dan weet je gewoon even niet wat je overkomt natuurlijk.
1: En komende nacht gaat die A28 bij Wezep weer helemaal dicht om het asfalt te herstellen. Richting Zwolle kan het verkeer dan nog wel via de vluchtstrook. Werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 9 uur vanavond en 5 uur morgenochtend. Een grote sprong voorwaarts in de behandeling van patiënten met endeldarmkanker. Uit onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen blijkt dat de endeldarm vaak niet verwijderd hoeft te worden. Een combinatie van bestraling en chemotherapie leidt ook vaak tot genezing en daarbij blijft de endeldarm behouden. Oncoloog Hans de Wild over patiënten die zo'n behandeling kregen met bestraling en chemo.
3: Daarbij zagen we dat bij 79%, dus dat is ongeveer 8 op de 10... dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ja, betekent een enorme verbetering voor de kwaliteit van leven, zegt die oncoloog. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. En goed nieuws vanuit Hilsum. 23-jarige man uit Hilsum, die al 6 maanden werd vermist, is weer terecht. Hij nam zelf contact op met het thuisfront en is inmiddels weer thuis. Hij werd sinds 27 februari vermist. Er werden verschillende zoekacties gehouden, onder meer met reddingshonden. Dat leverde allemaal niets op. Moeder van de man spreekt van een wonder, noemt het fantastisch. Waren momenten dat ze dacht dat hij niet meer in leven was, zegt ze. Waarom die man besloot te verdwijnen en waar hij verbleef, dat is niet bekendgemaakt.
0: Ja, toch mooi nieuws, dat hoor je niet zo heel vaak, hè?
1: Nee, en echt, ja, men vreesde het ergste, hè? Echt, ja, die reddingshonden die, waarmee men zocht,
0: Dan is het vaak al einde verhaal. Dus dat is dan toch mooi nieuws op deze maandag. Rob, dankjewel.

0: Alex Warren met Passenger. Hoorde hier op Radio Gelderland. Luister even mee naar vorige week vrijdag.
1: Angela, ga rustig zitten. Denk aan je hart.
2: Ja.
1: Want je hebt hem gewonnen!
2: Ja! Wauw.
1: Die e-bike is helemaal voor jou.
2: Oh, geweldig.
1: Ja. Echt. Dus binnenkort kun jij hem ophalen en dan kun jij gewoon gezellig met jouw vriend rondjes door Gelderland heen fietsen.
0: Ja, dan kan je rondjes door Gelderland fietsen. En het is deze week de laatste week dat we bij Radio Gelderland een e-bike weggeven. Heeft natuurlijk alles te maken met ons zomerprogramma op TV Gelderland. Dat heet Rondje Gelderland. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther door onze prachtige provincie. Elke dag een nieuwe fietsroute. En hier op de radio stellen wij dan een vraag over de aflevering van gisteren, of in dit geval van afgelopen vrijdag. En heb jij het goede antwoord, dan kan je die insturen via onze site radiogelderland.nl. Daar staat een mooi formulier, kan je je antwoorden invullen. En doe dat dan elke dag, dus elke werkdag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. En heb jij dus elke dag het goede antwoord gegeven, dan kom je in onze tombola terecht. En word jij misschien wel vrijdag daaruit getrokken en win jij onze laatste e-bike. Zou toch mooi zijn natuurlijk. Ik laat je eerst een fragmentje horen van afgelopen vrijdag.
3: En daar waar die windzak wappert, daar moeten we zijn. Daar is onze volgende afspraak.
4: Nou, tickets bij je.
3: Het is natuurlijk vliegveld. Het is natuurlijk een mini vliegveldje, ja. Hè? Maar jullie zijn...
4: Ja, klopt.
3: Oh, dan gaat er weer eentje de lucht in.
4: Ja, klopt. Ja.
3: Dit is grappig zeg.
4: Leuk model, hè?
3: Ja, dit is leuk. Ik heb het idee dat ik er bijna in kan zitten zelfs.
4: Ja.
3: Oh, daar gaat hij.
4: Ja.
0: Ja, je hoort het al. Frank Oosterwegel fietst in aflevering 15 van Rondje Gelderland onder andere langs een heus vliegveld in Gelderland, langs de IJssel bij Vorchten. De vraag is, welke vliegclub is daar actief? Dus welke vliegclub is actief bij het vliegveld in Gelderland langs de IJssel bij Vorchten? Weet je het antwoord? Stuur het dan in via onze site radiogelderland.nl.
5: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Het is 6:01. Je luistert naar Radio Gelderland. En we kijken heel even naar het weerbericht. Vanavond volgt een rustige en heldere zomeravond met temperaturen ruim boven de 15 graden. En dinsdag wordt het vrij warm met 24 of 25 graden. Overwegend droog ook met zon- en sluierwolken. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Het gemeentehuis van Beuningen werd maandagochtend opnieuw getroffen door vernielingen, waarbij de ruiten aan diggelen werden geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met eerdere beklanningen tegen de komst van asielzoekers. En in Nijmegen is de kamernood voor studenten weer hoog met het begin van het nieuwe studiejaar. Ondanks de bouw van 2500 nieuwe kamers blijft de vraag groter dan het aanbod, aldus de woningcorporatie. En meer Gelders nieuws lees je uiteraard op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Je krijgt de files langer dan een kwartier van me. En die staan op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek staat 7 kilometer. Heb je 24 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. En als laatste nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort staat 4 kilometer. Heb je 18 minuten vertraging.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Leren mediteren. Zen.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
15: Thuis in Gelderland.

0: Passenger hoorde hier op Radio Gelderland. Op veel plekken in Nederland is de strijd tegen de oprukkende Aziatische hoornaar al opgegeven. Maar in Wageningen niet hoor. Nee, daar willen de leden van imkervereniging De Rijnstreek van geen ophouden weten. Want de hoornaar, dat is de grootste vijand van onder meer de honingbij. Met speciale high-tech apparatuur, een mini-zendertje en van die piepende pijlapparatuur is de jacht op die vraatzuchtige hoornaar toch geopend.
1: Dit is het zendertje. Het is een piepklein dingetje. Weegt 100 milligram. En dat is ongeveer in verhouding met het gewicht van de hoornaar zelf.
2: Vandaag zijn de leden van de Aziatische hoornaarwerkgroep van de imkervereniging De Rijnstreek na een melding op jacht in Wageningen. Als ze met wat lokmiddel een hoornaar gevangen hebben, krijgt hij het zendertje om. En als de hoornaar dan naar zijn nest vliegt, kan hij gevolgd worden. Deze high-tech is prachtig, maar je moet wel opletten.
3: Bent u wel eens gestoken?
1: Ja. Zeker. 2 keer dit jaar. Dus ik kan het niet meer aanraden, het is ontzettend zeer.
2: Waarom willen jullie die hoornaar eigenlijk zo graag vangen?
4: Nou, het belangrijkste is dat ze een schade toebrengen, een bedreiging zijn voor de biodiversiteit. Ze pakken alles aan insecten, ook wespen, wilde bijen, vliegen, zeevliegen. Het zijn vleeseters.
2: Ze moeten weg.
4: Ja, omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben. We hebben 3 ontvangers. Kunnen we met 3 hebben we meer kans om te vinden.
1: Die kant uit en dan links.
5: Linksaf.
1: Ja. En dan zou het bij de ingang van de begraafplaats ongeveer moeten zijn.
2: Ondanks al deze high-tech is het toch nog een hele tour om het nest te vinden.
6: Moet u die kant op?
2: Soms is het wel een paar uur peilen en zoeken.
4: Een nest dat nu niet gevonden wordt, dat van het najaar blijft hangen. Daar kunnen weer 10 nesten uit voortkomen. Volgend jaar 10 nesten. En dan gaat het heel snel.
2: Is het nest eenmaal gevonden, dan wordt een bestrijder gebeld die het weghaalt.
0: Nou, goede zaak daar in Wageningen. Laten we hopen dat ze er veel vinden.

De Zombies, She's Not There, hoorde hier op Radio Gelderland. En elke dag zetten we natuurlijk een liedje uit onze alle 1300 goedlijst centraal. 9 tot en met de 18 oktober kan je hem weer horen hoor, hier op Radio Gelderland. En daar mag jij dan natuurlijk ook voor stemmen. Maar misschien heb ik alvast een beetje voorpret voor je met elke dag dus zo'n liedje uit die lijst. En vandaag is dat Kiss van Prince. Een liedje wat hij trouwens had geschreven voor een andere band. En die band heette Maserati. En daarin zat de bassist van Prince. En ze hadden Prince gevraagd van, goh, kan jij niet een liedje voor ons schrijven? Dat deed die beste man wel vaker. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Hij maakte een akoestische demo van, nou, kijk maar of je hier wat mee kan. You don't have to be beautiful. En die bandleden van Maserati die hoorden dat en die denken, ja, hier kunnen wij wel wat mee. Weet je wat, wij geven er gewoon lekker een dosis funk aan. Ja, dat klinkt wel heel lekker, toch? Nou, dat dacht Prince dus ook. Die hoorde dit namelijk en die dacht, ho, effe, dit klinkt zo goed. Ik wil mijn liedje weer terug. Ja, eens gegeven, blijf gegeven, dat geldt blijkbaar niet als je Prince heet. En hij voegde er nog die bekende gitaarsolo in het refrein aan toe. Hij zong het zelf in en voilà, Kiss was af. Ja, die band Maserati was natuurlijk wel heel erg boos. Maar Prince beloofde zijn bassist, weet je wat? Jij krijgt anders gewoon credits voor het meeschrijven van het liedje. En in de muziekwereld kan dat echt best wel een leuk geldbedrag opleveren als het een hit wordt. Dus die bassist die dacht, nou oké, prima deal, jij mag je liedje weer terug, ik sta in die credits. Maar wat deed Prince? Hij gaf hem uiteindelijk nooit credits voor het schrijven en kon zo zelf dus al dat geld opstrijken. We kunnen wel stellen, Prince is niet bepaald een eerlijke gozer, maar wel een hele goede zakenman met een neus voor hits zoals deze.

0: Kiss.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland, het nieuws van 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch

0: Ford dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Ford Panaden. Een onvergetelijke belevenis.
1: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Hey, Remo! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland en kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
5: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
4: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Helderland. De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?

0: De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
1: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven. Toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
0: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij, dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Spaanse autoriteiten zijn in Ceuta begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De voormalige grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

0: niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. De Rijksbegroting moet op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Op het WK hockey zijn de Nederlandse mannen doorgedrongen tot de halve finale. Ze speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
3: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De AVRO laat het Songfestival aan zich voorbij gaan. Dat maak je toch niet vaak mee, dat een besparing bij een publieke omroep tot woede bij rechts leidt. Goedenavond en welkom bij het Oog.

0: een nieuw dieptepunt, noemt iedereen het. Gewonden door vuurwerken bij een voetbalwedstrijd op de tribunes. De burgemeester van Zoetermeer werkte al langer met een commissie aan aanbevelingen over voetbalgeweld. En ja, is het toeval of niet? De timing kon in ieder geval niet beter, want net vanavond worden die aanbevelingen gepresenteerd. Vladimir Poetin die stuurt botten van een 14e eeuwse heilige naar het front. Een reliquie in de propagandastrijd. Wat kan je daarin zien? Moet je daar wanhoop in lezen? Deskundige Helga Salomon hoort u zometeen daarover. Don Ceder is wederom verkozen tot het meest effectieve en meest actieve Kamerlid. Ook vanavond is hij in de touwen, want hij komt hier op bezoek. En de koning komt ook op bezoek. Koning Dennis, sportschoolhouder te Den Haag. Gekroond tot provinciaal koning in Ghana. Hij noemt zichzelf Haganees. En hij is een van de deelnemers in een serie, Welkom Terug, van Omroep Zwart, over mensen die teruggaan naar een land waar ze ooit hun wortels hadden. We beginnen met het nieuws van
1: maandag 24 augustus.
2: Pijlen vlogen en al dat rook kwam op ons af.
0: Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden.
3: Dat er bewust wat gegooid, dat is echt heel duidelijk. Richting familievak, en dat vind ik gewoon echt krankzinnig, krankjoren.
0: Ook deze man was er met zijn kind.
4: Mijn zoontje was ook echt doodsbang wat er gebeurde. Veel knallen, veel mensen hoorde je ook gillen, bang weg willen uit het stadion.
0: 7 mensen raakten gewond en emotioneel was het zwaar. Zeker voor kinderen.
4: Ze zeiden ook van ik wil nooit meer naar Cambuur toe. Dit vond ik te eng.
0: De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd, maar later uitgespeeld. Dat vonden veel bezoekers een slecht besluit.
5: En uiteindelijk vind je het heel wonderlijk dat ze het hele vak niet gewoon leeghalen. Dus dat iedereen gewoon eruit wordt gehaald, op de bus wordt gezet en terug naar Rotterdam.
0: Er zijn alleen protocollen voor als er vuurwerk naar spelers wordt gegooid. De Spelersvakbond vindt dat een grote fout.
6: Plat gezegd, alle protocollen moeten opzij schuiven en gezond verstand volgen en daadwerkelijk beslissen. Nee, op zo'n manier gaan we niet door.
0: En daarna?
6: Mensen die betrokken zijn straffen.
0: Op de A28 bij Wezep is de hele dag de weg afgesloten geweest vanwege een zwaar ongeluk.
7: Tussen een touringcar en een bestelbus. De touringcar is echt van een stuk verder in de berm terechtgekomen aan de andere kant van de weg.
0: In de touringcar zaten Duitse kinderen die op schoolreis waren naar Parijs.
8: Je moet er niet aan denken dat je kind op schoolreis gaat naar het buitenland en dat je dan zo'n telefoontje krijgt tegen 1:05 's morgens.
0: Volgens de politie was de klap enorm.
7: Ik kan me voorstellen dat de schrik er goed in zit.
0: 16 mensen moesten naar het ziekenhuis, ook de bestuurder van de bestelbus. Toch zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt.
8: Ik weet wel dat er heel veel engeltjes op schouders hebben gezeten, want dit had zoveel erger gekund.
0: Komend jaar doet Avro Trossen opnieuw niet mee met het Eurovisie Songfestival.
9: Het doet ook enorm pijn om dit besluit te nemen, maar wij moeten wel trouw blijven aan onze waarden.
0: De omroep vindt dat de organisatie van het Songfestival Israël had moeten weren.
10: Wij vinden dat de IBU dus criteria moet maken waarop een land wel of niet mag meedoen. En dat hebben ze helaas nagelaten.
0: Commentator Cornald Maas is het niet eens met het besluit van Avro Tros.
11: Er zijn altijd controversies, er zijn altijd gedoe. Er is altijd geopolitieke gedonder. En op het moment dat je zelf afhaakt, dan heb je daar ook geen invloed meer op en wordt de verdeeldheid eventueel juist groter.
0: Er komt toch een museum voor de vrouw die onder meer bekend is geworden van de boeken over. Er is genoeg geld opgehaald om het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in Capelle te kopen. Want er is
12: een geldschieter gevonden die ons gaat helpen met de aankoop van het pand. Dus geweldig.
0: Met een crowdfundingsactie was 150.000 euro ingezameld. En toen kwam er
12: een hele lieve meneer. En verder ga ik er niet op in.
0: De anonieme gullegever komt met tonnen over de brug. Het duurt nog even voor het museum opengaat.
12: Een jaar. Anderhalf, ik durf het echt niet te zeggen, maar we willen het wel goed en degelijk doen.
0: Wat er in het museum te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Vast veel van haar werk voor kinderen, hoewel Annie M.G. Schmid zelf niet gek was op kinderen.
13: Ik bedoel, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Maar ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen.
0: De krant van morgen die is vast ingezien en samengevat door Jennifer Okkeloen.
14: Oplichters maken volop gebruik van de overgang van het betaalsysteem iDeal naar Wero. De fraude helpdesk ziet het aantal phishing mails hierover sterk toenemen. Uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd blijkt dat het ging om enkele per dag begin dit jaar, naar een piek van zo'n 100 per dag vorige maand.
0: In de phishingmails wordt bijvoorbeeld beweerd dat consumenten voor een bepaalde datum iets moeten doen om geld terug te krijgen. Maar dat klopt dus niet. De overstap van het Nederlandse iDeal naar het Europese betaalsysteem Wero begint eind dit jaar. Eind 2027 moet het zijn afgerond. Consumenten hoeven daarvoor zelf niets te doen.
14: In NRC een interview met de chef van de gezondheidsdienst van de Afrikaanse Unie. Hij zegt dat de aanpak van de dodelijkste ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo ooit te laat op gang is gekomen. Toen de epidemie werd vastgesteld, ging het virus al maanden rond in de gemeenschappen.
0: Het lukt nauwelijks om de verspreiding tegen te gaan. Volgens de gezondheidschef komt dat onder meer doordat de aanpak onvoldoende wordt afgestemd op de inbreng van lokale gemeenschappen. Je kunt een epidemie niet verslaan zonder hun steun en instemming, zegt hij.
14: Hij waarschuwt ook dat er snel oplossingen gevonden moeten worden, want anders zal de uitbraak zich verder verspreiden naar de hoofdstad Kinshasa. Maar in elke crisis geldt een kans, zegt hij. Afrika heeft volgens hem te lang geleund op steun en financiering uit westerse landen. Deze epidemie kan ervoor zorgen dat wij voortaan ons lot in eigen handen nemen en zelf gaan investeren, zegt hij.
0: In Trouw aandacht voor de groeiende zorgen in Groot-Brittannië over video's waarin gevaarlijk rijgedrag wordt verheerlijkt. Aanleiding is een verkeersongeluk van afgelopen weekend waarbij 7 mensen omkwamen.
14: Op sociale media circuleren video's waarin jongeren bijvoorbeeld met hoge snelheid rijden, tegen het verkeer ingaan of politieachtervolgingen filmen. Een van de jongeren die omkwam bij het ongeluk van afgelopen weekend zou eerder zelf ook zo'n video hebben opgenomen.
0: Ook in Ierland kwamen vorige week 5 tieners om bij een frontale botsing na spookrijden. Zij zouden deel hebben uitgemaakt van een groep die vaker gevaarlijk verkeersgedrag filmt en online deelt. De Britse regering wil dat sociale media platforms zulke beelden sneller verwijderen en roept de toezichthouder op hard op te treden.
14: De natuurbrand in de Hoge Venen in België heeft grote gevolgen voor de korhoenders. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Voor de brand leefden in het gebied ruim 30 van die vogels. En van de 13 die een zender droegen is waarschijnlijk bijna de helft omgekomen. Ook zijn veel voedsel- en broedplekken van de korhoenders door die brand verwoest.
0: Sinds 2017 wordt geprobeerd om de korhoenders in de venen te redden, omdat er toen nog maar 3 werden geteld. Verspreid over de jaren werden enkele tientallen korhoenders uit Zweden bij de populatie gezet. Dat leek te werken, maar door de brand is het resultaat van jaren van natuurherstel teniet gedaan.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Stella Lefty was dat met Boston. Ja, 7 supporters gewond door vuurpijlen, afgeschoten door Feyenoord supporters. Er was veel verontwaardiging over vandaag. Brandwonden, gehoorschade, oogletsel. En de wedstrijd werd stilgelegd, maar toch uitgespeeld. En geen aanhoudingen. En net vanavond komt het auditteam Voetbal en Veiligheid met een rapport dat gaat over vuurwerk in het betaald voetbal. En de titel, ook heel toepasselijk, Als de rook is opgetrokken. Michel Bezuijen is normaal burgemeester van Zoetermeer en hij is ook de voorzitter van het auditteam Voetbal en Veiligheid. Welkom.
1: Dank.
0: Jij zou bijna zeggen, dat is geen toeval dat jullie net nu vandaag met zo'n rapport komen als dit groot nieuws is.
1: Nee, dat zou wel heel toevallig zijn. Het rapport lag eigenlijk al klaar. Wij waren al langere tijd bezig met dit onderzoek. Al een jaar heeft dat hele onderzoek geduurd. En wij zochten eigenlijk een moment waarop we het naar buiten zouden brengen. Ja, toen gebeurde dat gisteren en toen ineens ging het allemaal heel snel.
0: Toen dachten jullie, nou, dit is dat moment.
1: Eigenlijk wel.
0: Soms wordt het voor je beslist.
1: Soms gaat dat vanzelf. Ja, klopt.
0: Maar dit betekent dat het probleem al langer daar is.
1: Ja.
0: Want jullie hebben een jaar of zo gewerkt aan dit onderzoek.
1: Ja, we natuurlijk vanuit het auditteam kijken we altijd naar wat zijn nou echt dingen die in relatie met voetbal en veiligheid. Nou, er zijn een aantal onderwerpen die dan altijd interessant zijn. Vuurwerk was er daar eentje van, omdat je natuurlijk de afgelopen jaren vaker hebt geconstateerd dat er op allerlei manieren vuurwerk werd afgestoken in het stadion, wat voor velen sfeerverhogend is, maar ook gewoon risico's met zich meebrengt op het gebied van gezondheid en openbare orde en veiligheid. En wij hebben gezegd, ja, we moeten toch eens kijken, hoe zit dat nou? Hoe loopt dat nou? Hoe komt het nou dat iedere keer dat stadion in komt, dat het zulke effecten heeft? En dat was de reden voor ons en aanleiding om dat onderzoek te gaan starten.
0: Nou, dat is natuurlijk meteen de vraag van de dag. Hoe lukt het supporters om zoveel vuurwerk een stadion in te krijgen? Daar snap ik eigenlijk heel weinig van. Want ik ga niet zo vaak naar voetbalwedstrijden, maar naar concerten. En dan lukt het je niet eens om een flesje Spa Blauw mee naar binnen te krijgen.
1: Nee, dat is eigenlijk natuurlijk altijd de hamvraag die er geweest is. En die ik zelf ook aan het begin van het onderzoek had. Van hoe gaat dat nou? En wij zijn er in het onderzoek ook wel achter gekomen hoe creatief supporters zijn om dat allemaal te omzeilen. De meest bijzondere dingen maak je mee. Dus van tevoren inleggen. Met bijvoorbeeld bedrijven die daar zitten. Of schoonmaakbedrijven. Of andere bedrijven afspraken maken. Soms al op afstand bestuurde. Al van tevoren aanbrengen. Nou, de meest creatieve manieren vinden supporters om dat vuurwerk maar naar binnen te krijgen.
0: Welke vond u het meest verrassend die u bent tegengekomen?
1: Ja, eigenlijk die ene wel die ik noemde. Dat je dan op een gegeven moment
0: met de cateraar al van tevoren.
1: Ja, dat je gewoon afspraak maakt. En dat je dan op een gegeven moment dat vuurwerk al een lange tijd daarop liggen. En dat eigenlijk dat allemaal omzeild wordt. En het lastige is op het moment dat het vuurwerk wordt afgestoken in zo'n stadion of in zo'n vak, dan is het heel moeilijk om daar nog tegen op te treden. Want dan is het natuurlijk vaak ook een afweging. Ga ik dan wel wat doen? En dan heeft het vaak ook al niet zoveel zin meer.
0: Ik las nu dat ze het waarschijnlijk in vlaggen en spandoeken zouden hebben gewikkeld. Je leest ook dat ze trucs hebben om de beveiliging bezig te houden met een opgezet incident. Ja. Zodat ze minder goed kunnen controleren.
1: Ja, er wordt van alles geprobeerd. En dat is wat ik al zei. De creativiteit die daar ook in gezocht wordt. Ik heb me daar ook eerlijk gezegd wel over verbaasd toen ik het las.
0: Bijna bewondering toen u dat las.
1: Nou ja, het is soms knap als je ziet wat ze het allemaal voor elkaar krijgen. En hoe ze dat doen. Nogmaals, het is niet goed te praten. Want en dat hebben we gisteren ook gezien. De effecten daarvan zijn echt behoorlijk. Het wordt natuurlijk altijd gepresenteerd als vuurwerk in een stadion. Een sfeer verhogend. Hè. Het verhoogt de sfeer. En het zet een beetje de zaak neer. Maar je ziet nu gewoon echt dat het tot grote risico's leidt. En dat is ook de reden dat wij hebben gezegd, je moet er ook echt wel een aanpak, die is er inmiddels wel. Maar die moet je ook echt stevig gaan uitvoeren.
0: Want dat is eigenlijk het gekke. Dit is niet eens het eerste adviesrapport. Nee. Niet het eerste onderzoek. 2018 was er al een soortgelijk onderzoek. Heeft het probleem wel meer aanbevelingen nodig?
1: Ja, 2018 was er al een plan van aanpak. Hè. Dat hebben we ook geconstateerd. Alle partijen hebben daar ook afspraken gemaakt. Wij hebben alleen geconstateerd dat de uitvoering op dit punt tekort schiet. En dat partijen op dit moment nog onvoldoende doen om daadwerkelijk het probleem aan te pakken. Dus iedereen moet eigenlijk een stapje extra doen om het ook echt meer beheersbaar te maken. Want onderschat niet, hè, net al gezegd, de creativiteit. Het is echt heel diep in de supporterscultuur verweven. Vuurwerk is voor een deel van die supporters echt heel belangrijk om te gebruiken tijdens wedstrijden.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, ze voelden dat als heel sfeerverhogend. Het is ook, wij hebben in ons onderzoek ook geconstateerd dat soms ook tot een bepaalde rivaliteit tussen supportersgroepen leidt. Dus supportersgroepen hebben daar ook een soort onderlinge strijd van wie het meest spectaculair vuurwerk kan laten afsteken.
0: Het
1: dus
0: is zit ook statusverhogend.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Dus je ziet daar ook wel in, dat zag je bijvoorbeeld mooi bij de voorbeelden die wij hebben gezien met de bekerfinales, dan gaan ze aan de overkant van elkaar kijken wie het meest vuurwerk kan afsteken of wie het meest spectaculair het vuurwerk kan afsteken.
2: Gaat het nog wel over het voetbal? Nou, of is het misschien dat het voetbal of ondergeschikt is aan het vuurwerk en dat ze eerder in het stadion zijn om die status om dat vuurwerk af te kunnen steken?
1: Een deel van de supporters heeft dat wel. Ja, dat niet allemaal moet ik zeggen. Want een groot deel van de supporters
2: komen ook voor mensen voor het voetbal.
1: Moet ik ook niet vergeten. Maar een deel van die supporters vindt dat wel belangrijk. En je ziet ook, dat hebben wij ook in het onderzoek geconstateerd. Dat wat gebeurt er dan? Dan krijgt zo'n club een boete. Hè, of allerlei andere maatregelen. En dan denken die supporters, nou ja, oké, dat nemen we dan maar even voor lief toe. Want we vinden het toch heel belangrijk dat we die actie, en dat geldt niet alleen voor vuurwerk, de hele pyro's, dus dat is soms ook bij trainingen. Dus het is op allerlei vlakken dat wordt gedaan. Dus het is inderdaad terecht statusverhogend.
2: Hoe kun je dat aanpakken? Werkt repressie? Zeggen van oké, wie vuurwerk afsteekt, die gaat het stadion uit, die verliest zijn toegang. Dat soort maatregelen is wel geprobeerd, helpt dat?
1: Zeker, de repressie is altijd, maar dat is niet alleen. Je moet ook aan de voorgrond heel duidelijk aangeven wat vind je wel het niet acceptabel. Dus ook gesprekken met supporters, wat je wel het niet acceptabel vindt. Dat ook wel heel duidelijk sanctioneren, dus dan kom je in de handhaving. Wat wij ook geconstateerd hebben bijvoorbeeld op het gebied van fouilleren. Dat moet gewoon even een tandje scherper, een tandje sterker. De fouillering die wij nu hebben, want dat was onze verbazing ook wel. Hoe kan er nou iedere keer, terwijl er toch gefouilleerd werd, zoveel vuurwerk het stadion inkomen? En wij hebben ook geconstateerd dat de fouilleringen die nu gebeuren te oppervlakkig zijn om daadwerkelijk ook tot echte aanpak te komen. Of tot daadwerkelijke daders te komen. Dus ik denk dat er op een aantal van die punten echt wel wat scherper uitgevoerd kan worden.
2: Als dat vuurwerk zo belangrijk en sfeerverhogend is, waarom organiseren de clubs het dan niet zelf? Dat je dan in professionele handen gewoon bij, weet ik het, ieder doelpunt of iedere gele kaart een paar pijlen de lucht in schiet. Maar dan georganiseerd en veilig.
1: Dat laatste zou ik niet willen adviseren. Ik denk wel dat is ook wel bij sommige clubs geprobeerd. We hebben ook een internationale vergelijking gemaakt. In Noorwegen wordt dit bijvoorbeeld gedaan. Dus daar worden de afspraken gemaakt en dan doen ze een soort georganiseerde show. He, dus dat moet je dan allemaal keurig organiseren met een professionele organisatie. De vraag is wel of de supporters die dit nu doen, dat dan als een alternatief zien.
2: Of
1: dus
2: dan
1: dat
2: de lol, is de vraag. Dan is dat, de lol er meteen af als
1: en
2: dan
1: is de vraag of ze daarmee acceptabel gaan. Maar goed, dat is wel iets wat je kan onderzoeken. We hebben wel gezegd, dat zou je kunnen proberen. Maar je moet beginnen eerst met een hele duidelijke aanpak en ook aangeven wat je wel en niet acceptabel vindt.
2: Maar je hebt dus de liefhebbers die het slachtoffer zijn. Mensen die met hun gezin gewoon naar een wedstrijd willen kijken. Mensen die de wedstrijd onderbroken zien. Hebben die, zeg maar, milde fans nog invloed op deze wat radicalere kern?
1: Nou, dat is natuurlijk lastig, want die radicale kern laat zich daar niet altijd door leiden. Wat wel interessant is uit het onderzoek dat wij ook hebben gedaan, want we hebben ook een hele grote enquête onder supporters gedaan. En daarin zie je dat een merendeel van de supporters, meer dan de helft, 56%, inmiddels dit niet meer leuk vindt. Het ook niet meer sfeerverhogend. Dus je ziet wel een kentering plaatsvinden. En dat zouden we mooi kunnen gebruiken om nu eens aan te geven, jongens, dit is niet leuk meer. Dit is niet meer waarom het voetbal er is. Het verstoort ook het voetbal. Het verstoort ook het plezier van heel veel mensen die daar gewoon met veel lol, met soms wat met kinderen en opa's en oma's en vrouwen en mannen die daarheen gaan. Dus ik denk dat het wel goed is om dat ook te benadrukken en dan die aanpak daar ook stevig op in te zetten.
2: Wie moet er het eerste na actie komen?
1: Nou, ik denk dat hebben wij in ons rapport gezegd. Hè, dat het belangrijk is dat het op landelijk niveau nu ook die regie wordt gepakt. Hè, dus dat we ook heel nadrukkelijk daar zeggen vanuit het ministerie, nou, goed om deze stappen daar nu in te zetten. Daar heb je wel de clubs nodig. KNVB, politie, OM, gemeente, justitie. Dat moet je met z'n allen dan doen. En daar moet je dan met elkaar ook volle energie op zetten.
2: Dit lijkt wel een goed moment, want de verontwaardiging was breed gedeeld. En dit kon echt niet meer. Die hele wedstrijd was naar de haaien.
1: Nee, en die verontwaardiging hebben we natuurlijk vaker gehad. En alleen moeten we nu zorgen dat die verontwaardiging ook omgezet wordt in daadwerkelijke daden. En dat zou mooi zijn als we dat met dit rapport erbij nog, want daarvoor hebben wij dit onderzoek ook gedaan, zou kunnen helpen.
2: Dank, Michel Bezuijen van het auditteam Voetbal en Veiligheid, tevens burgemeester van Zoetermeer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Kingfisher, the sun will never settle. Behalve soldaten, drones en raketten stuurt Poetin nu ook de botten van een heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front. En ja, dat is propaganda, maar wat is precies het idee erachter? Ruslanddeskundige Helga Salomon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, 600 jaar oude botten van Donskoy, vorst van Moskou en Vladimir Soezdal in de 14e eeuw. Er werd een slag gewonnen. Wie was dat? Waarom zijn die botten zo belangrijk?
1: Ja, ja, dat is de hamvraag. Ja, die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin na Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw, waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan. En daarom wordt hij geëerd als een grote veldheer. Dus het is geen toeval dat die botten zijn gevonden. Het is zelfs heel bizar, want we wisten allemaal dat die botten daar lagen in een kerk van het Kremlin, want dat was al lang bekend. En toch deden ze heel opgewonden toen de zogenaamde vloer verzakte in juli, dat was het verhaal, en die botten er bleken te liggen in die kist. Dus het is een vreemd verhaal en het lijkt vooral bedoeld om in een moeilijke tijd, Poetin komt niet uit de oorlog die hij zelf heeft ontketend, om vanuit een bepaalde gedachte dit toch weer tot een soort heilige oorlog te verklaren. Want Poetin zelf heeft gezegd, dit is wonderbaarlijk, en de Russische propaganda brengt dit als een teken dat de oorlog spoedig zal worden gewonnen.
0: Een soort reliek, en het is dan als het ware een teken van een soort vader des vaderlands, een heilig verklaarde voor Rusland.
1: Ja. Maar in Rusland kan het altijd nog gekker. Want wat zeggen ze? Dit is een teken, maar op 6 september, komende 6 september, wordt een deel van die botten in een processie door Moskou geleid, onder leiding van Kirill. En wat is er op 6 september gebeurd? In de Tweede Wereldoorlog het Rode Leger heeft toen de nu Oekraïnse dorpen Slavjansk en Kramatorsk overwonnen. Dus dat koppelen ze er ook nog eens een keertje aan. Dus ze koppelen alles aan deze oorlog. Want ze zeggen, dit is een teken dat Rusland Oekraïne en het collectieve Westen gaat overwinnen. Want zo worden alle partijen die Oekraïne steunt genoemd. Het wordt kortom, het is een vreemd verhaal. Ze hebben botten ontdekt waarvan we wisten dat die botten er lagen, en die worden nu ingezet om Poetin als het ware de nieuwe Donskoy, als de nieuwe Donskoy neer te zetten.
0: Hij laat zien, dit is een heilige oorlog. Dit gaat over het voortbestaan van Rusland en we zullen wederom winnen.
1: Precies.
0: Gewoon propaganda. Gewoon een propaganda-stuntje.
1: Propaganda, maar wat is het ernstige? Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
0: Je noemde dat die Russisch-Orthodoxe kerk er ook bij betrokken raakt.
1: Ja.
0: Wat is dat voor rol? Want ja, dat is natuurlijk in een land dat zo lang communistisch is geweest, is die kerk heel lang een beetje gedempt of weggemoffeld. Die zet hij nu weer vol in het licht.
1: Ja, het punt is natuurlijk, dit had een snelle oorlog moeten worden. Dat is helemaal mislukt. Dus Poetin moet iedere keer een reden vinden voor die oorlog. Nou is het zo, de communistische ideologie kan hij niet meer inzetten. Hij kan niet meer zeggen, wij strijden tegen het kapitalistische Westen. Dus wat je ziet is dat de kerk eigenlijk op één stoel zit met Poetin. De kerk moet die groep aanspreken die toch iets heeft met religie, en ze binnen de Poetin kudde houden. Die moet ze ervan overtuigen dat dit een heilige oorlog is. Dat mannen moeten gaan vechten. Dat zegt Kirill ook. Dus die Kirill en Poetin zijn twee handen op één buik. Die kerk heeft geen enkele zelfstandigheid. Die is er alleen maar om een bepaalde ideologie te leveren voor een oorlog waarvoor geen redelijke reden is. Want Poetin die verantwoordt deze oorlog met het vreemde argument, Rusland heeft superieure waarden. Wij hebben geen homoseksuele vrouwenemancipatie en wij zijn o zo orthodox christelijk.
0: Werkt het, deze propaganda? Is de Russische bevolking daar nog gevoelig voor? Met toch de grote verliezen die hij leidt. En ja, toch ook de last van de oorlog die de bevolking langzaamaan bereikt.
1: Nou, dat is het interessante punt. De mensen zijn de oorlog moe. Want wat zien de mensen van de oorlog? Internet wordt afgesloten. Ze staan in de rij voor benzine. Hun pakjes van hun Russische bol.com komen niet meer, want de magazijnen worden bediend. Ze zien ook drones neervallen. Ze zijn die oorlog moe. Ze willen dat daar iets aan gebeurt. De elite, de zakenmensen zien, wij willen niet met Poetin ten onder gaan. Die begrijpt ook dat Poetin niet van en Oekraïne en Europa en Amerika kan winnen. Dus iedereen is die oorlog moe. Maar die propaganda, dit is een stukje van de gigantische propagandamachine. Dat is staats-tv. Dat is wat mensen moeten zeggen. Dus in wezen, aan één kant geloven mensen het niet, maar als je iedere dag zo'n dosis gif binnenkrijgt, dan werkt dat, schijnt dat toch te werken bij de mensen. Dus het is misschien niet met overtuiging. Die soldaten zitten niet te wachten op die botten. Hè? Hun leven loopt gevaar. En toch voor een bepaalde groep, in dit geval misschien die wat religieuzere groep, daar helpt het bij. En Poetin denkt alle kleine beetjes helpen. En wellicht dus dat hij het zelf ook, deze flauwekul, nog gelooft ook.
0: Nou was het vandaag ook de dag des vaderlands van Oekraïne.
1: Mm-hmm.
0: De
1: onafhankelijkheidsdag.
0: Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar onafhankelijkheid. En toen zei Zelensky dat hij zei te weten dat Poetin nog meer soldaten zou oproepen en tot een soort algehele mobilisatie over zal gaan.
1: Ja.
0: Hoe geloofwaardig is dat?
1: Nou, wij weten niet of Zelensky meer weet dan anderen. Maar als je kijkt naar deskundigen, komen ze er niet helemaal uit. Er zijn verkiezingen eind deze maand. En sommigen verwachten, iedereen vraagt zich af, na die verkiezingen van 18 tot 20 september, gaat Poetin een algehele mobilisatie afkondigen? De meeste deskundigen denken dat dat niet zo is, want dat is heel onpopulair. En Poetin onderdrukt de bevolking wel, maar hij kan niet iedereen van zich vervreemden. Dus wat de meeste mensen denken en wat hij ook doet, is dat de heimelijke mobilisatie, want je moet bedenken, er gaan zo'n 30.000 Russische mannen per maand die sneuvelen of raken gewond, die moeten vervangen worden. Daar heeft Rusland de grootste moeite mee. Dan kom je op ruim 300.000 per jaar die geworven moeten worden. En daarvoor is al vanaf najaar 2022, toen Poetin een gedeeltelijke mobilisatie afkondigen, is er een heimelijke mobilisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat dienstplichtigen, wiens dienstplicht erop zet, die worden onder druk gezet om een contract te tekenen. Zelfs als zeggen ze dat mondeling in een dronken bui, is het contract al getekend. De gevangenissen zijn bijna leeg. Hè? Die hebben de laagste bevolking ooit. Die mensen worden ingezet. Migranten, ook heel slim, win-win, als ze een Russisch paspoort hebben, dat zijn veelal mensen uit Centraal-Azië, wordt gezegd, je bent Rus, dus je moet vechten. Als ze geen paspoort hebben, zeggen ze, als jij gaat vechten, krijg je een paspoort.
0: En zo komt hij aan,
1: die getallen. En of die een gedwongen massale mobilisatie afkondigt, de meeste mensen denken, wat Poetin wil, hij wil die Donbass veroveren in 2027. Dat is de opdracht, denken veel mensen. Zolang die daar nog in slaagt, en je moet bedenken, hij krijgt rooskleurige verhalen van zijn legerleiders. Zolang hij denkt dat hij het redt met de mensen die hij heeft, is de verwachting dat hij dat niet gaat doen. Op het moment dat hij denkt, het lukt niet, dan moeten we gaan kijken wat die doet. Dus we weten het niet, maar op dit moment denken de meeste deskundigen, die denken dat hij het misschien nog niet aandurft.
0: Maar hij zal niet stoppen, dat is in ieder geval duidelijk. Helga Salomon, hartelijk dank over Poetin en zijn relieken. Het was een vrolijke dag voor de man die hier tegenover mij zit, Don Seder. Want voor de tweede keer is hij gekozen door de Nationale Politieke Index tot meest actieve volksvertegenwoordiger van Nederland in de Tweede Kamer. En dan gaat het over allerlei prestaties van Tweede Kamerleden. En dat is een initiatief van journalist Ton F. van Dijk. Don Seder, hartelijk welkom en gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: De tweede keer al.
2: Ja, het went niet. Tweede Kamer is een plek waar er hele kundige mensen zijn die, je kan wel zeggen, de beste debatteerders of debaters van het land. En als je daar een beetje boven komt drijven en door Ton dan gebeld wordt om te zeggen dat je op de eerste plek staat qua actief of waardevol, of hoe je het ook wil noemen. Nee, dan is dat natuurlijk altijd fijn.
0: Het gaat over aangenomen moties en ingediende voorstellen die vervolg krijgen. Al dat soort dingen worden gemeten. Hoe hard werk doet u nou eigenlijk? Hoeveel uur zit er in een week, in een dag? Hoe vaak bent u nou eigenlijk thuis? Wordt er nog wel eens gewoon een avondje zinloos Netflix gecept? Of ja. Hoe ver gaat dat?
2: Nee, dit zijn mooie vragen. Ik doe niet aan Netflix. Sterker nog, ik kijk al jaren geen tv. We hebben wel een tv thuis. Het heeft te maken met mijn vrouw die dat nog wel fijn vindt. Maar ik heb daar gewoon geen tijd voor. En ja, het is hard werken. Als je de Tweede Kamer in komt, dat moet je niet doen. Omdat je denkt dat je dan achterover kan leunen. Ik denk dat ik gemiddeld, als ik geluk heb, 2 à 3 keer per week thuis eet. Omdat je gewoon debatten hebt, of je hebt werkbezoeken, of je bent in het land. Dat weten we. Die afspraak hebben we ook thuis. Dat probeer ik in te halen in het weekend. Of in de vakanties of recesperiodes.
0: Maar het is echt heel hard werken.
2: Ja, en vooral met de fractie van 3. Dan doe je hetzelfde werk als de fractie van 20 of 30. En wij proberen als bij de ChristenUnie gewoon ons werk goed te doen. Wij proberen gewoon vakmensen te zijn. En de onderwerpen die wij onder ons hebben. Daarbij proberen we Nederland ook gewoon een stuk mooier te maken. Dus
0: moest je wilt
2: je werk ook serieus nemen.
0: Kon je het in één keer, Kamerlid zijn? Of is dat iets wat je echt onder de knie moet krijgen?
2: Je moet het onder de knie krijgen. Ik was hier voor gemeenteraad zitten in Amsterdam. En toen ik de Tweede Kamer in ging, zei een oud collega tegen mij: Don, vergis je niet, je hebt 4 jaar nodig, dus 1 termijn, om het te snappen.
0: Wat moet je dan precies onder de knie krijgen?
2: Nou, er zitten zoveel procedures, er zitten zoveel handigheidjes in, die je in de eerste paar rondes gewoon niet doorhebt. Dus je bent vooral aan het meelopen, je bent vooral de agenda aan het volgen, bijhouden, want het gaat supersnel, het gaat razendsnel. En nadat je 1 keer de begrotingen hebt gehad, 2 keer, 3 keer, begin je langzaam in de vingers te krijgen hoe je bijvoorbeeld een amendement, een wetswijziging op een wet succesvol kan schrijven.
0: Bij wie je moet zijn, hoe je dat moet schrijven,
2: bij
0: waar
2: wie je
0: moet
2: zijn,
0: indienen.
2: Waar je input moet krijgen, hoe je ook ervoor kan zorgen dat je de linkerkant meekrijgt en de rechterkant, hoe je een meerderheid kan krijgen. Daar heb je gewoon echt een aantal jaar voor nodig. Dus een oud collega zei tegen mij: Don, je hebt 4 jaar nodig. Ja, ik dacht, nou, we gaan het wel zien. Maar dat had ik ook echt nodig. En je merkt ook, ik ben nu dus de afgelopen 2 jaar uitgeroepen, ja, tot nummer 1. Nou, dat is allemaal heel mooi. Maar ik had dus die 4 jaar nodig. En nu merk ik ook echt bij mezelf dat er een soort automatisme in zit. Als er een wetsvoorstel komt, ik ben hiervoor advocaat geweest, dan weet ik nu hoe ik naar wetteksten moet kijken. Dan weet ik wel wat erin staat. Ik lees ook vrij snel wat er niet staat. En hoe je dat dus kan aanvullen en zorgen dat het beter wordt. En dat had ik de eerste paar jaar niet.
0: Nou,
2: en
0: veel leden zitten er niet zo lang. U zei dat u advocaat bent geweest. Dat is bekend. Ook heel veel sociaal recht gedaan. Dan snap je ook de juridische kant. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want een wetsvoorstel schrijven, dat is al een kunst op zich.
2: Ja, dus het voordeel wat ik heb, en ik vind het ook leuk, dus dat helpt ook mee, is dat als wij een wetsvoorstel krijgen, nou, dan krijg ik zo'n een dikke pak, er zit advies van de Raad van State bij, er zitten heel veel stukken bij. Nou, dan print ik het uit. Ik ben nog van een oude stempel, ondanks dat ik 36 ben. Maar dan pak ik een pen en dan ga ik gewoon lezen. Want zo deed ik dat vroeger in mijn praktijk. En dat helpt mij om uiteindelijk te doorgronden wat er staat, wat er niet in staat, wat beter kan. En daardoor werk ik vervolgens met mijn beleidsmedewerkers werk ik bepaalde zaken uit. En heel vaak hebben we dan een minister tegenover ons die zegt: nou, maar eigenlijk is dit best een goede verbetering. En dus dan kom je in een soort samenwerkingsflow waarin je eigenlijk het wetsvoorstel beter maakt. Ik heb een voorsprong omdat ik een juridische achtergrond heb. Tegelijkertijd, je hebt sommige mensen die als boer de Kamer inkomen en dan bijvoorbeeld het dossier landbouw doen. Ja, die hebben natuurlijk ook een bepaalde praktische kennis.
0: Iedereen brengt iets mee
2: die ik nooit zal hebben.
0: Dat nuttig is. Is er nog ruimte voor relativering? Want je werkt zo hard aan iets en al die energie gaat erin en dat wordt een heel leven. Iedereen begrijpt ook wel dat het belangrijk is. Maar tegelijk is het natuurlijk ook allemaal water onder de brug. En zijn er 150 Kamerleden en die circuleren. Ja. En misschien dat uiteindelijk aan het eind van zo'n carrière 1 wet, ja, wetzeder zal overleven.
2: Nee, maar dit klopt wat je zegt, vooral voor een kleine fractie. Dus ik zeg ook tegen mensen, hoe hou je het vol? Want veel Kamerleden houden het niet vol. Er zijn ook Kamerleden die met de burn-out uitvallen.
0: Waar zit die uitval? Waar zit dat opgeven?
2: Nou, ik denk dat het inderdaad te maken heeft met te veel denken dat het van jou afhangt. En sowieso als christen heb ik daar een andere opvatting over, dat dingen van mij zouden moeten afhangen. Nou nee, ik denk dat dingen niet van mij afhangen. Dat is maar goed ook.
3: Want jij ziet een hogere macht waar dingen wel van
2: afhangen. Ja, mijn handen, ik zeg het even op zijn christelijks. Mijn handen, of mijn leven is in de handen van de Heer. Vanuit daar mag ik mooie dingen doen. Als het goed gaat, stijgt succes niet naar mijn hoofd, want ik heb hulp. En als ik faal, dan daalt falen niet naar mijn hart. Want ik ben waardevoller dan wat ik doe. Dus dat is mijn perspectief. Dat helpt mij. En als ik praat met Kamerleden die ook een religieuze achtergrond hebben, die hebben dat dan ook. Maar het is waar. 9 van de 10 keer lukt wat je als Kamerlid wil, lukt gewoon niet. 9 van de 10 keer.
3: Dus, het is gewoon heel moeilijk om er iets doorheen te krijgen.
2: Ja, precies. Dus je moet het vermogen hebben als Kamerlid om te kunnen genieten van die ene keer dat het wel lukt. Dan is het werk niet voor jou. Als je het wel kan, en dat kan ik wel, je moet geduldig zijn en je moet kunnen genieten voor wanneer het wel lukt. Nou, dan is het Kamerlidmaatschap wel wat voor je, denk ik.
3: Is er dan 1 ideaal? 1 ding dat je er toch echt doorheen had willen krijgen? Of nog misschien dat u later terugkijkt en denkt, nou, dat heb ik toch even op mijn naam gezet.
2: Nou, niet zozeer op naam zetten, maar wel veranderd. Ik ben de Kamer ingegaan na een carrière als advocaat. En daar had ik het best naar mijn zin. Maar ik ben de Kamer ingegaan omdat ik één doorn in het oog zag. Dat was de schuldenindustrie. Ik had gewoon cliënten die binnenkwamen, die gebukt gingen onder incassobureaus die door vrije regelgeving eigenlijk mensen kapot maakten. En ik ben de Kamer ingegaan omdat ik dacht, dat wil ik aanpakken. Dus het is heel leuk. Ik doe buitenlandse zaken. Het is mooi als ik vrede in het Midden-Oosten weet te bewerkstelligen. Dat is allemaal prachtig. Maar
3: dat is een groot opdracht.
2: Is een groot goed. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ik ben de Kamer ingegaan om toch te zien dat het schuldenstelsel verandert in dit land. Dus als ik ooit op een dag wegga, dan zou ik dat graag veranderd willen zien. En ik moet zeggen, de afgelopen jaren zit daar beweging in. Ik heb ook een nota uitgebracht een paar maanden geleden. Die gaan we eind van het jaar behandelen. Waar ik echt een aantal voorstellen gedaan heb waarin de wissels om moeten. En dat wordt best positief ontvangen. Dus het ziet er naar uit, ik hoop het, dat ik nog mag meemaken dat het echt wijzigt. Maar dat is echt iets waarvan ik denk, daar gaat het heilig vuurtje bij mij branden.
3: Dank en nogmaals gefeliciteerd voor de 2e keer het meest effectieve en actieve Kamerlid, Don Seder. Dank.
2: Dank.

0: Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream? Een nieuwe serie van Omroep Zwart die vanaf morgen te zien is. Welkom terug. Het gaat over 6 jonge Nederlanders met een migratieachtergrond die besluiten om terug te gaan naar een land waar hun roots oorspronkelijk liggen. Een van de deelnemers is hier, Dennis Toppin Fofi. Noemt zichzelf Haganees, want hij is Haganees en hij komt uit Ghana.
1: Zeker.
0: En in de serie zien we hem langzaam gedeeltelijk in ieder geval teruggaan naar Ghana. En je bent daar koning. Provinciaal koning.
1: Klopt.
0: Ik zou kunnen zeggen, welkom uwe majesteit. Of,
1: welkom Nana, zouden we zeggen dan.
0: Hoe word je koning?
1: Dat word je doordat de mensen jou kiezen. Een bepaalde streek. In Ghana heb je bijvoorbeeld, in elke streek heb je oudsten. En die oudsten die vooral in de Ashanti gedeelte. Dat is een bevolkingsgroep in Ghana die het grootst is. In die streken werken we met hoofden en oudsten. En afhankelijk van wat je doet en wie je bent en hoe bekend je bent, kunnen zij jou die voorstel bieden om dus leider te worden van die streek.
0: Het is eigenlijk van verdiensten, een soort verering.
1: Ja, zeker.
0: Maar je bent koning en we zien in de serie dat je dan niet zelf auto rijdt. Dat je eigenlijk ook niet het zweet van je eigen voorhoofd nog langer mag afvegen. Dat er eigenlijk altijd iemand klaar staat om te dienen.
1: Ja, klopt.
0: Lijkt me vermoeiend.
1: Het is een hele andere cultuur, een andere beleving. En je moet het respecteren. Maar daar draait het natuurlijk niet om. Het draait om de dingen die jij doet voor de mensen. En de verandering die je teweeg hebt gebracht in de levens van mensen. En omdat je dat hebt gedaan, hebben ze gewoon zo'n enorme respect voor jou. Dat ze je gewoon willen dragen. En dat is wel in onze cultuur zo. Als je iets betekent voor een ander, dan krijg je er heel veel liefde voor terug.
0: Jouw grote project is onderwijs, scholen opbouwen daar.
1: Zeker.
0: Je had een sportschool, je hebt een sportschool in Den Haag.
1: Ja.
0: Je bent ondernemer hier.
1: Ja.
0: Hoe is het gekomen dat je daar in die projecten verzeild bent geraakt?
1: In Ghana.
0: Ja.
1: Ik ben in Ghana geboren. Mijn vader heeft me altijd laten zien wat het is om Ghanese te zijn. De cultuur, ook onze normen en waarden en principes. En ik heb hem altijd zien werken. En mijn vader was in zijn tijd ook koning. En dat ik nooit door als jongeman, omdat ik hem altijd zag werken. Maar uiteindelijk snapte ik waarom hij Nana werd genoemd. En Nana betekent koning. Maar ik dacht vroeger altijd van, hè, mijn vader heet geen Nana, maar hij werd wel altijd Nana genoemd. En toen ik op een gegeven moment op oudere leeftijd kwam, begon hij me alles te vertellen. En daardoor zag ik in van, oké, hij is koning en dit is wat hij doet. En hij is mijn grote voorbeeld. Het is uiteindelijk, deed ik wat hij deed. En dat is teruggeven aan de mensen.
0: Dus jij maakt het levenswerk van je vader af?
1: In bepaalde opzichten wel. Want ik neem niet zijn titel, want hij is koning van een andere streek geweest. Maar ik verval wel in dezelfde voetstappen. En dan heb ik nooit voor mezelf gedacht dat ik dat zou doen.
0: Maar het is interessant als je een heel leven opbouwt in Den Haag. Succesvol bent en daar een succesvol bedrijf hebt opgericht. Om dan toch naar Ghana te gaan en daar een heel leven op te bouwen.
1: Ja.
0: Lijkt me geen kleine beslissing.
1: Zeker niet, is het ook niet. Maar ik ben opgegroeid met het altijd teruggeven aan mensen. Dat doe ik ook hier in Nederland met onze maatschappelijke projecten. Waarin wij eigenlijk jongeren die vastlopen in de maatschappij, door middel van onze traject te proberen te helpen dat ze hun weg vinden. En in Nederland gaat het goed. Maar in Ghana hebben ze me harder nodig. Omdat je hebt het niet zo breed als hier in Nederland natuurlijk. En daar kom ik wel vandaan.
0: We hebben een fragment uit de serie en dan horen we eventjes hoe het eraan toe gaat als je daar bent.
1: Oké. Toppin is mijn achternaam. What to say?

0: Jij komt aan, je stapt uit die auto en die kinderen komen vol enthousiasme aangerend.
1: Ja.
0: Voor die kinderen is dat onderwijs enorm belangrijk.
1: Ja, ja.
0: En ja, ze zien echt wel dat er meer kans op onderwijs is door hulp.
1: Ja,
0: door jouw project.
1: Klopt.
0: Maar dat project lijkt me ook wel echt een reusachtig iets dat je bent aangegaan.
1: Het is groter dan mezelf. Ik had nooit gedacht dat het zoveel zou kosten. Zoveel tijd, zoveel moeite, zoveel verantwoordelijkheid. Ik heb er geen kaas van gegeten, maar ik ben gewoon een uitdaging aangegaan waarvan ik denk van wow, dit is groter dan mezelf.
0: Dus er moeten gebouwen komen, schriftjes moeten komen, salaris voor onderwijzers, onderwijsmethoden, dat soort dingen.
1: Zeker.
0: Intussen ben je ook nog in Den Haag. Of is het plan uiteindelijk om helemaal naar Ghana te gaan?
1: Het plan is om daar mijn basis te maken, maar niet mijn netwerk in Nederland te verliezen. Want ik geloof dat de netwerk die ik heb, die kan me enorm helpen om daar ook natuurlijk dingen vooruit te brengen. In Nederland zijn we natuurlijk in bepaalde opzichten veel verder dan in Ghana. Dus ik kan hier heel veel leren. Misschien contacten nog doen om het daar beter te maken.
0: Het grappige is dat remigratie veel in het nieuws is, maar dan in een heel kwalijke context. Dan is het eigenlijk van donderop naar je eigen land, zo'n soort toon. En hier krijgt het ineens een heel andere connotatie.
1: Ja, ik denk, weet je, allereerst wil ik zeggen, weet je, immigranten hebben natuurlijk in het verleden, als we kijken naar de geschiedenis van Nederland, hebben ze heel veel goeds gebracht. Als we kijken naar de gastarbeiders, als we kijken naar de werk die ze hebben moeten doen die de Nederlanders destijds niet wilden doen. Ze hebben gewoon een heel groot deel gedaan om Nederland op te bouwen. En als zij ervoor kiezen om terug te gaan met de kennis die ze hebben, om het daar beter te maken waar het nog niet goed is, dan stimuleer ik dat. Ik denk zelfs als de overheid dat zou steunen, zou het nog mooier zijn van, hey, luister, als jij terug wil gaan, hier heb je een zakcentje, maak wat moois van. Daar denk ik dat er heel veel, en had ik met Don het ook over, dat heel veel zouden gaan.
0: Het is wel grappig dat je ook wel heel Nederlands bent ten opzichte van Ghanese, omdat je zegt, ik moet eigenlijk mijn geduld trainen.
1: Ja.
0: Als iemand zegt, we gaan zo vertrekken, kan zo een uur later worden.
1: Ja.
0: En dan zie ik toch wel dat je meer Haagenees bent dan je misschien dacht.
1: Ja, klopt. Dat is als je zo gewend bent aan de technologie en gewend bent aan hoe snel de maatschappij hier in Nederland gaat. Je gaat er met dezelfde mentaliteit naar gaan. En ja, weet je, het verkeer is niet zo snel als in Nederland. Een file kan daar 6 uur duren als je niet uitkijkt. Technologie is nog niet zo ver. Infrastructuur is nog niet zo sterk. Dus je wordt wel echt gehumbled, als ik het mag zeggen.
0: Waar vind je het leukst en wat is er zo leuk?
1: Waar vind ik het leukst in welke opzichten?
0: Nou, waar ben je het gelukkigst?
1: Waar ben ik het gelukkigst? Ik ben het gelukkigst als ik iets doe waar mijn hart bij ligt. En dat is mensen helpen. Of dat nou in Nederland is, of dat nou in Ghana is. Het gaat mij om welk land is mij gegeven, welke omgeving is mij gegeven. En op dit moment is als het Nederland en nu is het Ghana.
0: En dat project in Ghana, daar haal je heel veel geluk uit.
1: Zeker.
0: Die voldoening.
1: Ja. Ja, zeker. Ik bedoel, het is een project die ik ooit met mijn vader heb gestart. En mijn vader leeft helaas niet meer. Dus het is wel een missie voor mij om die af te maken. En als ik zie wat het teweeg brengt. De blijdschap op de gezichten van de kinderen en de ouders en de mensen. Omdat iemand ooit daar geboren is, weg is gegaan en terugkomt. Dat vind ik wel mooi. Doet me goed.
0: Het is een mooie serie geworden. Het is echt feel good televisie. Er zitten heel veel andere verhalen in. Ook terug naar Suriname, Indonesië, allerlei plekken. We zien ook minder succesvolle. Een soort variant op Ik Vertrek.
1: Ja.
0: Maar dan met Roots. Ik wens jou ook heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dennis Top en Fofi. En de serie die heet Welkom terug bij Omroep Zwart. Dit was het Oog. Morgen is er weer een met Wilfried de Jong. Voor nu een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Boont.
0: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
2: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
3: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
4: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
2: Maar wat vind je, Tom?
4: Ja, dat weet ik dus niet.
5: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
6: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
2: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
16: NPO Radio.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Oud en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden.